Goedenacht. Het gaat nog steeds niet goed met Krista Pike, de vrouw die haar executie overleefde. Waarschijnlijk is de dodelijke injectie niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terechtgekomen, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, buiten bewustzijn aan de beademing. Een park in de Amsterdamse wijk Osdorp was vanavond afgesloten nadat er een verdacht pakketje was gevonden, meldt AT5. Het ging om een tas met zwaar vuurwerk, een fles wasbenzine en een lont. De explosieve opruimingsdienst heeft de tas meegenomen voor onderzoek. Er worden de laatste weken regelmatig explosieven gevonden in Osdorp. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn bijna 1800 mensen opgepakt. Er wordt gedemonstreerd tegen overvolle klassen en lerarentekorten. In totaal zijn er ruim 5000 mensen aangehouden, vooral jongeren. Volgende week zijn er nieuwe protesten aangekondigd. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om daar weg te blijven. En Friesland wordt geteisterd door dieven die het hebben voorzien op dure racefietsen, met Omroep Friesland. In het dorpje Harkema zijn afgelopen week 4 racefietsen gestolen met een waarde van 28.000 euro. De eigenaar vermoedt dat de dieven sportapp Strava gebruiken om te zien waar ze de racefietsen kunnen vinden. Het weer dan nog. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. Als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedenacht. De co-piloot die op een vlucht van Fly Dubai zijn gezagvoerder neerstak, was eerder al aangemerkt als veiligheidsrisico, meldde Amerikaanse media. Toen hij 2 jaar geleden piloot in opleiding was in Oman, werd er extremistisch materiaal bij hem gevonden. Hoe het kon dat hij wel voor Fly Dubai kon vliegen, wordt nog onderzocht. Bijna 80 mensen hebben de afgelopen dagen hun lidmaatschap van de VVD opgezegd, meldt de NOS. De leden zijn niet blij dat het kabinet bij de begroting met Pro samenwerkt. Partijleider Jessegus zei eerder dat er juist tientallen nieuwe leden bij waren gekomen, maar dat zijn er een stuk minder dan het aantal mensen dat wegging. In Engeland zijn 2 Iraniërs aangeklaagd die van plan waren om een aanslag te plegen in Manchester. Ze hadden het voorzien op de Joodse gemeenschap daar. Op de Joodse feestdag Yom Kippur, 2 weken geleden, hadden ze willen toeslaan. Een jaar geleden werd op die dag ook al een aanslag gepleegd op een synagoge in Manchester. En om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan, zou het voor senioren mogelijk moeten worden om een huisdier mee te nemen naar een zorginstelling. 50PLUS en de Partij voor de Dieren komen daarvoor met een wetsvoorstel, schrijft de Telegraaf. Ze hopen een paar miljoen los te peuteren voor een proef hiermee. Het weer dan nog? Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. En als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 25.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel maandag mee.
1: Q. Het Q-Music nieuws. 4 uur.
3: Goedemorgen. Op steeds meer plekken in Nederland kun je niet meer gratis parkeren, meldt de Telegraaf. In 4 jaar tijd is het aantal gebieden met betaald parkeren verdubbeld en ook de tarieven zijn omhoog gegaan. Vooral in grote en middelgrote steden moet je op steeds meer plekken betalen om je auto kwijt te kunnen. Bij een verkeersongeluk in het centrum van Rotterdam is een fietser om het leven gekomen. Hij werd aangereden door een auto. De bestuurder van die auto, een man van 30 uit Rotterdam, is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om komende dinsdag opnieuw de straat op te gaan. Er wordt al de hele week geprotesteerd tegen te volle klassen en achterstallig onderhoud van scholen. Dat liep regelmatig uit op rellen. In totaal zijn al meer dan 5000 mensen opgepakt. Er rijden vandaag de hele dag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Dat komt door werkzaamheden aan de perrons en aan beveiligingssystemen. Mensen die toch naar Amsterdam Centraal moeten, kunnen de metro pakken. Morgen en overmorgen rijden er ook nog minder treinen naar het station. Het weer dan nog. De dag begint plaatselijk met mist. In de loop van de ochtend lost hij op en wordt het een rustige nazomerdag. De zon schijnt en er is af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: waard.
1: 25.000 euro.
0: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel maandag mee.
0: Q. Het Q-Music nieuws. 5 uur.
3: Goedemorgen. Bij een asielzoekerscentrum in Den Bosch zijn een man en een vrouw neergestoken. Ze liggen allebei in het ziekenhuis. De neergestoken vrouw is aangehouden. Volgens Omroep Brabant hadden de twee ruzie. Wat de aanleiding van die ruzie was, is niet bekend. Als het aan volwassenen ligt, verdwijnen petjes en hele korte rokjes uit het klaslokaal, meldt het AD. En ook voor croptops en hoodies zou een verbod moeten komen. De hoodie is vooral een doorn in het oog van 65-plussers, maar het invoeren van een schooluniform gaat voor de meeste mensen te ver. Amerika gaat toch geen exportverbod voor diesel invoeren, zegt president Trump. Hij dreigde daar de afgelopen tijd mee omdat de dieselprijs de pan uitreist. De G7 gaat de komende tijd een reservevoorraad diesel aanspreken. Dat was een van de eisen van Trump. En treinreizigers die vandaag naar Amsterdam gaan, moeten even opletten, want er rijden de hele dag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Dat komt door werkzaamheden. Mensen die in het centrum van Amsterdam moeten zijn, kunnen de metro pakken. Morgen en overmorgen rijden er minder treinen rondom Amsterdam. Het weer dan nog. De dag begint plaatselijk met mist. In de loop van de ochtend lost die op en wordt het een rustige nazomerdag. De zon schijnt en er is af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: De film Truly Naked is grote winnaar bij de Gouden Kalveren. Hij kreeg 6 prijzen, waaronder die voor beste film. Truly Naked gaat over een tiener die bij de pornostudio van zijn vader gaat werken. En de serie Basta, over het leven van Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren. De co-piloot die op een vlucht van Fly Dubai zijn gezagvoerder neerstak, was al eerder aangemerkt als veiligheidsrisico, meldde Amerikaanse media. Toen hij 2 jaar geleden piloot in opleiding was in Oman, werd er extremistisch materiaal bij hem gevonden. Hoe het kon dat hij wel voor Fly Dubai kon vliegen, wordt nog onderzocht. Christa Pike, de vrouw bij wie haar executie mislukte, is nog steeds buiten bewustzijn, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand aan de beademing. De advocaten zeggen verder dat de dodelijke injectie niet goed is gezet, waardoor de dodelijke stof niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terecht kwam. Als het aan volwassenen ligt, dan verdwijnen de petjes en hele korte rokjes uit het klaslokaal, meldt het AD. En ook voor crop tops en hoodies zou een verbod moeten komen. De hoodie is vooral een doorn in het oog van 65-plussers. Maar het invoeren van een schooluniform gaat voor de meeste mensen te ver. En dan nu het weer. De dag begint plaatselijk met mist. In de loop van de ochtend lost die op en dan wordt het een rustige nazomerdag. De zon schijnt en er is af en toe wat sluierbewolking. Een graad of 20. Tot zover het ANP-nieuws.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey, tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op Transavia.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
5: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
6: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
7: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
6: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
5: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
4: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
8: Nu niet één, maar twee merk jeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
9: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
12: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
13: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
14: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Voor elke vloer, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij IWIS corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij IWIS Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
3: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, een broodje.
2: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
11: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
12: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
13: De nieuweling in het hockeyteam zijn.
14: Hallo.
13: Na jaren weer een tennisracket oppakken. Of voor het eerst de sportschool inlopen. Het kan net zo spannend zijn als de Olympische startlijn. Daarom support Team NL vanaf nu iedereen die de eerste stap zet. Van beginner tot topsporter. Want beginnen is winnen. Vind jouw support op de Team NL socials. Team NL, beginnen is winnen. Happy

0: nieuws. Kaartje de Go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
1: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
3: Hey, koopjesjager.
4: Ja, jij?
3: Ik zou even opletten.
4: Want het is weer kortingfestival bij Expert.
3: Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
5: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
7: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasausen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
12: €25.000.

0: een hele goede morgen. Het QMIS nieuws van 7 uur krijg je van Robert-Jan Knook.
1: Goedemorgen. De co-piloot die in een toestel van Fly Dubai de gezagvoerder aanviel, was eerder geschorst bij een andere vliegtuigmaatschappij, Oman Air. Volgens Amerikaanse media was er extremistisch materiaal bij hem gevonden. Hoe hij nu toch aan boord van Fly Dubai kon komen, wordt onderzocht. Het toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. De meeste Nederlanders voelen wel wat voor kledingregels op middelbare scholen, meldt het AD. Zo worden korte rokjes en petten niet echt op prijs gesteld. En ook crop tops en hoodies zouden niet meer mogen. Aanleiding is een school in Gouda die onder meer trainingspakken en windjacks verbiedt. De Russen hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op een belangrijke brug in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, meldt de burgemeester van de stad. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een andere brug werd afgelopen dagen ook al een paar keer bestookt met drones. De burgemeester maakt zich grote zorgen over die aanvallen. De film Truly Naked is de grote winnaar bij de uitreiking van de Gouden Kalveren. Hij won 6 van de 7 nominaties, waaronder die van beste film. Het gaat over de relatie tussen een tiener en zijn vader die porno maakt. En de serie Basta over het leven van Marco van Basten kreeg 3 Gouden Kalveren. En dan nu het weer. Eerst kans op wat mist, maar ook ruimte voor de zon. Vanmiddag blijft het droog. Het wordt 19 graden in het noordwesten en 21 in het zuidoosten. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Dan de situatie op de weg. Q-verkeer van Flitsmeister met geen vertragingen. Wel flitsers gemeld. Oppassen bij de A4 Delft richting Den Haag. Staan ze te flitsen bij 46,9. En de A4 Amsterdam richting Leiden bij 4,3. Q-music. Judith Eik. Goedemorgen op je zaterdagochtend. Zometeen Bryan Adams. Maar eerst de vrouw die op 10-jarige leeftijd al met liedjes schrijven begon. Sienna Spyro.

Ja, rek je nog maar even goed uit. Een hele goede morgen. Het is 7:10 op zaterdag 3 oktober. Hopelijk heb je een beetje goed geslapen. Ben je klaar voor deze nieuwe dag? Ja, heel eerlijk, ik moet nog even wakker worden. Ik heb echt super geslapen, maar soms heb ik het idee dat als ik heel weinig slaap, dat ik dan fris en fruitig ben. En als ik goed slaap, dan heb ik echt even de tijd nodig om een beetje op gang te komen. Maar goed, daar hebben we alle tijd nog voor vandaag. Ja, en jij? Misschien ben je al vroeg uit de veren voor een lekker rondje op de fiets. Of kom je net onder de douche vandaan omdat je vandaag van huis naar huis gaat hoppen. Het is vandaag open huizendag. Of slof je over straat omdat je dit keer de hond moest uitlaten. Oh, vergeet dat trouwens niet. Morgen is het dierendag, hè? Ja. Ja, dat wordt nog even iets lekkers halen voor Bobby, Lilo, Coco, Goofy, Max, Simba. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. En we blijven even in dierensferen. Dit is Q Music met Animal en Cat's Eye.

0: Oeh, zou dit het misschien kunnen zijn? Het ophangen van een oude telefoon. Even luisteren.
1: Het geluid.
0: Ja, ik weet het ook echt niet meer. Ondertussen begin ik echt gillend gek te worden, want ik heb werkelijk geen flauw idee nog wat het geluid is. De enige die het weet, dat is de jury. En ik denk dat ze door hadden dat we allemaal met onze handen in het haar zaten. Dus hebben ze afgelopen vrijdag de allereerste hint gedeeld bij Hey Matty. En daarvoor moest Bram krikken naar een grasveld hier om de hoek in Amsterdam. En daar stond een romantisch tafeltje klaar met rozen, donuts, aardbeien en croissantjes. En dat niet alleen, er zat ook nog een vrouw aan tafel die al aan het wachten was op een date met Bram.
2: Er zit ook iemand aan een tafeltje. Een jonge dame, hallo, ik ben Bram, hallo.
3: Hallo.
2: Hoe heet jij?
3: Isabel.
2: Oké. Okay.
3: Kom je vaker 10 minuten te laat op je date?
2: Huh? Nou, de toon is gezet, Matt. Valt het tegen?
3: Als je een catfish bent.
2: Ik ben een catfish, Matt. Huh? Dit is niet... ik val wel met de neus in de boter bij deze date. Wat zie je er leuk uit?
3: Dankjewel.
2: Er wordt een band opgebouwd.
4: Nou, het gaat niet echt van harte. Het gaat niet vanzelf, Bram.
2: Het gaat niet vanzelf.
3: Nou ja, sorry man, maar ik ga er echt vandoor.
2: Wil je niet nog even je donut?
3: Het gaat niet werken tussen ons.
2: Nee?
3: Nee. Huh?
2: Wat een ramp deed. Wat een ramp. Wat een ramp deed.
4: Hey, maar Bram, loopt ze dan
2: weg? Ze loopt weg.
0: Ja, wat kan dit nou te maken hebben met het geluid? Ja, ik heb geen idee, maar het moet je helpen in de zoektocht. Misschien moet je ook gewoon even alle beelden van de eerste hint bekijken en kom je daarmee wat verder. Die vind je op Qmusic.nl of in de Q-app. En als je weet wat het geluid is, gelijk even aanmelden dan in de Qmusic-app. En wie weet speel jij maandagochtend gelijk de eerste ronde mee voor een bedrag van 25.000 euro.

0: Q-Music. Ellen Langley, ex-Darmschijf en Choosing Texas. En de Q-appen die staat open. Gezellig als je erbij bent, vooral in deze vroegte. Lotte die stuurt onder andere een audio-appje.
1: Nou, ik kom net van mijn eerste nachtdienst. Oh. En ik ga zo meteen lekker naar bed.
0: Nou, lekker slapen. En Nicky die zegt, goedemorgen, ik ben lekker onderweg naar mijn werk. Ja, ben ik even benieuwd, want als je naar je werk gaat nu, op dit tijdstip, heb je ook een bepaald ritueel voordat je aan je werk begint? Bijvoorbeeld een kop koffie, of je handen desinfecteren, of je stoel goed instellen. Dat is bij mij het geval. Mijn stoel moet altijd zo laag mogelijk. Ik ben namelijk 1,55 meter. Ja, en Katy Perry die heeft ook een bepaald ritueel voordat ze aan het werk gaat, voordat ze het podium opstormt. Beetje gek, al zeg ik het zelf. Wat het is, dat ga ik je zo meteen vertellen. En ook de Bauza komt eraan met Magnetic.
2: ...51% aan mij wil latten.
3: Ik ben het al helemaal eens,
2: schat. Nou ja, zeg, zolang het Channing Tatum niet is.
4: Hey, Mattie, elke ochtend bij Q-Music.

0: in het dan
1: hoofd. Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
6: Thuisbatterij.
7: Einde salderingsregeling. Teruglever kosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
10: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldsink-advies.
11: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
5: En er is altijd een Veldsink-kantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
10: Dat is een Veldsink-advies.
12: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
13: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
14: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
13: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
12: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
5: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga van jouw adviseur naar veldsink.nl.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
16: doei doei
15: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
17: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
18: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
19: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
20: Het is weer laat.
21: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
19: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: De kippiepan. Woordenvol kippapjes. Klaar binnen 30 minuten.
11: Kippie.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Goedemorgen, het weer van Buienradar. De dag begint nog mistig, maar later komt er steeds meer plekken ruimte voor de zon. Daarbij wordt het zo'n 19 tot 21 graden. Q-verkeer dan van Flitsmeister. Het is rustig op de weg, er zijn geen vertragingen. Wel opletten op je snelheid. Bij de A4 Delft richting Den Haag staan ze te flitsen bij 46,9. En de A4 Amsterdam richting Leiden oppassen bij 4,3.
14: Judith Eijk.
13: Zometeen Miles Smit, eerst de Bauza en Magnetic.

Maal Smit bij Q en Stay. Toevallig weet ik dat mijn lieve Q-collega Marieke Elsinga niet vies is van ijsbaden. Ja, misschien ben jij er ook wel van. Of nou, vind je ijsbaden net een stapje te ver, maar sluit je je douche wel af met zo'n ijskoude straal. Dat kan natuurlijk ook. Schijnt allemaal heel goed te zijn voor je immuunsysteem. Ook heel goed voor je gasrekening. Nou, ik laat dit even allemaal lekker aan mij voorbij gaan. Katy Perry heeft blijkbaar ook geen zin om compleet in een bad met ijs te gaan liggen. Ze heeft wel iets anders gevonden. Want vlak voordat ze het podium op moet, heeft ze namelijk een bepaald ritueel. Ze stopt dan haar gezicht in een bak met ijswater. Ja, dat doet ze dan met snorkel en al. Daar wordt ze extra wakker en alert van. Nou, als ik haar zo zie zitten, met die snorkel in een bak ijswater, dan denk ik maar één ding.

0: 30 jaar geleden was dit een dikke top 40 hier voor Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes. En van 2005 even weer een sprong terug naar nu, naar kersverse muziek van Suzanne en Freek. Afgelopen week waren ze namelijk bij Domien te gast in de middagshow voor de primeur van hun nieuwe nummer, Pijnstiller. Ja, allereerst is het natuurlijk super fijn om te horen dat het goed met ze gaat. Met Freek, maar ook met de kleine Sef.
1: Gaat heel goed, ja. Ja, dat is wel gek om te zeggen, maar het is best wel een heel chill kindje. Hij is echt wel wat verdrietig hoor, maar over het algemeen is hij best wel heel relaxed en hij slaapt goed. En het is gewoon echt een mini-Freek. Het is echt een kopie. Hij heeft hetzelfde gezicht, alleen dan in kindervorm.
0: Ja, en naast dat ze een nieuw liedje voor het eerst lieten horen aan iedereen, hadden ze nog meer nieuws, want het blijft dus niet bij één nieuw nummer.
2: Ja, ik ga het maar gewoon meteen zeggen. Met het hele album wat op vrijdag 13 november uit gaat komen.
3: Hoppakee! Dat komt er allemaal van Suzanne en Freek.
0: Ja, een gloednieuw album dus, Pijnstiller. 13 november, met in totaal 10 nummers. Waaronder dit liedje. Uitgeroepen tot de belangrijkste track van deze week.
4: De Q-Music Alarmschijf.
1: Hey, wij zijn Suzanne en Freek.
2: En deze week is onze track Pijnstiller de Q-Music Alarmschijf. Q-Music.

0: Are You With Me?
1: Last Weeks is bij Q en Are You With Me? Eens in de zoveel tijd dan plan ik wat in met een van mijn ouders om even wat gezellig samen te doen. En ik vergeet nooit meer het moment dat ik mijn vader wilde verrassen met tickets voor ACTA en de Munich. Wat denk je dat hij zei? Hij zei, oh, nou, ja, oké. Okay. Ja, hij was matig enthousiast. Nou, hoe kan dat nou? Eindstand, wij daarheen. Wat denk je? Hij was aan het genieten, joh. Echt de avond van zijn leven. En ik maak geen grap, hij vond het één van de beste concerten ooit.
2: Ja, nee, dat was erg leuk, ja.
1: Ja, nou, goed nieuws voor als je dit ook van dichtbij wilt meemaken. Want dit hele weekend geven we Q-Live tickets weg voor ACTA de Munich in het Olympisch Stadion. Ja, hoor je een liedje van dit geweldige duo, app dan ACTA de Munich in de Q-Music app. En ik kan je alvast vertellen, ze zijn heel dichtbij. En ook muziek van Zara Larsson komt eraan, Midnight Sun.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Goedemorgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen.

0: Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkom! Weet wat te doen.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
4: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
7: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
6: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
8: Nu niet één, maar 2 merkjeans voor €110. Tijdens de Denimarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
9: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Nu 2 merkjeans voor €110. Tijdens de Denimarket bij Jeans Center.
10: Elke dag eten we in Nederland 650.000 dieren.
11: Pleurt op, dat is bijna alle Rotterdammers bij elkaar.
10: Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Doe 4 oktober mee met Eet Geen Dierendag.
11: Ja toch?
10: Kijk op wakkerdier.nl.
12: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Is dit het?
16: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Shopper de shop. Alleen dit weekend in

0: Een hele goede morgen. Het Q-mix nieuws van 8 uur krijg je van Robert-Jan Knook.
1: Goedemorgen. Franse scholieren en studentenorganisaties hebben opgeroepen om ook volgende week te protesteren tegen onder meer te volle klassen en het lerarentekort. Media in Frankrijk zeggen dat gesprekken met de regering zijn mislukt. Afgelopen week liepen de protesten uit de hand. Er werd geweld gebruikt en er is van alles vernield. Bij het Australische Sydney is een auto ingereden op een groep rugbyfans die langs de weg stond. Er zijn 10 gewonden, 2 van hen zijn er slecht aan toe en er zitten kinderen bij. Het gaat volgens de lokale politie om een ongeluk. De bestuurder zou de auto niet meer onder controle hebben gehad. Hij is aangehouden. Opnieuw is een belangrijke brug in Kiev geraakt door Russische drones. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Er is schade aan het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen. Afgelopen dagen is een andere belangrijke brug in Kiev ook meerdere keren bestookt door de Russen. De meeste Nederlanders vinden het prima als middelbare scholen kledingeisen stellen aan leerlingen. Dat heeft het AD uitgezocht. Aanleiding is een school in Gouda die onder meer trainingspakken en joggingbroeken verbiedt. Een schooluniform gaat de meeste Nederlanders overigens te ver. En dan nu het weer. Vanochtend enkele mistbanken, maar ook ruimte voor de zon. Vanmiddag blijft het droog, 19 graden in het noordwesten en 21 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dan de situatie op de weg. Er zijn geen vertragingen gemeld. Wel controles. Oppassen bij de A4 Delft richting Den Haag staan ze bij 46,9. En de A4 Amsterdam richting Leiden oppassen bij 4,3. Typ alvast Akda en de Munnik in de Q-app. Hoor je ze namelijk voorbij komen, hoef je alleen maar op verzenden te klikken. Eerst nog muziek van Sarah Larsson, Midnight Sun.

0: Dit jaar staan ze nog 3 avonden in de Ziggo Dome. Ze komen binnenkort niet met 1, maar 2 splinternieuwe albums. En dan geven ze volgend jaar ook nog hun grootste optreden in 30 jaar in het Olympisch Stadion in Amsterdam.
1: Q Music presents Agda en de Munnik.
0: Ik heb het natuurlijk over Agda en de Munnik. En sinds gisteren maak je hier op Q Music kans op tickets voor die waanzinnige show op zaterdag 19 juni in het Olympisch Stadion. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is Agda en de Munnik sturen via een berichtje in de Q-app. En laat ze nou net voorbij zijn gekomen met Ren, Lenny, Ren. Betekent dat dat we weer tickets gaan weggeven. Dus laten we even bellen. Even kijken wie er opneemt.
2: Met Mara.
0: Goedemorgen Mara, met je dit van Q Music?
2: Hi.
0: Hi, jij stuurde Agda en de Munnik met een berichtje in de Q Music.
2: Ja, klopt.
0: Ja, vertel. Ja, ben je lang fan van ze?
2: Ja, zeker. Mijn vriend ook. Dus we hopen dat we alsnog kunnen gaan.
0: Oh, ja. Oké, dus je weet al gelijk wie je eventueel mee zou nemen.
2: Ja, zeker.
0: Mara, heb je al in je agenda gekeken op 19 juni?
2: Ja, zeker. Die is vrij.
0: Die is vrij. Oké. Ja. Nou, zet er dan maar wat in.
2: Ja,
0: goed. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ja, je wint 2 tickets voor Q Music Presents Agda en de Munnik in het Olympisch Stadion in Amsterdam op zaterdag 19 juni.
2: Heel leuk, dankjewel.
0: Gefeliciteerd. En geniet lekker van je weekend verder.
2: Komt helemaal goed.
0: Groet zijn vriend. Dankjewel, doei.
2: Dankjewel.
0: Ja, een echte Q-app is overstroomd. Maar goed nieuws als je net mis hebt gegrepen. Want dit hele weekend maak je gewoon nog kans op tickets hier bij Q Music. Dus succes met app, hè? Zometeen Afrojack. Hey, eerst Bruno Mars en On My Soul.

Q-Music 5, Avro Jack en Hey. Goedemorgen, het is net 7:15 geweest. Zaterdag 3 oktober. Grace die stuurt in de Q-app. Goedemorgen Judith, wij gaan zo meteen Roermond in om lekker te shoppen. Roel zegt ook, goedemorgen vandaag een rondje stad voor onze zoon die morgen 5 jaar wordt. Nou, gefeliciteerd. Ja, en dit is trouwens de dag van de week, zaterdag, waarop we het meeste geld uitgeven. Ja, misschien sta je vandaag inderdaad de stad rond op zoek naar een nieuwe broek. Of loop je vandaag door de meubelzaak op zoek naar een nieuwe bank. Nou, in Engeland is de afgelopen dagen ook flink met geld gesmeten. Daar was namelijk een veiling bezig met allemaal verschillende spullen van Freddie Mercury, de frontman van Queen. Ik pak het lijstje er even bij. Onder andere een piano waarop hij meerdere nummers heeft gecomponeerd, is geveild voor 100.000 euro. Ja, wat denk je van de handgeschreven zongteksten? 235.000 euro ging daar over de toonbank. Ja, er ging ook nog een microfoon van hem onder de hamer. Voor hoeveel is niet bekend. Maar het was een microfoon waar volgens mij gewoon nog de spuugresten van hem in moeten zitten. Ja, kortom, geen goedkope aankopen geweest. Maar ja, het is natuurlijk ook allemaal niet van de minste naam, hè? Je hoort zo meteen Queen na Teddy Swims. Ex-alarmschijf, dit is Break Up in Reverse bij Q-Music.

0: Gaga. Nou, ik zou zometeen de radio een stuk harder zetten. Want zometeen na 8:30 wil ik je even terugnemen naar gisteravond bij Stefans Piano Bar. Ja, er was weer een artiestengast waarmee Stefan live muziek ging maken. Een artiest uit Nederland. En ik kan wel zeggen, we mogen blij zijn dat hij nog tijd voor ons had. Want inmiddels staat Amerika ook te trappelen om hem op het podium te zien. Wie het was en hoe het klonk gisteravond, dat hoor je zometeen. En ook Topic en Baggy G komen eraan met Sorry Papi.
1: Hey Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Heel Nederland lijkt eigenlijk volledig gek geworden door vermoeidheid.
3: Dus ik loop naar de voordeur en opeens maakt mijn kat me wakker. Sta ik helemaal naakt voor de voordeur. Om naar mijn werk te gaan.
2: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik praat dus tegenwoordig 's avonds in bed met AI. Maar ik moet wel zeggen, iemand begint je wel goed te kennen. Die persoon is heel stabiel. Dat is een heel stabiel persoon.
4: Nou, nee.
2: Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
1: Hey, Mattie.
2: Elke ochtend bij Q-Music.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Morgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement... vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
8: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
12: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen?
15: Drakentemmen in het Verre Oosten?
16: Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.

0: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Keukenkopers, opgelet. Nu
4: big deals bij Keukenconcurrent.
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
11: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
12: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
18: Een hele goede morgen, het weer van Buienradar. De dag begint nog mistig, maar op steeds meer plekken komt er ruimte voor de zon. En daarbij wordt het zo'n 19 tot 21 graden. De situatie op de weg, ook nog even wakker worden, is erg rustig. Er zijn geen vertragingen, wel flitsers gemeld. Oppassen bij de A4 Delft richting Den Haag staan ze bij 46,9. En de A4 Amsterdam richting Leiden oppassen bij 4,3.
19: Judith Eijk.
18: Zometeen Topic en Baggy G. Eerst The Script en Superheroes.

0: Stefan Bouwman elke week weer een andere artiest ontvangt en waar hij dus ook samen muziek mee maakt. Gisteravond was daar Douwe Bob te gast. Ja, Douwe Bob kennen we natuurlijk al heel lang. Vriend van Q-Music. En inmiddels heeft hij ook al 11 hits op zijn naam staan in de Nederlandse top 40. Maar groot nieuws voor hem de afgelopen maanden. Het blijft namelijk niet bij Nederland. Want sinds de release van zijn nieuwe nummer Note to Self is hij ook volop in Amerika aan het optreden. Ja, dat land dat ademt natuurlijk gewoon het genre country. Dus je kan je wel voorstellen dat hij als een vis in het water is in de States. Ja, Douwe Bob dus, ook buiten ons kikkerlandje om een grote naam aan het worden. En daarom extra blij dat hij gisteravond nog even tijd had om samen met Stefan zijn nieuwe nummer Note to Self te spelen. Je hoort ze nu samen live vanuit Stefans Piano Bar.
1: I

Douwbop en het nummer waarmee hij in rap tempo Amerika aan het veroveren is. Noten zelf hoorde je op Q-Music live vanuit Stefan's Piano Bar. Alle beelden zijn terug te vinden op Q-Music.nl of op onze socials. Zometeen Another in 54 Ultra en Talk to You. Eerst Mark Ronson, Amy Winehouse. Dit is Valerie. Thank you.

0: Q-Music, Somjo en Morning.
1: Met je foute been uit bed.
0: En ik zeg een goedemorgen tegen Vincent Pronk.
2: Hey, goedemorgen Judith.
0: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En ben je een beetje wakker al?
2: Ik ben heel erg wakker. Ik heb echt op de kop af 8 uur geslapen deze nacht.
0: Zo.
2: Ik op mijn Apple Watch, dus helemaal fris en fruitig.
0: Oh, dat hou je helemaal bij ook?
2: Dat hou ik helemaal bij.
0: Word jij dan ook wakker en dan ga je gelijk kijken?
2: Ja, dat is het eerste wat ik doe, letterlijk. En dan zie ik 8 uur, dan voel ik me gelijk 10 keer beter. Ja, dat is eigenlijk heel belachelijk. Maar goed, ik voel me goed. We gaan zo meteen met ons foute been uit bed stappen. En ik zag dat het vandaag de dag is van de Bruine Kroeg.
0: Oh, leuk.
2: Dat is leuk. Ja, als Amsterdammer natuurlijk. Hè. Kroegje was om de hoek altijd.
0: Absoluut,
2: inderdaad. Gezellig. Dus laten we even leuk een kroegknaller zo meteen gaan draaien. Ik zoek de allerleukste kroegknaller.
0: Oké, dus mag je sturen met een berichtje in de Q-app, hè?
2: Mag je sturen met een berichtje in de Q-app.
0: Ja, ik denk dan wel gelijk aan André Hazes natuurlijk.
2: Tuurlijk.
0: Ja.
2: Alles van André Hazes mag je aanvragen.
0: En
2: ik dacht gelijk aan het kleine café aan De Haven.
0: Ja. Tuurlijk.
2: Vader Abraham.
0: Heel leuk.
2: Hey, iets Hollands, iets kroegachtigs. Kom maar op, stuur het in de Q-app.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
8: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
9: Weer of geen weer.

0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch.
2: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldsink.nl.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Met deze week in de bonus...

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
6: e-boekhouden.nl.
7: Bijhouden. Regelen. Vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
10: Kippie.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we

0: Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
2: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
3: Het geluid.
4: Het geluid van Q-Music is nu waard 25.000 euro.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Het laatste nieuws krijg je van Robert-Jan Knoop.
1: Goedemorgen. Er komen steeds meer details naar buiten over wat er gebeurd is op de vlucht van Fly Dubai afgelopen woensdag. De co-piloot die de gezagvoerder aan

0: Viel deed dat met een bijl. Hij probeerde een terroristische aanval uit te voeren door de controle van het toestel over te nemen, zegt justitie van de Verenigde Arabische Emiraten. Er is wat mis met de werkcultuur bij het Rotterdamse vervoerbedrijf RET, meldt Rijnmond op basis van onderzoek. Medewerkers worden geconfronteerd met onder andere seksisme en racisme. Zo worden op kantoor vrouwonvriendelijke opmerkingen gemaakt. Directeur Linda Boot vindt dat echt niet meer kunnen en noemt het kwalijk. In Amsterdam-Zuid is een dode gevallen bij een schietpartij afgelopen nacht, meldt de lokale omroep. Op de melding kwamen ambulances en een traumahelikopter af, maar het slachtoffer kon niet meer worden gered. De politie is nog op zoek naar de dader. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een brug geraakt door Russische drones, zegt de burgemeester. De brug is een belangrijke verkeersader. Hij is nu dicht. Het wegdek is beschadigd, net als de bovenleidingen van de trolleybussen die er overheen rijden. Eerder deze week werd een andere belangrijke brug in Kiev geraakt. En dan nu het weer. Veel plaatsen schijnt de zon bij een graad of 20 vanmiddag. Vanavond meer bewolking en langs de noordwestkust een bui.
1: Op de weg is het lekker rustig. Er zijn geen vertragingen gemeld. Wel twee snelheidscontroles. Let op de A4 richting Den Haag. Daar staan ze bij hectometerpaal 46,9 te controleren. En de A4 richting Leiden bij Bad Hoeverdorp bij 4,3. Ja, stap met je foute been uit bed. Ik zoek de allerleukste kroegknaller. Je hebt nog 4 minuten om er eentje te appen.

0: Bibi Rexha, Faithless, Back to Music en New Religion.
1: Met je foute been uit bed.
0: Op zaterdagochtend, 3 oktober. Goedemorgen. Hey Nicole, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, al lekker vroeg onderweg op deze zaterdag.
2: Jazeker.
0: Waar ga je naartoe?
2: Op naar het voetbalveld.
0: Het voetbalveld, kijk.
2: Ja.
0: En ga jij voetballen of ga je lekker toeschouwen?
2: Ik ga lekker toeschouwen. De jongste moet kampioenswedstrijd voetballen, dus aanmoedigen.
0: Oh, wat spannend. Hij kan gewoon kampioen worden vandaag.
2: Ja, dus zij gelooft in mij, dus ook in de jongste.
0: Ja, inderdaad, dit is helemaal van dubbele toepassing voor jou natuurlijk. En vooral voor je zoon, dochter?
2: Zoon.
0: Oh, zo. En hij zit naast je nu?
2: Nee, die moet het nog even ophalen. Die was logeren. En dan aanmoedigen.
0: Hey, dat zal een spannende dag zijn vandaag. Zeg, de kampioenswedstrijd.
2: Ja, toch.
0: Nou, wens hem alle succes namens ons. En inderdaad, een toepasselijk liedje dan wat je hebt aangevraagd. Het is namelijk de dag van de Bruine Kroeg. En jij wil dus horen...
2: Zij gelooft in mij.
0: Ja, wat goed. Van André Hazes. Nou, dat is natuurlijk echt... Ja, zeg je Hazes, dan zeg je een kroeg. Hazes is de basis. Die gaan we even doen. Ik stuur je er met de foute been uit bed sokken op.
2: Nou, leuk.
0: En ik doe gelijk een extra paar erbij voor je zoon. Dat is leuk, toch?
2: Nou, dat zou ik helemaal leuk vinden.
0: Top, dat gaan we doen. Heel veel succes vandaag.
2: Hey, fijne dag. Fijne uitzending.
0: Dankjewel.
1: Met je foute been uit bed.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

Q-Music, Alex Warren en Passenger. Hey, trouwens, nog even leuk om te benoemen. Dit hele weekend maak je bij Q kans op live tickets voor het concert van Akda en De Munnik. Het is het grootste concert dat ze ooit gaan geven. Ze hebben natuurlijk op de grootste podia gestaan. Een carrière van 30 jaar. Ze gaan de Ziggo Dome nog doen volgende week. Ze hebben festivals gehad. Volgend jaar staan ze in het Olympisch Stadion. Daar is plek voor 64.000 mensen. En jij kan erbij zijn. Hoor je dit weekend namelijk een liedje van mij komen van Akda en De Munnik? Dan stuur je Akda en De Munnik in de Q-app. En maak je kans op 2 tickets voor het Olympisch Stadion volgend jaar. En je gaat ze horen binnen nu en...

0: David Guetta, Sia, Back You and Beautiful People. Ik hang net een bakker op. Ik heb even gebeld met een bakkerij. Ja, niet om broodjes te bestellen zelf. Maar dan doen we natuurlijk zo meteen. Is de bakker wakker? Ik ga proberen om een bakker te misleiden met een strikvraag. Om te kijken of ze wel echt wakker zijn. Ik ben voor een bakkerij gegaan waar veel bekende Nederlanders langskomen.
1: Jazeker, Jan Smit, Nikke Simon, Jan Dulles.
0: Nou, dan weet jij wel welke bakker ik heb gebeld in welke plaats. Dat hoor je zo. En ook Stella Lefty komt eraan.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl. /zakelijkmobiel.
8: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
11: eBoekhouder.nl. De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
14: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
14: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

0: Download de app en start met vinden.
1: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
3: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De kippieplank, gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
6: Kippie.
7: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïne-shakes.
5: Gadver.
7: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
11: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
15: Half 10, goedemorgen. Heerlijke dag vandaag. Lekker veel zon, soms een klein wolkje. Het is zo'n 20 graden en morgen eigenlijk precies hetzelfde. Q-verkeer door Flitsmeister. Er zijn vertragingen op de A6 richting Lelystad. Tussen Emmeloord en de Ketelbrug, 9 minuutjes. A16 richting Rotterdam, tussen Zwijndrecht en Ridderkerk-Zuid. Daar werkzaamheden en de vertraging 6 minuten. En de A28 richting Zwolle, tussen Leusden en Hoevelaken, doe je er 7 minuutjes langer over. Flitser gespot op de A4 richting Den Haag bij hectometerpaal 46,9. A4 richting Leiden bij Badhoevedorp 4,3. A13 richting Rotterdam, let op bij Den Haag bij 6,0. En de A27 richting Hilversum bij Almere 108,0.
16: Vincent Pronk.
15: Hey. Q-Music. Is de bakker wakker? Gaan we zo meteen checken naar

0: One Republic by Q.
1: All the right moves. Zaterdagochtend. Bij een gemiddelde bakker staat het weer rijen dik vanochtend. En ik snap het, hè. Niks zo lekkerders dan een afgebakken croissantje nog warm uit de oven. Sozijzen broodjes, heerlijk. Maar is de bakker wakker? Dat is de vraag. Dat gaan we even checken.

0: Wat staan ze vroeg op, hè, die bakkers. Maar ja, zijn ze ondanks het vroege opstaan wel een beetje scherp op deze zaterdagochtend? Dat gaan we checken met een strikvraag. Ik heb vanochtend gebeld met een willekeurige bakker in Nederland en ik heb ze geprobeerd om te misleiden. En aan jou de vraag. Denk jij na het gesprek dat ze wakker zijn en dat ze mijn strikvraag doorhebben? Of trappen ze erin met boter en suiker? En luister mee en geef je voorspelling even door. Daarna in de app van Q Music. Het is een leuke bakkerij geworden. Eentje uit Volendam. Bakkerij Koning uit Volendam.
1: Goedemorgen, Bakker Koning met Anne Roos.
0: Hey Anne Roos, goedemorgen met Vincent. Je spreekt met Q Music.
1: Oh, hallo.
0: Hallo, verrassing.
1: Ja, dat had ik niet verwacht.
0: Nee, dat snap ik. Nee, ik doe even een rondje langs de bakkers in Nederland op zaterdagochtend.
1: Oké.
0: En ik ben ook even benieuwd, hoe is het daar in Volendam vanochtend? Is het al druk?
1: Ja, zeker. De drukte is al geweest.
0: Is al geweest zelfs?
1: Ja, ze komen hier heel vroeg.
0: Hoe laat kwamen de eerste dan?
1: 7 uur.
0: Zo, ze zijn er echt vroeg bij in Volendam, want ik bel
1: ja,
0: al heel
1: zeker.
0: Vroeg. Hey, en ik ben toch even benieuwd. Heb je wel eens een bekende Volendammer in de zaak staan?
1: Jazeker. Jan Smit, Nick en Simon, Jan Dulles.
0: En misschien is het beroepsgeheim, maar wat bestellen zij allemaal?
1: Ja, niet veel spannends. Vooral warme pistoletjes, dat is altijd lekker.
0: Oh ja.
1: En het speldbrood.
0: Ze zijn zo gewoon gebleven, hè?
1: Ja.
0: Ja, wat goed. Anne Roos, ik wil even kijken of je als bakker ook een beetje wakker bent.
1: Okay.
0: Je bent natuurlijk vroeg opgestaan vanochtend.
1: Ja.
0: Maar ben je echt wakker? Dat gaan we even checken, want ik heb een vraag voor je.
1: Mm-hmm.
0: Morgen is het natuurlijk Dierendag.
1: Ja.
0: En ik heb een leuke dierenvraag voor je.
1: Oké. Okay.
0: Dat gaat over Garfield, de bekende hond. Wat voor soort hondenras is Garfield ook alweer?
1: Oh god.
0: Garfield is natuurlijk die dikke kater. Die rode kater. Maar is de bakker wakker? Geef je voorspelling door in de Q-app.

0: Dit is Q Music.
1: Topic en Becky G. Sorry, papi, no me
0: puse guapa, papi. En dit is Q Music.
1: Sienna Spyro. So I
0: sing just to know I'm alive. En dit is nieuw.
2: Wat een fijn liedje is dit. Nieuwe muziek, talent uit Engeland. Jamie Miller. Dit is Baby Doll bij Q.

0: Jamie Miller bij Q Music. Nieuwe muziek, je hoorde Baby Doll. Is de bakkerbakker. Is de bakkerbakker. Is de bakkerbakker. Is de bakkerbakker. Je hoorde mij net bellen met bakkerij Koning uit Volendam. Eens even kijken of ze een beetje wakker zijn daar. En kijken of ze mijn strikvraag doorhebben. Dat ging alvast in het kader van Dierendag morgen over een bekend dier. Garfield, de bekende hond. Wat voor soort hondenras is Garfield ook alweer?
1: Oh god.
0: Oh god, zei ze. Zou ze het weten of niet? Hey Nathalie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is je zonde zaterdag?
2: Goed, ik ben aan het werk.
0: Oh, wat ben je dat voor werk, doe je?
2: Ik werk in een computerreparatiebedrijf.
0: Dat gaat natuurlijk ook gewoon door in het weekend, ja.
2: Zeker.
0: Dus jij zit tussen de Dells en de Toshiba's, zit je alles te repareren daar?
2: Lenovo, HP, noem maar op.
0: Ja, precies, ja. En je hoorde mij bellen met die bakkerij uit Volendam. Wat denk jij, zijn ze daar wakker of trappen ze er niet in? Wel weer.
2: Ja, ik denk wel dat ze wakker zijn. Wie kent Garfield nou niet?
0: Dat zou je zeggen, toch? Die bekende dikke kater.
2: Zeker.
0: Nou, niet iedereen denkt dan. Want Wesley, goedemorgen.
3: Hoi, goedemorgen.
0: Wat denk jij dan?
3: Ik denk dat ze het niet weet.
0: Dat ze gewoon intrapt, joh.
3: Zeker.
0: Maar iedereen kent Garfield, toch?
3: Niet iedereen.
0: Niet iedereen. Oké, okay, laten we even luisteren naar deze bakker of ze er intrapt of niet.
4: Oh god. Als ik het me goed herinner, is Garfield toch echt een oranje kat.
0: Een oranje kat?
4: Ja.
0: Anne Roos, je bent hartstikke wakker! Ja, je bent niet te foppen. Je ontvangt de eerste bakker wakker plakker.
4: Nou, super.
0: Dat is leuk. Die gaan we naar je opsturen. Die kan je op de deur gaan hangen.
4: Nou, dankjewel.
0: Nou, Nathalie, je hoort het. Je hebt het helemaal goed. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Je wint het Q-prijzenpakket. Gaan we naar je opsturen. Fijne dag, jongens.
2: Hetzelfde. Doei.
0: Doei. Dit is Eros Ramazzotti bij Q.

0: wie ben je?
1: Chris Cross Amsterdam bij Q-Music en my oh my. Ik heb nu bijna 9 jaar mijn rijbewijs. En in 9 jaar tijd is het eigenlijk best goed gegaan. Tot afgelopen weekend. Ineens een auto voor me. Stop, politie, volgen. Ik dacht, oh nee, politie. Ik moet volgen. Helemaal aan een afgelegen parkeerplaats. Raampje open. Dag meneer, mag ik uw rijbewijs zien? U weet wel waarvoor we u staande houden, denk ik, hè? En heel eerlijk, ik had geen idee. Ik vertel je zo hoe dit afliep. En Shakira komt er ook aan.
2: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent?

0: is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Kom naar Kippie. Met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
5: Kippie.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.

0: perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Nu bij Dirk, Douwe Egberts oploskoffie of Senseo cappuccino, 1,99.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra.

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed?
4: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
9: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
10: Het geluid.
11: Het geluid van Q-Music is nu waard 25.000 euro.

0: 10 uur, goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Robert-Jan Knook.
1: Goedemorgen. Straaljagers van de NAVO zijn de lucht ingegaan na een melding van een drone uit Belarus boven Litouwen. Het vliegveld van Vilnius is uit voorzorg gesloten en inwoners van de stad hebben het advies gekregen om een schuilplaats te zoeken. Vorige maand haalde een NAVO-toestel een drone neer die waarschijnlijk ook uit Belarus kwam. De co-piloot van het Fly Dubai-toestel viel de gezagvoerder aan met een bijl. Die ligt standaard in de cockpit voor noodgevallen, zoals een crash. Afgelopen woensdag probeerde hij een terroristische aanval uit te voeren door de controle van het vliegtuig over te nemen. Dat zegt het OM van de Verenigde Arabische Emiraten. Een schietpartij in Amsterdam-Zuid afgelopen nacht. En daarbij is een dode gevallen. Er kwamen ambulances en een traumahelikopter op af, maar hulp mocht niet meer baten. De politie heeft nog niemand aangehouden, maar de recherche zit er bovenop, zeggen ze. Er rijden steeds minder dieselauto's op de weg, melden meerdere media. Nieuwe worden er nog amper verkocht en ook naar tweedehands is maar weinig vraag. Het komt onder meer door de hoge dieselprijs. Een liter diesel is vaak ook nog eens duurder dan benzine. Vandaag is diesel wel een cent goedkoper geworden. En dan nu het weer. Op veel plaatsen schijnt de zon en vanmiddag is het zacht met 20 graden. Vanavond meer wolken met in het westen misschien een bui.
0: Op de weg is één vertraging. A6 Emmeloord richting Lelystad tussen Emmeloord en de Ketelbrug. 4 kilometer, kom je in een kwartiertje vertraging. En een snelheidscontrole gespot op de A13 richting Rotterdam. Daar staan ze bij Den Haag te controleren, 6.0. A50 richting Arnhem, let op bij Beekbergen, 196.9. En de A67 richting België bij Veldhoven, 18.0.
2: Music. Vincent Pronk.
0: Dit hele weekend maak je kans op tickets voor ACTA en de Munich in het Olympisch Stadion. Stuur ACTA en de Munich in de Q-app zodra je ze hoort.

0: baby. Clean Bandit, Anna Marie en Cry Baby bij Q.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is zaterdag 3 oktober. Ik weet niet of ik er trots op moet zijn, maar het voelt toch als een moment dat ooit moest gaan gebeuren en het is gebeurd. Ik heb nu 9 jaar mijn rijbewijs en ik ben voor het eerst in mijn leven staande gehouden door de politie. Ja, dat is toch even schrikken hoor. Als je dan ineens een auto voor je ziet en je ziet stop, politie, volgen. Het was op de A2 vorig weekend, echt midden van de nacht. Het was 12:15. Ik reed net weg naar mijn show hier bij Q. Als een soort Max Verstappen scheurde ik over die A2 richting Rotterdam. Ik wilde snel mijn bedje in. Dus ja, ik reed 130 waar je 100 mocht. Nou, dat is natuurlijk iets te hard. Dus ja, stop politie. Nou, ik heb geluk gehad. Ze konden geen meting starten. Dus ik heb alleen een waarschuwing gekregen. Daar ben ik heel goed vanaf gekomen. Maar goed, ik dacht, vandaag moeten we toch maar het racen dan maar aan de profs overlaten. En die waarschuwing, het helpt toch wel hoor. Ik denk toch dat ik voortaan even iets meer vooral mijn binnenspiegel ga kijken. De profs zijn lekker aan het racen. Ik zie Max Verstappen op mijn scherm. De kwalificatie is begonnen van de Formule 1. Het is de race in Bahrein. Die man trouwens wordt gereden in Maleisië dit weekend. Want de race zou eigenlijk al eerder dit jaar zijn. Die is verplaatst door de situatie in het Midden-Oosten. Dus morgen is de race. Kwalificatie is nu bezig. En Verstappen staat eerste in Q1. Dus dat is een goed begin. Zaterdagochtend. Zometeen nog te winnen. Tickets voor Acta en de Munich.

0: Agda en de Munnik. De kapitein, deel 2.
1: Q Music presents Agda en de Munnik.
0: Ja, dit wordt hun grootste concert in hun 30-jarige carrière. Ze gaan volgend jaar het Olympisch Stadion doen in Amsterdam. Dit hele weekend maak je kans op tickets om erbij te zijn. En het enige wat je hoeft te doen is even Agda en de Munnik sturen zodra je ze hoort. En dat heb jij gedaan. Sanne.
2: Goedemorgen.
0: Sanne, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Jij was er heel snel bij in de Q-app.
2: Ja, ik stond al klaar. Ik denk, ik hoorde je berichtje. Ik denk dat het zo mooi zijn.
0: Ja, ben je groot fan?
2: Ja, ze zijn hartstikke goed. Ja, en hun grootste optreden is natuurlijk mooi om een keer bij te zijn.
0: Ja, ja, heb je ze wel eens live gezien al eerder?
2: Ja, ik heb ze op festivals live gezien.
0: Oh ja, ja. Nou, volgend jaar wordt het wel even wat anders, hè? Met 60.000 man, ruim 60.000 man, Olympisch Stadion.
2: Ja, ja.
0: Ik heb leuk nieuws voor je, Sanne.
2: Ja.
0: Je bent erbij!
2: Oh, geweldig. Dankjewel.
0: Ja, je gaat naar Agda en de Munnik, het Olympisch Stadion, volgend jaar, zaterdag 19 juni.
2: Geweldig. Daar zijn we heel blij mee.
0: En wie neem je mee?
2: Ik neem mijn beste vriendin mee.
0: Nou, gezellig. Ga er bellen. Jullie gaan naar Agda en de Munnik. Veel plezier.
2: Super, dankjewel.

0: mijn favorieten. Er is nog een liedje waarin heel vaak wordt gezongen over money. Sterker nog, dit woord money komt echt heel vaak voorbij in het liedje dat je zo meteen gaat horen. En ik hoorde hem pas en ik dacht, hey, dit is een perfecte opgave voor het telspel. Aan jou zo meteen om het woord money te tellen. En je hoort zo meteen Temper City.
1: ...51% in mij wil latten.
2: Hij heeft er al helemaal
1: eens
2: van.
1: Nou ja, zeg. Zolang het Channing Tatum niet is.
3: Hey, Matty. Elke ochtend bij Q-Music.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Goedemorgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
11: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
13: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
12: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
14: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
15: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemers.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
3: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: Met deze week in de bonus...

0: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Half elf, jongens, wat een heerlijke zaterdag. Het is nog een beetje fris, maar vanmiddag zo'n 20 graden en ook lekker veel zon. Morgen hetzelfde weer en maandag ook hetzelfde weer. Kielverkeer door Flitsmeister. Er is één vertraging op de A6 richting Lelystad tussen Emmeloord en de Ketelbrug. 6 kilometer, kom je in 22 minuten. A27 richting Gorkum tussen Hank en de Merwedebrug. Een kapot voertuig zorgt daar voor een kwartiertje vertraging. En de A27 richting Almere tussen Hilversum en Eemnes. Daar is een spoedreparatie bezig aan de weg. Een vertraging daar een kwartier. Snelheidscontrole op de A2 richting Eindhoven bij Bokstel 127,8. A13 richting Rotterdam bij Den Haag bij 6,0. En A50 richting Arnhem bij Beekbergen 196,9.
4: Vincent Pronk. Hey.
3: Afrojack hoor je zo.

Afrojack, Back Your Music en Never Forget You. Hey, zometeen hoor je de nieuwe alarmschijf. Echt natte oogjes hoor, toen ik hem afgelopen donderdag voor het eerst hoorde bij Domien en Anton. Het is het nieuwe liedje van Suzanne en Freek. Heet Pijnstiller, hoor je zometeen op Q. Eerst even concentreren. We gaan tellen!

Een spelletje met eigenlijk weinig regels. Belangrijkste is goed meetellen en zorg dat je de tel niet kwijtraakt. Misschien dat je nog ergens een papiertje kan vinden nu. Een pennetje. Kan je even meeturven. Kan natuurlijk ook op je telefoon, in je notities of zo. En anders moet je het lekker uit het koppie doen. Let op, je gaat een liedje horen waarin één woord heel vaak wordt gezongen. En aan jou om dat ene woord te tellen. 3 minuten lang, full focus. Het gaat om het woord money. Dat liedje komt heel vaak voorbij in het liedje van Jesse J en B.O.B. Met even zitten oefenen. Ik kan al zeggen, het is meer dan 10 keer sowieso. Maar hoe vaak zingen ze dan money? Nou, lukt het jou om dat precies goed te tellen en het zometeen na dat liedje in te sturen via de app van Q-Music, dan win je een fantastisch Q-prijzenpakket. Dus daar gaan we. Tel alleen het woord money en stuur je antwoord daarna in de app van Q. Iedereen klaar?

0: En dat was hem. Hoe vaak heb jij het woord money geteld? Stuur het nu in de Q-app.
1: De Q-music. Alarmschijf.
2: Hey, wij zijn Suzanne en Freek.
3: En deze week is onze track Pijnstiller de Q-music alarmschijf. Q-music.

prachtig. Nieuwste Suzanne en Freek hoorde je bij Q. En Pijnstiller, het alarmschijf van deze week, ga je extra vaak horen. Daarvoor hoorde je een liedje over money.

0: appjes binnen. Ik zie echt allemaal mensen die ook zitten mee te turf met pen en papier. Dat is leuk om te zien. Marlies onder andere. Dikke shout-out naar Marlies. Ze stuurt een fotootje van haar notitieblokje. En ze heeft 26 keer geturfd. Dat is dan jouw jammer. Dat is net niet goed. Ik zag ook Glenn, die stuurde 18 keer. En Zoe zegt, verdorie, wat moet ik opletten tijdens het rijden? Maar ik denk ook 19 keer. Ja, dat is net iets te weinig. Het was iets meer nog. Kim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En de auto vol daar?
1: Ja, we zitten met man en twee kids op weg naar Scheveningen.
0: Wat leuk.
1: Een leuk weekendje.
0: Lekker een weekendje weg naar Scheveningen. Laat je even horen.
1: We hebben allemaal hallo.
0: Lekker. En jullie gaan lekker naar Scheveningen. Het is ook goed weer dit weekend, dus dat heb je goed getroffen.
1: Ja, prachtig weekend uitgezocht.
0: Ja, wat lekker. En iedereen meegeteld in de auto daar? Is er nog een pennetje gebruikt, pen en papier of allemaal uit de koppie gedaan?
1: Hardop op de vingers meegeteld.
0: Nou, dan ben ik heel benieuwd. Hoe vaak heb jij het woord money geteld?
1: Wij kwamen op 25.
0: 25 keer, dat is goed.
1: Yay!
0: Gefeliciteerd, we sturen even het Q-prijzenpakket naar jullie op.
1: Nou, superleuk, dankjewel.
0: Veel plezier in Scheveningen. Doei, doei.
1: Dankjewel, fijne dag.
0: Somber komt eraan en dit is Z, The Middle.

0: Amber bij Q en My Body Isn't Ready. Bijna 11 uur, zometeen krijg je het laatste nieuws van Daphne.
1: Ja, wie vandaag via Amsterdam Centraal reist, moet even een ander plan bedenken.
0: En zometeen Michael Jackson.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond... Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief.
10: Beterschap, hartje met verband emoji.
11: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets

0: En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
6: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu!
10: Big deals bij Keukenconcurrent!
9: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
11: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
12: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
13: Let's go for more, for extra, Max.
12: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
14: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Relaxed?
16: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
18: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
20: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
21: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
19: Dat is een Velsink-advies.
22: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Dennenmarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
21: Een helder, onafhankelijk. Afhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Velsink.nl.
22: Nu 2 merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Dennenmarket bij Jeans Center.
23: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op Odido.nl.
24: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
25: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
26: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
27: Het geluid.
28: Het geluid.
0: geluid van Q-Music is nu waard 25.

0: 2 minuten over 11. Goedemorgen, het Q-Music nieuws door nu.nl. Daphne van der Meijs.
1: Goedemorgen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een man om het leven gekomen. Rond 3:15 kwamen meerdere ambulances en politieeenheden naar de plek, maar hulp mocht niet meer baten. De identiteit van de man is niet vrijgegeven en er is nog niemand aangehouden. Amsterdam Centraal is vandaag helemaal dicht voor treinverkeer. Door grote werkzaamheden rijdt er de hele dag geen enkele trein van of naar het station. ProRail werkt onder meer aan perrons, trappen en liften. Reizigers moeten daarom uitwijken naar de metro. Morgen en maandag rijden er weer treinen, maar minder dan normaal. De co-piloot van Fly Dubai, die de gezagvoerder aanviel, heeft volgens de Emiraten geprobeerd een terroristische aanval uit te voeren. Hij viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan met een bel. Daarna probeerde hij de controle over het vliegtuig over te nemen. Passagiers en de gezagvoerder wisten hem uiteindelijk te overmeesteren. Naar zijn motief wordt nog onderzoek gedaan. En Max Verstappen start morgen vanaf pole position in Maleisië. De Nederlander was de snelste in de kwalificatie op het circuit van Sepang. Daarmee heeft Verstappen de beste uitgangspositie voor de race van morgen.
0: Ja, eindelijk, hè. Het is de eerste keer dit jaar dat hij pole heeft gepakt.
1: Goed, hè?
0: Ja. Zou hij dan zijn eerste race een keer gaan winnen? Dat wordt een keer tijd, toch?
1: Ik denk het wel. Zullen we daar gewoon van uitgaan?
0: Ja, morgenochtend vroegertje wel. De race is om 9:00, hè? Vroeg.
1: Ja, dan gaan we snel door naar het weer. Het is vrij zonnig met op de meeste plaatsen alleen wat sluierbewolking en de temperatuur stijgt naar 19 tot 21 graden.
0: Maar nog multitasken morgen hier. Je zal maar een programma hebben. Q-verkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging op de A6 richting Lelystad tussen Emmeloord en de Ketelbrug. Een half uurtje. A12 richting Arnhem tussen de grens en Duiven. Daar 20 minuten. En de A27 richting Gorkum tussen Hank en de Merwedebrug. Daar ook een half uur vertraging. Controles op de A2 richting Eindhoven. Let op bij Bokstol 127.8. A13 richting Rotterdam, daar staan ze bij Den Haag te controleren bij 6.0. En de A50 richting Arnhem, let op bij Beekbergen bij 196.9.
2: Music. Vincent Pronk.
0: Ja, lekker. Zometeen Michael Jackson, Billie Jean ga je horen. En eerst Teddy Swims, dit is Mr. Know-It-All.

0: Michael Jackson, Back You en Billie Jean. We pakken de top 40 er even bij van een paar jaar geleden. We gaan terug naar 2009. 3 oktober 2009. Het was de dag van de finale van K2 zoekt K3. Dat was natuurlijk best wel een ding, hè. Kathleen had toen net aangekondigd dat ze ging stoppen met K3. Karen en Christel, die gingen door met K3. Ze bleven met z'n tweetjes over. En zij gingen op zoek naar een opvolger van Kathleen.
1: En dat is... Josje.
0: Ja, Josje werd het nieuwe K3-lid. En ze had eerder al echt deze prachtige auditie gedaan.
1: We have

Josje had dan wel geen K in de letter, maar was wel echt een leuk lid van K3. Heeft ze 6 jaar gedaan en net wordt bekend dat ze terugkeert bij K3 heel eventjes. In december is ze bij de Studio 100 Singalong aanwezig en zal ze Hanne gaan vervangen. Dan de top 40 van toen, 2009. Ik heb 3 liedjes uitgekozen en aan jou de vraag, welke wil je horen? Stem je mee in de Q-app. Nummer 1 die dag in de top 40 stond Anouk. 3 Days in a Row is de eerste keuze. Kan je nu op stemmen of ga je voor Cascada?

En wat dacht je hiervan? David Guetta, Akon, Sexy Bitch is de derde keuze. Oké, wat wil je horen? Ga je voor Anouk? Ga je voor Cascara of David Guetta en Akon?

0: Max Robin en Jelly Roll bij Q en Bloodline.
1: Top 40 Classic.
0: Ondertussen in de Q-app. Dikke fight gaande tussen drie liedjes. Keuze 1, Anouk, 3 days in a row. Keuze 2 was Cascada, Evacuate the Dance Floor. En de derde keuze, David Guetta en Aiken met Sexy Bitch. Drie liedjes uit de top 40 van 2009. Welke gaan we draaien, Kimberly?
2: Goedemorgen, Vincent. Ja, Aiken en Guetta, dat kan niet anders.
0: Oké, staat genoteerd, Manuela.
3: Anouk natuurlijk, Anouk.
0: Grina?
4: Damn, girl.
0: Damn girl, oké, sexy bitch voor Grina. En Marcia stuurt ook een berichtje.
5: Nou, ontruim die dansvloer maar, want ik wil evacuate the dance floor.
0: We gaan plaatsmaken, daar gaan we. Dit is Cascada.
6: Top 40 Classic.

0: Mattie.
1: Hey Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Heel Nederland lijkt eigenlijk volledig gek geworden door vermoeidheid.
3: Dus ik loop naar de voordeur en opeens maakt mijn kat me wakker. Sta ik helemaal naakt voor de voordeur. Om naar mijn werk te gaan.
2: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik praat dus tegenwoordig s'avonds in bed met AI. Maar ik moet wel zeggen, iemand begint je wel goed te kennen. Die persoon is heel stabiel. Het is een heel stabiel persoon.
4: Nou, nee, nee.
2: Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
0: Hey Mattie.
5: Hey Mattie.
6: Hey Mattie.
2: Elke ochtend bij Q Music.
7: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Relaxed?
10: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
12: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
12: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
12: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je...

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
8: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. Let's
2: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Lekker dagje vandaag. Aardig wat zon, soms een klein wolkje. Het is een graad of 20. En morgen vrij hetzelfde. Q-verkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord en de Ketelbrug doe je er 27 minuten langer over. A12 Oberhausen richting Arnhem. Tussen de Nederlandse grens en Duiven kom je in 22 minuten. En een flinke file op de A27 richting Gorkum. Tussen de Keizersveerbrug en Werkendam daar 8 kilometer. En de vertraging 50 minuten. Controles op de A2 richting Eindhoven. Let op je snelheid bij Bokstol, 127,8. A13 richting Rotterdam bij Den Haag bij 6,0. En de A50 richting Arnhem, daar wordt gecontroleerd bij Beekbergen, 196,9.
8: Vincent Pronk.
7: Prachtig liedje van Direct, de nieuwste hoor je zo. En dit is Ella Langley.

Armin van Buuren, Chef Special en Larger Than Life bij Q. Hey, in de coronatijd, daar hebben we natuurlijk een beetje gemixte gevoelens over gehad. Het was een beetje de tijd van de mondkapjes. Het was de tijd waarin we thuis zaten met een lockdown. Maar ook de tijd waarin er echt heel veel mooie liedjes werden geschreven. Het Direct kwam in de coronatijd met Soldier On, weet je nog? Dit stond weken in de top 40. Prachtig liedje. En we zijn inmiddels, het is alweer 6 jaar geleden. We zijn 6 jaar verder en Direct is terug met nieuwe muziek. En ik vind het een beetje de Soldier On van nu. Gelukkig gaat het niet over corona, maar over je goede vriend. Direct back you, nieuwe muziek, My Friend.

0: eerste van Jason Derulo. Met DJ Gotcha en Michiko. Heb je wel eens een blauwtje gelopen bij een date? Dat de ander gewoon echt wegliep bij je? Ik heb het gelukkig nog nooit meegemaakt. Bram Krikke wel. Het was een ongemakkelijke aflevering van First Dates gisterochtend. Het was in Hey Mattie de eerste officiële hint voor het geluid. Ja, het is wel fijn, de jury probeert ons een handje te helpen. Daarvoor moest Bram gisteren de studio verlaten. En kwam die dus terecht op een grasveldje ergens in Amsterdam. En er stond een tafeltje klaar met een roos op tafel. Wat donuts, wat aardbeien. En daar zat een vrouw.
1: Er zit ook iemand aan een tafeltje. Een jonge dame, hallo. Ik ben Bram, hallo.
2: Hallo.
1: Hoe heet jij?
2: Isabel.
1: Oké. Okay.
2: Kom je vaker 10 minuten laat op je date?
1: Huh? Nou, de toon is gezet, Mat. Valt het tegen?
2: Dat je een catfish bent.
1: Ik ben een catfish, Mat. Huh? Dit is niet... ik val wel met de neus in de boter bij deze date.
2: Nou ja, sorry man, maar ik ga er echt vandoor.
1: Wil je niet nog even je donut?
2: Het gaat niet werken tussen ons.
1: Nee?
2: Nee. Huh?
1: Wat een ramp date.
3: Hé, hey, maar Bram, loop ze dan
1: ze
3: weg.
1: Ze loopt weg.
0: Het was een speed date, maar wel de snelste ooit. Maar ja, wat heeft dit te betekenen voor het geluid? De hele video van Bram en zijn date kan je terugkijken op qmusic.nl en in de Q-app. Hopelijk brengt het jou dichter bij het geluid. Zo ja, meld je gelijk even aan in de app. Maandag spelen we verder voor 25.000 euro. En Bram hoor je zo meteen trouwens weer op Q. Tenminste, met Tom, als hij niet wegloopt. En dit is Lola Jong.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Terugleverkosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
11: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
12: eBoekhouder.nl.
13: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
15: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu, alles van Lucovitaal, 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkview.nl voor een gratis proefabonnement.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjuwarma, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
3: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
2: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
3: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
4: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
5: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker,
7: Kippie.
8: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
9: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
10: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
11: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
12: €25.000 en hij klinkt zo.

0: 12 uur, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Je mist het nieuws van nu.nl. Daphne van der Meijs.
2: Goedemiddag. Er is wat mis met de werkcultuur bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET, meldt Rijnmond. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers te maken krijgen met seksisme, racisme en discriminatie. Zo worden op kantoor vrouwonvriendelijke opmerkingen gemaakt. Directeur Linda Boot zegt dat sommige opmerkingen die vroeger werden gemaakt nu echt niet meer kunnen en vindt het kwalijk. Een man in Tilburg heeft vannacht een automobilist en agenten bedreigd met een mes. Agenten zagen hem op straat lopen en vroegen hem op de stoep te gaan lopen. Hij sprong toen voor een auto en bedreigde de bestuurder met een mes. Toen agenten ingrepen, richtte hij ook het mes op hen. De man werd getaserd en aangehouden. Amsterdam Centraal is vandaag helemaal dicht voor treinverkeer. Door grote werkzaamheden rijdt er de hele dag geen enkele trein van of naar het station. ProRail werkt onder meer aan perrons, trappen en liften. Reizigers moeten daarom uitwijken naar de metro. Morgen en maandag rijden er weer treinen, maar minder dan normaal. En dan Formule 1 nieuws. Max Verstappen start morgen voor het eerst dit seizoen vanaf pole position. Hij was de snelste in de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein, die in Maleisië wordt gereden. Op het circuit van Sepang was Verstappen bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar start als derde.
1: Ah, super Max.
0: Max.
1: Wat lekker. Ja, en morgen, volgens mij om 9 uur wordt hij gereden.
2: Ja, klopt.
1: Ja, dus met een bakje koffie.
0: Lekker met een bakje koffie en kassantje.
2: Lekker opstarten met Max.
1: Oh, top.
2: Het weer dan nog. Het is vrij zonnig met op de meeste plaatsen alleen wat sluierbewolking. De temperatuur stijgt naar 19 tot 21 graden.
0: Flitsmeister dan, file gemeld op de A12 Oberhausen Arnhem bij Duiven. Daar staat 8 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A28 Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. Daar is de verbindingsweg dicht, 3 kilometer 25 minuten.
3: Flitsers op de A2 richting Eindhoven bij 127.8. Op de A13 richting Rotterdam bij 6.0. En op de A50 richting Arnhem bij 196.9.
4: Music, Tom en Bram.
0: Herenigd.
1: En goed ook.
0: Heerlijk. Een lekkere zaterdagmiddag. We starten met zometeen U2 en nu Turn the Lights Off.

0: Music met U2 en Beautiful Day. En zo is het maar net, want het is 9 minuutjes over 12. Welkom bij de weekendshow op zaterdagmiddag. We zijn er tot 3 uur met daar Bram Krikke.
1: En daar Tom van der Weert.
0: En wat lekker om hier weer te zijn, zeg.
1: Nou, ik heb je wel gemist, hoor.
0: Ik jou ook, vriend.
1: Ja, het was weer veel te lang geleden. Ja, het was, de reden was natuurlijk wat minder leuk dat je er niet was.
0: Ja.
1: Ja, privéomstandigheden.
0: Ja, ik werd 2 weken geleden op zaterdagavond, gewoon het weekend dat wij nog op de radio zaten, werd ik gebeld door Helene. Die was op dat moment aan het werk.
1: Ja, jouw vriendin.
0: Ja, die is dokter. Die werkt op de spoedeisende hulp. En die werd die belde mij. Die belt mij nooit als ze aan het werk is, want ze is altijd druk op het werk.
1: Ja.
0: Dus dacht, er zal wel wat zijn. En dat was het ook. Haar vader die werd binnengebracht daar op de spoed met de ambulance. Hersenbloeding.
1: Ja, ja, zo zeg.
0: Echt, jongen.
1: En gewoon een hele jonge, kwieke man.
0: 58, fris en fruitig. Ik denk dat hij niet eens het adres van zijn dokter weet. Zo gezond is hij.
1: Ja.
0: Dus dat was even schrikken. Die heeft 2 weken in het ziekenhuis gelegen, deels op de IC. En gisteren is hij thuisgekomen.
1: Nou, dus, mooi.
0: Ja.
1: De weg omhoog is weer ingeslagen. Maar dat is natuurlijk wel echt schrikken.
0: Heel erg geschrokken. Daarom was ik hier zondag ook niet. En de afgelopen 2 weken zijn we natuurlijk veel in het ziekenhuis geweest. En veel met de moeder van Helene. Dus nou. Maar goed. Het zonnetje gaat weer schijnen.
1: Nou,
0: we zijn weer terug op het honk.
1: Mooi. En ik ben blij dat jij er weer bent. Ik ben ook blij dat de vader van Helene weer...
0: dat hij weer thuis is en dat het volg gaat.
1: Ja, ja. Rustig aan.
0: Dus en de weg wat is hier allemaal gebeurd? Is het geluid al geraden?
1: Het geluid is nog steeds niet geraden. Het is inmiddels 25.000 euro waard. Er is wel een eerste hint gegeven.
0: Ik zag het. Jij moest op date.
1: Ik moest op date. Ja, de hint heeft dus iets met een date te maken.
0: Ja.
1: Ongelooflijk ongemakkelijke date.
0: Ik zag het, ja.
1: Het was ook zeer pijnlijk. Ik ben blij dat ik getrouwd ben. En verder, heb je wat gemist? Nou, nee. Heb ik wat gemist? Nou, vooral het broodje vis.
0: Ja,
1: wat
0: dat
1: jij
0: is
1: altijd
0: weer
1: haalt.
0: Binnengebracht. Ja,
1: maar dat
0: hoor.
1: Is er gelukkig weer.
0: Was de alarmschijf, Suzanne en Freek, volgens mij.
1: Ja, ja. Ja, klopt.
0: Moet ik verder nog dingen weten?
1: Nee.
0: Oh,
1: nee.
0: Tickets Akda en Munnik geven we dit weekend weg. Hè?
1: Oh, en die geven we nog weg?
0: Ja.
1: Ja, en verder zijn we natuurlijk heel erg benieuwd wat jij allemaal uitspookt dit weekend. Kom er gezellig bij in die Q-app. Kan met een fotootje, een videootje, een spraakbericht.
0: Ja, die ga ik eens even aanslingeren, die Q-app. Die heb ik ook gemist, hoor.
1: Ja, die heb je allemaal

0: the shape of you.
1: Bijtje music. Hoe is die?
2: Nou ja, goed hoor.
1: Ik
2: ja,
1: het is broodje.
2: Goed. Oh nee, die is goed vet. Ja, heerlijk zeg. Lekker een broodje haring. Even kijken wat er allemaal binnenkomt in de Q-app. Ik zie hier een brief van Carolien. Druk met onze badkamer. Alle tegels zitten erin.
1: Dat was hem.
2: Ja, dus dan is de bedoeling. Ik snap dat je er even uit bent.
1: Nee, maar er komt nog achteraan. Je moet even
2: als ik een berichtje heb gelezen, is het in principe de bedoeling dat jij het volgende berichtje leest.
1: In datzelfde bericht doet ze nog een shout-out naar haar kanjer Adrie. Ik dacht dat je dat nog ging.
2: Sorry, dat had ik even niet gelezen.
1: Hier, Melissa, die stuurt een foto vanuit de Eindhoven Zoo. Daar zijn we een lekker dagje.
2: Bjorn zegt, heerlijk nog een weekje op vakantie richting Friesland vanuit Steenwijk. Groetjes, Bjorn.
1: Mark, die stuurt hier een foto. Hard aan het zweten. En dat is een, die is lekker in de tuin bezig met een kettingzaag.
2: Zo, ik zie het, ja. John die is lekker de raampjes aan het wassen. Vanavond bij de schoonouders. Kaartje leggen.
1: Jorn stuurt een foto vanuit de auto. Een foto met zijn hond. Lekker naar buiten met dit weer.
2: Michael zegt onderweg naar Snits om de verhuizing af te ronden. Dus een drukke middag.
1: Dan heb ik hier nog Femke.
3: Laat je horen. We gaan naar Utrecht met, oma en moeder. Doei!
2: Ach,
3: doei.
2: Gezellig.
3: Hey.
2: Shoppen. Nou, veel plezier. Ja, en dan gaan we denk ik griezelen, want wij gaan naar Flevoland. Maurice? Hallo?
4: Ja
2: hallo. Daar ben je. Hi Maurice met Tom en Bram, hallo. Leef je nog?
4: Toch wel, ik sta wel aan de kant met, op de doodlopende weg nu geparkeerd, dus ik ben benieuwd.
1: Kijk goed om je heen.
2: Ja, vogelverschrikkers, weet ik wat er kan komen kijken. Want wat ga jij vanavond doen?
4: Ik ga straks voor het eerst met mijn zoon naar Walibi Fright Night.
1: Vreselijk.
2: Echt vreselijk.
4: Ja, ik ben benieuwd.
2: Ja, jij bent er ook wel eens geweest.
1: Ja. Zijn we er niet een keer samen geweest?
2: Ja, dat zou best wel eens kunnen.
1: Ah, ik vind dat doodeng.
2: Het is doodeng.
1: Ja.
2: Maurice, dus voor de eerste keer, hoe oud is je zoon?
4: Die is 15.
2: 15.
1: Oh, sleept hij jou mee of is het jouw idee?
4: Ja, het kan andersom dit keer.
2: Oh, als in hij sleept jou mee?
4: Nee, ik sleep hem mee.
2: Nu
4: sleep ik hem mee. Ik hoop niet dat ik vanavond meegesleept word, maar dat is het anders.
2: ja, precies. En ga je dan ook, is het de bedoeling dat jullie ook al die spookhuizen daar dan afgaan?
4: Nou, sowieso gaan we het pretpark genieten. En ik heb ook een zo'n spookhuis geboekt, zeg maar. De Psycho Shock. Dus klinkt heel erg hoopvol.
2: De Psycho Shock.
4: Ja, en ik hoorde net ook iets met de kettingzaag van een andere luisteraar, maar ik weet niet of die ook tegenkomen.
1: Ja, die ga je tegenkomen. Al die acteurs, dat is zo eng.
2: Ja, maar dat zeg maar het vrij rondlopen in dat park is al eng. Want ja, al die scare actors, die zoeken je ook echt op. Inderdaad, die gaan achter je aanrennen met een kettingzaag. Het is vreselijk. Maar die spookhuizen, daar durf ik niet eens doorheen. Nee. Dat is echt helemaal next level.
4: Ben benieuwd. Het is een beetje hetzelfde als de first date van gisteren van Bram in ieder geval. Dat is ook wegrennen, zeg maar. Zoiets.
2: Zeker. Ja, die first date die ik heb gehad gisteren, dat is ook, ook wel een horrorfilm. Kan je zoon het een beetje handelen, denk je?
4: Ik ben benieuwd. Ga je redden, Jurre? Denk ik het. Hij ook. Nou goed, ik ben benieuwd. Ik laat het vanavond weten. Als we nog in leven zijn, laten we jullie weten.
2: Ja, dat is heel erg.
1: Laat maar even een teken van leven achter.
2: Ja, na die Psycho Shock. Laat maar even weten, inderdaad. Nou, in ieder geval heel veel plezier. Geniet ervan. Hoe laat zijn jullie daar ongeveer?
4: We zijn er over 5 minuten.
2: Veel plezier en de groetjes aan Jurre.
4: Ja, gaat helemaal goed komen. Dank jullie wel. Fijne uitzending.
2: Doei.

0: Topic, Becky G en Sorry Papi.
1: Maakt helemaal niks uit.
0: Er is ook niks veranderd hier in 2 weken tijd.
1: Nee, zeker.
0: Hoorde je net op Q Music. Zometeen spelen we Team Tom versus Team Bram. En de Bauza hoor je ook zo direct.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Nu niet 1, maar 2 merk jeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter, de vriendelijke jeansspecialist.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
4: Nu 2 merk jeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
10: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
11: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
12: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
13: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
14: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
10: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
15: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
16: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
17: In de keuken alles ready.
18: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker.
19: Dat is Dia van Jumbo.
9: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn.
20: Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
22: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
23: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
25: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
24: Alleen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
26: Ah, hier kan het.
24: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
0: Half 1 geweest, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister met de langste files van dit moment op de A6 Emmeloord richting Lelystad bij de Ketelbrug 6 kilometer en een kwartier. A28 Utrecht-Zwolle bij Hoevelaken, daar is de weg dicht, 3 kilometer en 20 minuten. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem bij Loenen door een ongeluk 3 kilometer 20 minuten.
27: Flitsers op de A2 richting Eindhoven bij 127.8. Op de A13 richting Rotterdam bij 6.0. En op de A50 richting Arnhem bij 196.9.
0: Ja, we gaan zo meteen de strijd aan in Team Tom versus Team Bram. Nu de bouwstaan.

0: The Bauza en Magnetic.
1: 10 Tom versus 10 Bram.
0: Ja, spelen wij in teamverband. En het voelt goed om weer even een originele Team Tom versus Team Bram te
2: zeker.
0: Hebben.
2: Zeker.
0: Voor Team Bram ben ik op zoek naar iemand die deze maand ja toch ergens een keer Halloween gaat vieren. Ja. Of dat nou is dat je een Halloween feestje hebt. Of een keer een horrorfilm aanzet deze maand. Of
2: gewoon soms wakker wordt naast je partner.
0: Nee, die willen we niet. Of een spookhuis gaat bezoeken. Of bijna inderdaad naar zo'n pretpark gaat. Iemand die iets met Halloween gaat doen, dan hoor je in Team Bram. Een pompoen gaat uithollen. Oh ja. Het kan. Stuur dan Team Bram via de Q-Music app. En dan gaan we strijden tegen Team Tom.
3: Team Tom zoekt vandaag de volgende persoon. Iemand die de afgelopen 2 weken ook wat minder Q-Music heeft gehad. En die het nu weer helemaal als een frisse energie aanvoelt. Dat heb ik namelijk ook. Gewoon even, ik heb ook bijna geen radio geluisterd de afgelopen 2 weken.
0: Oh.
3: Kan me gewoon niet aan toe. Allemaal die gedoetjes en dan in de auto met Isa, dan luisteren we naar de wielen van de bus.
0: Ik hoop dat de baas ook luistert.
3: Nou, ik vind het juist weer extra lekker om hier nu weer te zitten. Want nu de Bauza Magnetic, die we 30 keer per dag draaien, die vind ik dus ineens
0: wordt alleen maar erger. Nee, ik weet niet wat ik hoor.
3: Gewoon even eerlijk.
0: Ik weet niet wat
3: heerlijk
0: ik hoor,
3: om weer eens terug te zijn en weer een frisse wind.
0: Ik hoop oprecht dat de baas het niet heeft gehoord.
3: Ah joh.
0: Goed, dan hoor je dus in Team Tom.
3: Juist.
0: Stuur dan Team Tom in, dus of Team Bram, als je lekker iets met Halloween gaat doen. Dan gaan we spelen. Terug op het oude nest, hè. Tutsekt.

0: Ventiliers and Somebody New by Q.
1: 10 Tom versus 10 Bram.
2: Ja, spelen wij in teamverband. Team Tom, jij was op zoek naar...
0: Ja, naar iemand die om wat voor reden dan ook de afgelopen paar weken iets minder Q-music om zich heen heeft gehad. En dat het dan weer extra lekker is dat je vandaag wel weer bij bent. Nou, Maartje, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat heb je gedaan dan?
3: Wij zijn lekker op vakantie geweest.
0: Naar?
3: Amerika.
0: Ja, oh, wat heerlijk zeg. Wat tof. Waar precies zat je?
3: Ja, we hebben een roadtrip gedaan, dus we zijn bovenin aan de grens van Canada begonnen. En toen zijn we in 3 weken tijd lekker naar Las Vegas gereden.
0: Zo,
3: lekker de natuur ingedoken.
0: Wat goed. Wat was het hoogtepunt?
3: Zion National Park.
0: Hoe? Wat voor National Park?
3: Zion.
0: Zion National Park.
2: En staat dat bekend om de bomen, om de bergen, om de meren?
3: De canyons, de bergen, zeg maar.
2: Geweldig zeg, wat fantastisch.
0: Zo.
2: En lekker de hele trip hamburgers gegeten.
3: Nee, dan komt het niet goed, denk ik.
0: Oh, slip je helemaal dicht.
2: Ja, zeker.
0: Nou, maar na drie weken dus weer lekker terug. Dan klinkt alles weer lekker als een frisse wind hier bij Q. En ja, dat is toch zo. Is het allemaal weer extra lekker om weer te zijn.
2: Nee, zeker. Sowieso lekker om dan weer thuis te komen.
0: En het levert je een plekje op in Team Tom.
2: Juist. Voor Team Bram was ik op zoek naar iemand die iets met Halloween gaat doen deze maand. Het is natuurlijk de griezelmaand. Maiko, zeg ik dat goed?
4: Ja, dat gaat helemaal goed.
2: Dag Maiko, nou, hoe uitzicht dat dan?
4: We gaan elk jaar bij mijn oma gaan we pompoenen uitkarven. Dus,
2: ach,
4: dat is nummer 1. En nummer 2 heb ik nog een Halloweenfeest aan het einde van de maand.
2: Ook leuk. En met wie heb je dan een Halloweenfeest?
4: Het zijn een paar nieuwe vrienden van mij. Dus,
2: Oké, en ga je dan... heb je al een outfit?
4: Ja, ik denk dat ik verkleed ga als pastoor.
2: Oeh... Met bloed doorlopen ogen.
4: Nou, normale pastoren doen ook al gek genoeg dingen, denk ik.
2: Goed, nou in ieder geval, wat fijn, Maiko, dat je in mijn team zit. Team Bram dus. We gaan 30 seconds spelen, Tom.
0: Beide teams 30 seconden de tijd. Wij pakken een kaartje, we omschrijven dingen. En het team met de meeste woorden goed geraden wint het spel en pakt de prijzen.
2: Juist, Maiko, zullen wij voor Team Bram gewoon lekker beginnen?
4: Helemaal goed.
2: Dan gaat onze tijd nu in, even kijken. Achter de winkelketen van de rookworst.
4: Hema.
2: Ja, dit is een heel klein schilderijtje in het Louvre, zo'n vrouw.
4: De Mona Lisa?
2: Ja, heel goed. Dit is het vervoersmiddel van Sint-Nicolaas. Niet het paard, maar... Hij komt...
4: De koets?
2: Stamboot. Ja, met welk nummer?
4: De eerste stamboot?
2: Nee, het is na nummer 11.
4: Oh, geen idee.
2: Oké. Een stad in het Hoge Noorden.
4: Het Hoge Noorden, Leeuwarden.
2: Groningen. Jammer, ja.
0: Pakjesboot, nummer
2: 12. Ja, pakjesboot 12.
4: Nummer 12.
2: Ja. Ja, en daar waren hier aan toegekomen John Wick. Ja, dat is jammer.
4: Oh.
0: Wie is dat?
2: Ja, dat is een boze man. Ja, die nadat zijn hond is overleden, iedereen te grazen neemt.
0: Oké.
2: Zeg ik dat goed zo, Maiko? Ja, toch?
4: Ja hoor, ja, die had ik wel geweten.
2: Shit, ja, nou ja, goed. We hebben er 2 goed.
0: Maartje, klaar voor?
3: Zeker.
0: Ik pak het kaartje, we gaan op zoek naar... Oh, hier rij je overheen, van Friesland naar Noord-Holland. Dat ding, kun je met je auto overheen.
3: De Afsluitdijk.
0: Juist, dit is onze vriend van de middagshow, Anton en...
3: Domien.
0: Ja, dit is sportmerk met kleding en zo, niet Nike, niet...
3: Adidas.
0: Ja, Adidas inderdaad. Dit is liedje van Guus Meeuwers. Hoop voor terug.
3: Brabant?
0: Nee.
2: Kedekedeen?
0: Nee, ook niet. Het is zo'n heel zo'n zacht liedje met...
2: Ja. Geef mij nu je angst.
0: Geef mij nu je angst.
2: Ja.
0: Geef je de hoop voor terug.
2: Ja. Ook, past ook bij de Halloween maand.
0: Ja.
2: Nou, ik ben al begonnen met griezelen. Want als ik naar de stand kijk, is het 3-2 voor Team Tom.
0: Maartje, we hebben gewonnen.
2: Inderdaad.
3: Yay!
0: Je krijgt opgestuurd het Q-prijspakket. Gefeliciteerd daarmee. En ga lekker nagenieten van die fantastische roadtrip.
3: Ja, dankjewel. Kom goed.
0: Fijn weekend.
2: Ja, en Maiko, helaas.
4: Helaas. Ja, ik ben jammer.
2: Ja, nee, het is niet als volgende keer beter. Heel veel plezier met het pompoenen uithollen. En liefst aan je oma.
4: Ja, zal ik doen.
2: Oké, tot later.
4: Oké, doei.

0: Daddy Shrimps bij Q. En Break Up in Reverse. Het is bijna 1 uur. Het nieuws komt eraan. Daphne, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. De start van het schaatsseizoen in Tilburg is letterlijk en figuurlijk in het water gevallen.
0: En muziek zometeen van Damiano David. The First Time komt eraan.
2: Wil jij na jarenlang bankhangen toch weer gaan voetballen? Of ga je nu wel echt 2 keer in de week naar de sportschool? Beginnen met sporten is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Joost Swinkels je vanaf maandag samen met Team NL om de eerste stap te zetten. Vertel je verhaal en maak kans op een jaar gratis sporten. Alle details op qmusic.nl.
3: He sounds better with you.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
10: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
11: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
12: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies. Dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
10: Dat is een Velsink-advies.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
14: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldsink.nl.
15: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
17: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
18: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
17: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
18: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
19: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
9: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
17: Download de app en start met Vint.
5: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoet-pittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
1: Met deze

0: hema.nl of in de AH-app.
1: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Wild avontuurtje? Ontwaak deze herfst op de Veluwe. Trap door kleurrijke bossen. En voel de frisse wind op je gezicht. Spot edelherten in het gouden herfstlicht. En sluit de dag af met een lokaal wildgerecht bij een knisperend haardvuur. Er is altijd meer Veluwe. Laat je verrassen op Veluwe.nl.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Wild avontuurtje? Laat je verrassen op Veluwe.nl.
7: De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker.
8: Kippie.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren dat hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
12: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
13: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
14: Het geluid.
15: Het geluid van Q-Music is nu waard
16: €25.000. En hij klinkt zo.
15: Weet jij al wat het is?
14: Meld je nu aan in de Q-app en speel maandag mee.
17: Q. Het is 1 uur, goedemiddag.
18: Een hele goede middag.
17: Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Daphne.
19: Goedemiddag. De politie in Geleen heeft afgelopen nacht bij een controle een minderjarige jongen opgepakt. Agenten herkenden hem van een incident met vuurwerk vorige week zondag in Sittard. Een groep jongeren gooide toen in het centrum vuurwerk naar mensen. Daar heeft iemand blijvend letsel aan overgehouden. Er is wat mis met de werkcultuur bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET, meldt Rijnmond. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers te maken krijgen met seksisme, racisme en discriminatie. Zo worden op kantoor vrouw onvriendelijke opmerkingen gemaakt. Directeur Linda Boot zegt dat sommige opmerkingen die vroeger werden gemaakt nu echt niet meer kunnen en noemt het kwalijk. Met de trein van en naar Amsterdam Centraal reizen is vandaag niet mogelijk. Door werkzaamheden rijden de hele dag helemaal geen treinen. Je krijgt daarom het advies om de metro te pakken. Morgen komt het treinverkeer weer deels op gang. Voor maandag waarschuwt de NS voor grote drukte tijdens de spitsuren. Ja, en de start van het schaatsseizoen in Tilburg moet nog even wachten. Die Rijn-Wust-ijsbaan zou vandaag opengaan, maar het ijs is gesmolten. Dat komt doordat de installatie die het ijs maakt is uitgevallen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend wanneer de ijsbaan alsnog opengaat. En dan het weer van Buienradar. Het is zonnig met op de meeste plaatsen alleen wat sluierbewolking en de temperatuur ligt rond de 21 graden.
17: Spitsmeister dan, file gemeld op de A6, Emmeloord richting Lelystad, bij de Ketelbrug, 6 kilometer en 20 minuten vertraging. En op de A15, Ridderkerk Oost-Voorne, bij Benelux, het komt door een defect voertuig, 6 kilometer, kwartiertje.
20: Ja, er zijn er ook nog flitsers, om te beginnen op de A2 richting Eindhoven, bij 127,8. Op de A4 richting Den Haag, bij 46,9. En op de A13 richting Rotterdam, bij 6,0.
14: Music. Tom en Bram.
17: Agda en de Munich-fans, opgelet. Zometeen geven we wellicht jou wel een paar tickets voor hun show volgend jaar zomer in het Olympisch Stadion.

0: Justin Bieber, Ghost bij Q. 9 minuutjes over 1 is het. De weekendshow op zaterdag 3 oktober 2026. Daar Bram.
1: En daar Tom. En Tom, wat superleuk. Ik zag dat jij de avondvierdaagse had gelopen in Kampen. Ik zag ineens een foto van jou voorbij komen met een medaille.
0: Ja.
1: Dus hoeveel kilometer heb je gelopen?
0: Ja, ik heb de 5 gelopen. Ik dacht het instapmodelletje van de vierdaagse.
1: Ja, wat me wel opviel was dat je in brandweertenue was.
0: Ja.
1: Loop jij in het dagelijks leven altijd in brandweertenue?
0: Nee. Ik heb gisteren een medaille gekregen voor 12,5 jaar brandweerdienst.
1: Ja, wat goed.
0: Dat is wel vet, hè?
1: Ja, dat is ook best wel lang, ja.
0: Dat is dan toch alweer een trots gevoel.
1: Wat goed. En dan krijg je dan een medaille. En,
0: gisteravond hadden we de jaarlijkse korpsavond. En op de korpsavond dan mogen alle jubilarissen naar voren komen. Die krijgen een speech, die krijgen een medaille, die krijgen een oorkonde, een onderscheiding. Een woordje van de burgemeester. En gisteravond was het mijn beurt.
1: Wat leuk.
0: Samen met de 2 vrienden waar ik 12,5 jaar geleden bij de brandweer ben gekomen. We hebben ook samen een opleiding gedaan. Die hadden dus ook het jubileum van 12,5 jaar. Nou ja, best wel cool.
1: En de volgende is dan als je 25 jaar dus is?
0: Volgens mij wel, ja.
1: Oké.
0: En die medailles worden ook iedere keer een stukje mooier. Er was bijvoorbeeld ook eentje die kreeg gisteravond een medaille voor 45 jaar brandweer.
1: Zo.
0: Nou, dat is ook een mooi ding, hoor.
1: En is dit jouw eerste?
0: Dit is mijn eerste.
1: Oh, wat leuk, zeg. Nou, wat goed. Gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: Zo, 12,5 jaar.
0: Nou, dat gaat ook snel dan, hè?
1: Ja.
0: 12,5 jaar.
1: Natuurlijk ook al jouw avonturen heb je ook opgepend, hè? Bij de brandweer.
0: Ja, in een boek.
1: Daar kan denk ik inmiddels nog wel weer een boek bij.
0: Zeker, gaan we niet doen.
1: Nee.
0: Kost te veel tijd en energie.
1: Oh. Maar in ieder geval wel een dikke aanrader, hoor. Als je benieuwd bent wat Tom allemaal meemaakt bij de brandweer. Dat is een stuk spannender dan bij de radio, kan ik je vertellen. Ja. Allemaal te vinden in het boek Prio 1.
0: Nou, dat is lief.
1: Ja, dat wil ik toch even gezegd hebben. Maar gefeliciteerd, wat leuk, ga je het nog vieren?
0: We hebben het gisteravond zeker even gevierd met een klein biertje en een klein hapje.
1: En we hebben nog een huis in de fik gestoken.
0: Ook nog, ja hoor. Lekker laten branden. Dikke zwarte rookwolken boven Kampen. Ja, wij zaten aan het bier. Dus
1: ja, dat kan niet
0: helaas.
1: Anders. Ja, heel leuk.
0: Thanks, vriend. Hey, belangrijke zaken. Agda en de Munnik, die zijn volgend jaar zomer te vinden in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Exact, de datum, dat is 19 juni op een zaterdag. Wil je er naartoe, dan zit je dit weekend bij Q-Music goed. Want je wint de allereerste tickets hier. Hoor je de mannen voorbij komen, dan app je Agda en de Munnik via een berichtje in de Q-Music app onze kant op. Duurt niet lang meer.

0: Acta en de Munnik bij Q-Music. Het regent zonnestralen.
1: Q-Music presents Acta en de Munnik.
0: Ja, deze maand staan ze nog 3 avonden in de Ziggo Dome. Dan komen ze binnenkort niet met 1, maar met 2 splinternieuwe albums. En dan volgend jaar hun grootste optreden ooit in al die jaren. Dat zal wat doen. Het Olympisch Stadion in Amsterdam. En dit weekend win je bij Q-Music tickets.
2: Ja, heb jij eigenlijk al een plekje bemachtigd?
0: Ik moet daarheen.
2: Jij moet
0: daarheen.
2: Misschien wel de grootste fan van Acta en de Munnik.
0: Ik hoef ze ook niet gratis te krijgen via Q. Ik wil er prima voor betalen. Ik moet daarheen.
2: Ja, maar goed. Des te lekkerder dat je ze wel gewoon kan winnen. Hè? Dan zijn ze helemaal gratis. Heel veel kapers op de kust. Maar we gaan nu een gouden telefoonlijn erbij halen. Hallo, met wie?
3: Met Maaike.
0: Maaike, goedemiddag. Tom en Bram, Q.
3: Hallo, Tom en Bram.
0: Hallo. Ja, waarom Acta en de Munnik?
3: Oh ja, ik ben al jaren fan. Ik vind het fantastisch.
2: Ja, en wat zou het dan leuk zijn als je er naartoe ging natuurlijk?
3: Ja, nee, echt. Ik hoorde net dat die tickets zouden komen en ik denk, ik zit echt aan mijn telefoon gekluisterd.
2: Nou, dan hebben wij goed nieuws, want je hebt gewonnen.
3: Ja! Oh, echt superleuk, Tom en Bram. Echt heel gaaf.
0: Gefeliciteerd, Maaike. 2 tickets voor Q-Music Presents Acta en de Munnik. Volgend jaar, 19 juni, in het Olympisch Stadion in Amsterdam.
2: Ja, wie ga je meenemen?
3: Ja, ik ga mijn vriend meenemen.
2: Oh, wat leuk. Nou, wat heerlijk. Ja. Nou, zet hem hoog in de agenda en gaat hem vertellen, zou ik zeggen.
3: Nou, die zit tegenover mij. Dus het verjaardagscadeau, de verrassing is er vanaf. Maar ja, dat gaan we zeker vieren daar.
2: Heel leuk. Geniet ervan. Maar dat duurt natuurlijk nog wel even. Dan heb je in ieder geval lekker iets om naartoe te leven.
3: Nou, sowieso. Oh, wat gaaf. Ja, echt heel blij mee.
0: De groetjes. Nee.
3: Top, dankjewel. Doei.
0: Ja, anders zitten we nog 3 minuten zo fantastisch. Ja, dat is het natuurlijk ook.
2: Dat is het ook.
0: Het hele weekend nog, vandaag en morgen, hoor je een liedje van Acta en de Munnik voorbij komen. Dan app je Acta.

0: Stella Lefty, WijQ Music, Boston. Zometeen, wie betaalt de schade? Wat betekent? Heb je de afgelopen week een schade opgelopen? Eén van ons beiden gaat hem wellicht zometeen vergoeden. En ook Chris Kos Amsterdam, hoor jou voor een paar minuten bij Q.
1: Hey, 51% in mij wil Lotte.
2: Nou
1: ja, zeg, zolang de Channing Tatum niet is.
3: Hey Mattie, elke ochtend bij Q Music.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Goedemorgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
7: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wild avontuurtje? Ontwaak deze herfst op de Veluwe. Trap door kleurrijke bossen en voel de frisse wind op je gezicht. Spot edelherten in het gouden herfstlicht. En sluit de dag af met een lokaal wildgerecht bij een knisperend haardvuur. Er is altijd meer Veluwe. Laat je verrassen op Veluwe.nl.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Wild avontuurtje? Laat je verrassen op Veluwe.nl.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldsink.nl.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
4: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
3: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
5: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: De maaltijden van Kippie. Zoals kip dunner. Lekker.
12: Kippie.
9: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
14: Nee.
13: Proteïne-shakes.
15: Gadver.
13: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
16: Lekker bezig.
13: Milner.
17: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
18: Let's go for more from Extra Max.
17: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
13: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
16: Lekker bezig.
19: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
20: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.
21: Welkom.
20: Weet wat te doen.
22: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
23: Half 2, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister met de langste files van dit moment. Op de A6 van Emmeloord naar Lelystad. Bij de Ketelbrug staat 7 kilometer, 20 minuten. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Hoevelaken 3 kilometer, kwartiertje.
24: Ja, dan zijn er ook nog flitsers te melden. Om te beginnen op de A13 richting Rotterdam bij 6.0. Oh, dat was hem al. Oh nee, nog eentje op de A67 richting de grens met België bij 18.0.
23: Was hem nu echt?
24: Ja, dit was hem nu echt.
25: Tom en Bram.
23: Muziek van Dua Lipa zometeen. Eerst Chris Cross Amsterdam.

0: Dit is Q-Music, je hoort Dua Lipa, Be The One. Het is er zover, wie betaalt de schade? Zal ik even het muziekje erbij pakken?
1: Nou, doe maar weer eens.
0: Wat voor leuk, hè?
1: Ja, dat is wel leuk, ja.
0: Kijk, komt-ie aan, hoor. Wie betaalt de schade? Tom of Bram? Wie betaalt de schade? Ja, Bram of Tom.
1: Dat moeten we maar eens even gaan kijken wie weer een schade gaat betalen. Daarvoor moeten we in ieder geval schades hebben. Dus heb jij een schade opgelopen? Het kan natuurlijk van alles zijn. Heeft je hond op een plint geknabbeld?
0: Misschien is je schutting omgetiefstraald.
1: Ja, heb je een pambami uit het raam geflikkerd per ongeluk?
0: Paaltje meegepakt?
1: Ja.
0: Met je fiets of je auto? Of
1: spiegeltje eraf gereden? Ja, het kan echt van alles zijn. Je AirPods laten vallen. In ieder geval, pak de Q-app.
0: AirPods, echt. Oh,
1: wat?
0: Ja, er komt bij mij weer een klein traumaatje naar boven.
1: Wat?
0: Wij waren sinds de zomervakantie onze AirPods kwijt, thuis.
1: Oké. Okay.
0: Dat hebben we maanden hebben we dat zo gelaten. Totdat we zeiden, ja, het is toch wel lekker om ze te hebben, weet je wel, voor het hardlopen. Of ja, als je gewoon een keer thuis wil bellen. Ik zeg nog zo, let maar eens op, wij kopen nieuwe AirPods en een dag later vind je de oude AirPods terug. Wij vorige week naar de Mediamarkt, €150 nieuwe AirPods. Een dag later, wij gaan naar de Efteling, wij pakken de weekendtassen. We zitten wat te rommelen met die tassen. Wat komt er uit een van die weekendtassen?
1: Die oude AirPods.
0: De oude AirPods.
1: Ja.
0: Twee paar AirPods in huis.
1: Ja, verschrikkelijk. Ja, dat is wel echt ellende. Nou, je hoort het, de schade kan van alles zijn. Stuur hem in via de Q-Music app. Zet er even bij hoe het is gebeurd, wat het is. En natuurlijk welk prijskaartje eraan hangt. En tot €100, ja, is er een kans dat Tom of Bram dus gaat vergoeden. Dus stuur die schade in en we gaan zien wie gaat betalen.

0: Zo, trommeltjes mogen de kast weer in. Savri Duo, Play the Life by Q. Tom of Bram?
1: Bram of Tom?
0: Goed, ja, er zijn weer heel veel schades in het land. Even kijken wat er allemaal binnenkomt in de Q-app. Ik zie hier Katja vanmorgen de babyfoon kapot laten vallen.
2: Oh, dat is ook een dure hobby.
0: Ja, heb jij ook menig babyfoon versleten?
2: Die van ons is nu ook. Er moet volgens mij een nieuwe accu in.
0: Oh,
2: dat is een dure kreng, hoor. Tom Verschuren, die zegt... ik heb soep over het kleed heen gegooid.
0: Ronald zegt, aquarium is lek. Kost een nieuw aquarium, niet repareerbaar.
2: Schade door lekkage in de badkamer. Dochter aan het douchen en het water liep langs de voordeur naar beneden. Schade is €125. Groetjes, Jacqueline.
0: Loes zegt, we hebben per ongeluk met boren in ons klushuis... iets te ver doorgeboord.
2: Oh. Hier Gina, mijn bril is een paar weken geleden stuk gegaan... in de achtbaan in Fantasialand. Ik heb gisteren een nieuwe gekocht, €133.
0: Ja, jij weet hoe dat is, hè, Tom? Wij hebben toen een keer opnames gehad in Fantasialand. Weet je nog, toen hebben we echt doodsangsten uitgeslagen.
2: Oh ja, daar heb ik al een paar heftige achtbanen zitten ertussen daar.
0: Die gaan snel.
2: Oh, wat
0: dat is niet normaal. Ja. Doenja zegt, mijn vriend ging planken halen met mijn auto. Nou, en er is een ster in de vooruit gekomen door die planken. Vreselijk.
2: En hier nog €95 bij Gerla. Wij zouden graag de kosten voor de nieuwe accu van de auto willen vergoeden.
0: Ja, en dat kan natuurlijk. Maar we hebben een schade op het oog en dat is die van Teerza. Hallo Teerza.
3: Hi.
0: Ja, Teerza, wat is er nou allemaal gebeurd?
3: Ja, ik ben morgen jarig en voor mijn verjaardag was ik naar de kapper gegaan. En die meneer heeft het niet begrepen. Het zou tot net boven mijn schouders komen. Nou, ik heb nu haar dat bij mijn oren zit. Zo kort.
0: Oh, veel te kort geknipt.
3: Ja, en het was echt vreselijk. En toen moest ik de volgende dag weer terugkomen voor een beoordeling. Omdat ik natuurlijk wel heb geklaagd. Hebben ze het nog korter geknipt, zodat er überhaupt een model in kan komen. Ja!
2: Oh, lieve Teerza, hier stuurt ook een foto mee in de Q-app. Oh, je ziet er ook heel verdrietig uit.
3: Ja, het is gewoon echt niet mijn haarstijl.
0: Nou, maar het staat je wel heel goed,
2: dat
0: hoor, Teerza.
2: Zeker waar.
0: Dus laat je niet gek maken, maar ik snap wel dat je ervan baalt.
3: Ja, het is gewoon 7 centimeter korter dan het zou moeten.
0: 7 centimeter korter.
2: Nou, maar wat was dat? Was dat een invaller of zo?
3: Nou, het was een nieuwe meneer, wel bij hetzelfde bedrijf waar ik kom, maar hij sprak ook geen Nederlands.
0: Oh.
3: Dus hij begreep mij ook niet.
2: Nee. Oh, maar hoeveel jaren kom je al bij deze kapsalon?
3: Nou, 6 jaar denk ik nu.
0: Nou, en dat was meteen de laatste keer, denk ik.
3: Ja, dat klopt.
0: Nou, en wat heeft het grapje gekost?
3: Ja, €35. Ze hebben sinds 1 oktober ook nog eens een prijsverhoging gedaan.
2: Ook dat nog.
0: Ook dat nog.
2: Maar mag ik vragen waar je woont, Teerza?
3: Of welke omgeving? Ik woon in Hogeveen.
2: In Hogeveen?
0: Oh ja.
3: Ja.
2: Mijn zusje is kapster in Zwolle. Moet je daar niet een keer langs?
3: Ja, nou, dat is kan ik ook één daar studeren.
2: Ik ben altijd wel blij bij haar. Dus,
0: Nou, ik zou deze ook maar even afslaan, Teerza. Want ik zit hier naar Tom te kijken. En dat kapsel van jou ziet er echt vele malen beter uit dan dat van Tom. Nou. Maar goed, los van dat €35. Ja, weet je, we maken er €100 van.
2: Zo, lekker.
3: Wow, wat?
0: Ja, want je moet een beetje een goede kapper.
2: En je bent morgen jarig.
0: En je bent weet je wat, Teerza, we maken er €200 van.
3: Oh mijn god, niet!
0: Ja, we maken er gewoon €200 van.
2: Uit wat je zegt.
0: Nee, ja, nee, we maken er gewoon €200 van. De vraag is alleen...
2: Als nou mijn pinpas eruit komt.
0: Ja, dat kan.
2: Dan zijn we in één keer van 35 zijn we naar 200 gegaan.
0: Ja, maar die arme Teerza, weet je hoe kloten het is als je haar verknipt is? Dat is gewoon echt heel vervelend. Mm. Maar Teerza, er is geen reden om onzeker over te doen, want het ziet er echt goed uit. Alleen, ja, als het niet is wat je voor ogen had, is dat gewoon heel vervelend.
3: Ja, voor die €200 kan ik wel een pruik kopen.
0: Ja, of een pet.
2: Ja,
0: dat kan natuurlijk ook. Nou ja, de vraag is alleen, Teerza, naar wie mag jij een tikkie van €200 sturen? Is dat Tom of is dat Bram? Onze pinpassen zitten in de grabbelton bij onze productie Tijn. En Tijn, jij mag gaan grabbelen.
4: Ja, ik heb die pinpas in de grote grabbelton voor me. Het is puur willekeur. Het lot bepaalt. Ik ga er blind in uitpakken, jullie pinpassen. En de pinpas die ik daar nou blind uitpak... Ja, dat is die van Tom.
0: Ja!
2: Die ik daar nu blind uitpak.
0: Ja.
2: Ga terug naar Brabant, joh.
4: Graag, man.
2: Hey.
0: Goed, Tirza, je mag een tikkie naar Tom sturen van 200 euro.
3: Oh mijn god, jullie hebben geen leeuw dankbaar ik ben.
0: Nou, kijk, wow. Dat is toch...
2: Zullen we anders een dealtje doen? Dat ik 150 overmaak plus een gratis knipbeurt bij mijn zus. Of tenminste, die betaal ik dan.
0: Nee, niks niet.
2: Betaal ik de knipbeurt van mijn zus.
0: 200 euro plus die knipbeurt. Niks niet. Nee. Het is gewoon NN.
2: Nou, oké. Okay.
0: Nee, dat gaan we gewoon regelen, toch?
2: Ja,
0: dat is wel leuk.
2: Ja, ja, zeker.
0: Tirza, geniet in ieder geval van je weekend. En het wordt vanzelf weer lang.
3: Ja, echt heel erg bedankt.
2: Fijne verjaardag.
3: Dankjewel.
1: De Q Music. Alarmschijf.
5: Hey, wij zijn Suzanne en Freek.
6: En deze week is onze track Pijnstiller de Q Music Alarmschijf. Q

0: Eergisteren te gast in de Q-middagshow met Domien en Anton, de alarmschijf, Suzanne en Freek, pijnstiller. Hoorde je net op Q-music, het is bijna 2 uur, het nieuws komt eraan, wat lach je?
1: Nee, ik moet er gewoon even lachen. Om, ik zie iets, ja, ik zit ondertussen met een schuin oog, zit ik ook tv te kijken, excuus.
0: Je bent tv aan het kijken.
1: Ja. Nee, ja, zit maar niet zo voor de bus te gooien, man.
0: Ja, je lacht naar mij. Ik denk, doe ik iets verkeerd?
1: Nee, ik reageer nog even. Nee, okay. De luisteraar heeft hier helemaal niks aan.
0: Nieuws van 2 uur komt eraan. Daphne, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Ja, wat zou je doen als je ineens een tas met ruim 100.000 euro vindt?
1: Nou, genoeg dingen.
0: Ferrari'tje kopen.
1: Mooi Pokémon-dek.
0: Mooi Pikachu. Jij nog een schilderijtje.
1: Of een supercomputer uitbreiden.
0: Dat zo meteen in het nieuws. En ook Temper City komt eraan.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
4: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
3: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
7: Plannen. Meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
2: e-boekhouden.nl.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen... uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet aardig.

0: door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
1: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
2: Het geluid.
3: Het geluid van Q-Music is nu waard
4: 25.000 euro.

0: 2 uur, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Muzieknieuws van nu.nl. Met Daphne van der Meijs.
2: Goedemiddag. Schoonmakers in ons land gaan opnieuw staken. Ze zijn het niet eens met de nieuwe cao en willen meer loon en betere afspraken bij ziekte. De FNV wil daarom opnieuw onderhandelen, maar de werkgevers willen daar niet aan meewerken. Maandag wordt bepaald wanneer de nieuwe stakingen beginnen. De politie in Geleen heeft afgelopen nacht bij een controle een minderjarige jongen opgepakt. Agenten herkenden hem van vorige week toen een groep jongeren vuurwerk gooide naar mensen. Iemand hield daar blijvend letsel aan over. Meerdere aanhoudingen sluiten de politie niet uit. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat scholen regels mogen maken over de kleding van leerlingen, blijkt uit onderzoek van het AD. Vooral heel korte rokjes, crop tops, petten en hoodies worden dan genoemd. Een strengere dresscode gaat de meeste mensen dan weer te ver. Een kwart wil helemaal geen kledingregels op school. En een Amerikaan heeft bij een geldautomaat een tas gevonden met ruim 100.000 euro daarin. De man zag de tas bovenop de automaat liggen en besloot de politie te bellen. Het geld bleek van de bank te zijn. Een monteur had de tas na onderhoud aan de geldautomaat per ongeluk laten staan. Het geld is inmiddels weer terug bij de bank. Of de vinder een vindersloon heeft gehad, is niet bekend. En dan het weer van Buienradar. Het is zonnig met op de meeste plaatsen alleen wat sluierbewolking. En de temperatuur ligt rond de 21 graden.
0: Flitswise, de meldfiel op de A6 van Emmeloord naar Lelystad bij de Ketelbrug, 7 kilometer en 20 minuten. A27 Breda naar Gorkum bij Werkendam, 5 kilometer en een kwartier. En op de A28 Utrecht naar Zwolle bij de verbindingsweg bij Hoevelaken, 3 kilometer, kwartiertje.
3: Flitsers op de A13 richting Rotterdam bij 6.0 en op de A67 richting de grens met België bij 18.0.
4: Music. Tom en Bram.
0: Zometeen even babbelen over jouw date die je gisterochtend had tijdens de ochtendshow.
3: Ja, dat is goed.
0: En ook Sam Velden, Lucas en Steve ga je horen naar Temper City.

0: Sonnfeld, Lucas en Steve bij Q Music.
1: When I spent the summer on you.
0: Mooi. Heel mooi.
2: Ah, zo kan iedereen zingen.
0: Nou, zo. Wolf, dat is toch een hele goede zanger?
2: Nee, dat is een hele goede zanger. Ja. Goed,
0: we gaan door. Het geluid. We moeten door, want we moeten het hebben over het geluid. Ja, we zijn weer even onderweg. En het geluid heeft nu een waarde van 25.000 euro.
2: Ja, het is nog steeds niet geraden. En dus was het tijd voor de eerste hint die door de jury is vrijgegeven. Ja, die misschien wat houvast geeft in de zoektocht naar het geluid.
0: Gisterochtend in Hey Mattie werd jij het land ingestuurd. Zullen we eens eventjes gaan luisteren hoe dat ging?
2: Dat is goed.
3: Wat ik zie is een soort date-achtige setting. Er zit ook iemand aan een tafeltje. Een jonge dame, hallo. Ik ben Bram, hallo.
4: Hallo, kom je vaker 10 minuten te laat op je date?
3: Huh? Nou, de toon is gezet, Matt.
5: Niet echt van hart, het gaat niet vanzelf, Bram.
3: Het gaat niet vanzelf.
4: Nou ja, sorry man, maar ik ga er echt vandoor.
3: Wil je niet nog even je donut?
4: Het gaat niet werken tussen ons.
3: Nee?
4: Huh?
3: Wat een ramp date.
5: Hé, hey, maar Bram, loopt ze nou
3: ze
5: weg?
3: Ze loopt weg.
2: Ja, het was verschrikkelijk. Ja, kijk, ik weet, ik ben al getrouwd. Ik heb al 5 jaar een relatie. Maar als je dan toch zo in zo'n datesetting belandt. En ze zei ook nog van, je valt een beetje tegen. Ik had meer verwacht.
0: Ja, je profielfoto was beter, hè?
2: Ja, oftewel, ik was lelijk. Ja. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ja. Het zijn toch allemaal dingen dat je niet met een lekker gevoel weer naar huis gaat daarna.
0: Nou, ik heb zitten malen.
2: Een rampdate.
0: Ik heb zitten malen gisteren, vanochtend toen ik hier naartoe reed. Wat moet die jury nou weer... Wat, zeg maar, als straks het geluid een keer geraden is... dan gaat de jury komen met... Ja, de eerste hint zat Bram... en had je aan de tafel kunnen zien dat... Weet je wel, dat... Nou,
2: ergens dat zit die hint.
0: Ja, maar wat
2: hierin?
0: Zit het in de setting? Zit het in die tafel? Zit het in wat er op tafel staat? Zit het in wat zij vooral zei?
2: Ja, dat kan natuurlijk
0: ze
2: allemaal.
0: Ze was geïrriteerd. Jij was volgens haar een catfish.
2: Ja, er zijn heel veel mogelijke manieren. Maar goed, misschien zit je te luisteren en heb je een... Had je al een idee van wat het geluid zou kunnen zijn? En zie je nou die beelden van die date? En denk je, ach, zie je wel? Dan is het dus toch echt wat ik al dacht.
0: Mm.
2: Dat zou natuurlijk kunnen, hè?
0: Ja, ik weet het nog steeds niet nu.
2: Nee, ik ook niet. Nou ja, ik denk nog altijd dat het doorladen is van een M1 Garand uit de Tweede Wereldoorlog. Is volgens mij ook nog steeds niet ingestuurd. Check de foute antwoorden ook vooral. Dan heb je in ieder geval niet het gezeur dat het antwoord al een keer gegeven is als je een poging waagt.
0: Maandagochtend spelen we verder alle info en inderdaad alle foute antwoorden. Check je op qmusic.nl of de Q Music app.

0: Q Music, Afrojack en Hello Black in My World.
1: Tom van der Weert.
2: Branka.
1: Heb jij iets meegekregen van die gouden kalveren van gisteravond?
2: Werden die uitgereikt?
1: Ja, die werden uitgereikt. Ja,
2: toch voor de filmindustrie?
1: Ja, filmindustrie, maar ook series. Volgens mij ook zelfs reclames. In ieder geval...
2: Nee, niks van gehoord. Maar dit is jouw wereld, dus vertel.
1: Nou ja, mijn wereld. Nee, Basta. Die serie van Marco van Basten. Die is daar de grote winnaar geworden.
2: Oh ja.
1: Staat er nog steeds op mijn lijst. Ik heb hem nog niet gezien.
2: Ik ook niet.
1: Ja, natuurlijk over Marco Borsato.
2: Marco Borsato, ja. Basta gaat over Marco Borsato.
1: Van Basten. Lekker voetballen. En zijn carrière en zijn persoonlijk leven. Ik zag net ook een onwaarschijnlijk grappig fragment van die acteurs. Die waren ook in Milaan. Want ja, Van Basten heeft natuurlijk ook
2: AC Milaan.
1: Inderdaad. En zij mochten met de echte Europa Cup daar draaien. Maar dat is nogal een ding, die Europa Cup. Ja, zo'n echte prijs moet natuurlijk uit de vitrine gehaald worden. Nou, daar zijn dan ook bepaalde personen voor aangewezen die dat met handschoentjes dan mogen overdragen.
2: Oh, ja.
1: En dat ging super strikt. Dus er werd gezegd van oké, alleen deze acteurs mogen die cup aanraken. Nou, zo geschieden. Dus die acteurs lekker draaien. Maar ja, ze hadden niet door dat dit ook echt de echte beker was. Dus op een gegeven moment, een van die acteurs... Nou, die geeft hem doodleuk aan een figurant. Dus die met de echte Europa Cup... Nou, die zit daar een beetje selfies mee te nemen. En wat gebeurt er?
2: Oh, die valt?
1: Die laat die cup uit zijn handen flikkeren. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja, ja, dit is allemaal in de backstage... is dit net naar buiten gebracht. Ja, ik denk dat AC Milan gaat daar niet blij mee zijn.
2: Nee.
1: Ik denk ook niet dat je dat de gemiddelde Italiaan moet laten zien. Maar in ieder geval, het gaat toch kriebelen hoor.
2: Kaatso.
1: Precies.
2: Daar zullen ze dan zitten.
1: Maar in ieder geval de grote winnaar. Basta. Waaronder degene die Van Basten speelt, Daan Buriga. Die won het Gouden Kalf voor beste hoofdrol in een speelfilm. Zeg ik dat goed? Nee, dat is hem helemaal niet. Zeg ik dat goed? Nee, sorry, Chris Peters. Die speelt dat. Excuus. Nee, zoals je hoort, ik heb die serie ook.
2: Ja, ga die serie even kijken. Basta dus met Marco Borsato.
1: Met Marco Borsato.
2: En
1: dat is de waarheid.
2: Nee, geitje jongens. Laten we even een nieuwe muziek gaan draaien van Nothing But Thieves. Deze week door Repeat of Niet heen gekomen. 10 rondes.

0: zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Heel Nederland lijkt eigenlijk volledig gek geworden door vermoeidheid.
1: Dus ik loop naar de voordeur en opeens maakt mijn kat me wakker. Sta ik helemaal naakt voor de voordeur. Om naar mijn werk te gaan.
0: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik praat dus tegenwoordig s'avonds in bed met AI. Maar ik moet wel zeggen, iemand begint je wel goed te kennen. Die persoon is heel stabiel. Het is een heel stabiel persoon.
2: Nou,
3: nee.
0: Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
4: Hey, Mattie.
5: Hey, Mattie.
0: Elke ochtend bij Q-Music.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
8: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
7: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu!
3: Big deals bij Keukenconcurrent!
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
10: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
11: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
10: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
13: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
16: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldsink-advies.
17: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
18: En er is altijd een Veldsink-kantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
16: Dat is een Veldsink-advies.
19: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen.

0: Voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia.
3: Lekker. Kippie.
4: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
8: 14:30, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Langs de files van dit moment op de A6 Emmeloord Lelystad. Bij de Ketelbrug 6 kilometer en een half uur. A16 Breda Rotterdam bij Ridderkerk Zuid. 4 kilometer en een kwartier. En de A28 Amersfoort naar Zwolle. Bij Hoevelaken staat 3 kilometer met een kwartier.
9: Ja, flitsers op de A4 richting Delft bij 48.3. Klein slijmpje op mijn huig.
8: Kan gebeuren.
9: Op de A13 richting Rotterdam bij 6.0. En op de A67 richting de grens met België bij 18.0.
10: Tom en Bram.
8: Top 40 classic. Zometeen ook Kygo en nu Olivia Dean.

0: Take Me Back. Ja, van nieuwe muziek gaan we toch even lekker terug in de tijd.
1: Ja, Take Me Back.
0: Take Me Back naar de jaren 80.
1: Ja, naar 3 oktober 1982. Even denken, dat is dus 44 jaar geleden. Ja,
0: zo, we hebben ze rekenen, maar inderdaad.
1: Precies 44 jaar geleden. Nou ja, op 3 oktober 1982 kwam er een nieuw product op de markt. En dat product heeft de hele muziekindustrie voorgoed veranderd. En dan hebben we het over het volgende.
2: Take the new compact disc. 1 hour of Mozart out of a beer mat. Pure sound played by laser. Just listen to that. No hisses and crackles, of course. And it'll sound just like your old record player.
1: Ja, de cd.
0: Compact disc.
1: De compact disc, daar staat cd natuurlijk voor. Ja, daarvoor had je natuurlijk vinyl en cassette had je ook wel. Alleen ja, dan had je af en toe last van ruis en tikken. Nou ja, tenminste als je bijvoorbeeld een LP dan had. Maar ja, in 1982 kwam daar dus ineens de eerste cd-speler op de markt. Een grote zwarte vierkante kast. Philips vooral heeft daar heel veel van geproduceerd. Heeft er ook heel veel geld mee verdiend met die, cd's. En ja, sindsdien is die muziekindustrie echt veranderd. De LP ging naar de achtergrond. De cassette-recorder ging naar de achtergrond. Ja, cassette-recorders werden cd-recorders. Nou, noem het op.
0: Heb je nog cd'tjes? Luister je nog wel eens cd'tjes?
1: Nee. Nee, maar ik zag wel laatst iemand die had een oude auto met een cd-speler erin. En die koopt dus nu regelmatig cd's om gewoon in de auto te spelen. En dat heeft wel iets romantisch, vind ik. Vind je niet?
0: Ja, een nostalgie gewoon, ja.
1: Ja, en dat je ook niet zomaar... Ja, je kan wel skippen op die cd, maar je hebt gewoon één cd.
0: That's it.
1: En daar moet je het mee doen. Ja, ik vind dat wel wat hebben.
0: Helene wil dus mijn oude cd-map weggooien, omdat het in de weg ligt. Dat is de cd-map waar ik zelf alle cd'tjes van heb gebrand.
1: Ja.
0: Toen ik begon met plaatjes draaien in het land, ging ik die cd'tjes branden, weet je wel.
1: Die map gaat niet weg.
0: Die map gaat natuurlijk niet weg.
1: Natuurlijk.
0: Nee, die moet in mijn museum.
1: Nee, maar ik vind het wel leuk dat die trend in ieder geval weer een beetje terugkomt. Net zoals dat de LP's ook weer helemaal hot en happening zijn. Zijn cd's dat nu ook.
0: We gaan naar de top 40 van toen. 3 oktober 1982.
1: Even een gok. De top 40 van toen.
0: Ja, alleen maar pareltjes.
1: Dat zijn natuurlijk alleen maar hits.
0: Ja. Nou ja, dus stem maar op welk pareltje je wil in de Q Music App. Ga je voor Golden Earring? Dat is pareltje 1.
1: Hit.
0: Of ga je voor Survivor? Ja, pareltje 2. Of ga je voor Dexys Midnight Runners?
1: Nou, ja. Het is toch ongelooflijk. Wat zijn we nou aan het doen? Als je in de jaren 80 kijkt, jongen. Het is alleen maar smullen. Je likt je vingers erbij af bij al die nummers.
0: Het maakt mij niet uit welke van de drie gaat winnen.
1: Mij ook niet. Stemmen doe je in de Q Music app. En dan gaan we eerst even lekker terug. Nou, ook naar een CD-rommetje van Kelly Clarkson.

0: Swims bij Q Music, Mr. Know It All. 1982, een heerlijk muziekjaar. Dat hebben we net gehoord in de Top 40 Classic. Je mocht stemmen in de app op Twilight Zone van Golden Earring, of Survivor, Eye of the Tiger, of Come on Eileen van Dexys Midnight Runners.
1: Ja, Henriette die zegt, mijn twee dochters en ik stemmen op de derde, Come on Eileen. Dus eigenlijk drie stemmen op die.
0: Dit is Tim Schippers, die zegt, kun je niet gewoon alle drie draaien? Jullie maken het wel heel erg moeilijk uit de drie knijterhits.
1: Joost zegt ook al, heerlijke battle, draai ze alle drie maar.
0: Dit is Lotte.
2: Nou jongens, wat doe je me aan? Hier is toch geen keuze in te maken? Kunnen we het niet gewoon allemaal achter elkaar doen?
1: Nou, Gerben zegt nummer 2 graag Survivor natuurlijk.
0: Marieke, ik ga voor Eye of the Tiger.
1: Ja, Annabel zegt Twilight Zone voor mij.
0: En Jonas zegt hij nog onderweg naar de sportschool, kom door met Survivor.
1: Ja, het ligt allemaal dicht bij elkaar, dat is ook niet gek, want het zijn alle drie goede hits. Nou ja, Twilight Zone die trekt aan het kortste eind, 24%. 35% gaat voor Come on Eileen. En dat betekent 41% heeft zin om even lekker een potje te boksen. Survivor, Eye of the Tiger.

0: uitgebokst.
1: Uitgebokst, Survivor Eye of the Tiger op Q Music. Het is bijna 3 uur.
0: Gierende banden.
1: Gierende banden.
0: Gierende banden. Lekker in het autootje luisteren naar Stefan Bouwman.
1: Ja, en daar is hij.
2: Vrienden!
1: Hallo.
2: Hallo. Steve.
1: Ja, jij hebt weer wat meegenomen, hè?
2: Ja, mijn laptop.
1: En met daarop 40 hits.
0: 40 klappers.
2: Oh, daar had je het over. Ja, ik heb 40 hits bij mij. Leuk, hè?
1: Prik je hem weer door van je laptop in het systeem?
2: Ja, ik sluit hem zo aan. Dat is een klein AUX-kabeltje. Kan af en toe een beetje kraken. Maar
1: of een reclame tussendoor.
2: Ja,
1: maar,
2: dat hoort erbij. Hè? Anders krijgen wij geen
3: ons programma kraakt ook, dus wat dat betreft.
1: Ja, ja. Nou goed, Stefan, het is goed je weer te zien.
2: Van piepende banden naar krakende hits.
1: Zo is het. Veel plezier met Stefan in de top 40. Tot morgen.
4: Yo. Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
9: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
1: Chris?
10: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld.
11: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
12: Soms zul je zeggen, wat fijn dat jij mijn buurman bent. Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
13: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
14: Nu bij Quantum 20% korting op alle eetkamerstoelen. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
23: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
24: Let's go!
25: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
26: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
27: Ja.
26: En nu?
27: Door mijn namen kopen.
26: Voor je bedrijf?
27: Ja.
26: Welk bedrijf?
27: Ja, dat weet ik dan.

0: vast in 5. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee. Ik heb mijn leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
6: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
7: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
3: 25.000 euro.
7: Jij al wat het is?
8: Meld je nu aan in de Q-app en speel maandag mee.
3: Q. 3 uur geweest, goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Daphne van der Meijs.
9: Goedemiddag. De mannen die begin deze maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels via sociale media geronseld, meldt RTL Nieuws. Via Snapchat werd 10.000 euro per persoon geboden voor de klus. Later kregen de mannen via berichten instructies over wat ze moesten doen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige beveiliger om het leven. Schoonmakers in ons land gaan opnieuw staken. Ze zijn het niet eens met de nieuwe cao en willen meer loon en betere afspraken bij ziekte. De FNV wil daarom opnieuw onderhandelen, maar de werkgevers willen daar niet aan meewerken. Maandag wordt bepaald wanneer de nieuwe stakingen beginnen. Een man die in Londen werd opgepakt vanwege de dreiging bij een Britse luchtmachtbasis is op borgtocht vrijgelaten. 5 anderen zijn ook al vrij. Zij werden afgelopen weekend bij de basis opgepakt. Die wordt ook gebruikt door de Amerikanen voor onder meer aanvallen op Iran. Het is nog altijd niet duidelijk wat de dreiging precies was. En Oranje verschijnt morgen met een wat ander elftal aan de aftrap tegen Servië. Bondscoach Xavi wil zijn ploeg verversen omdat er veel wedstrijden kort achter elkaar zijn. Welke spelers rust krijgen, zegt hij nog niet. Oranje won vorige week nog met 2-1 van Servië. Morgenavond om 9:15 is de aftrap in Eindhoven.
3: Spannend!
9: En dan het weer van Buienradar. Het is zonnig met 21 graden. En ook morgen is het weer dezelfde zachte temperatuur.
3: Daphne, dankjewel. Dan ben je zo'n nazomerschokje buiten.
9: Heerlijk, hè?
3: Heerlijk. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. 18 files, de langste, langer dan een kwartier wel te verstaan. A6, Emmeloord-Lelystad, tussen Emmeloord en de Ketelbrug, 7 kilometer, 23 minuten. A10, Amstel-Koenplein, tussen Amsterdam over Amstel en Zeeburg. Ongeluk gebeurt, 4 kilometer en een half uur. En ook de A27, Breda-Gorkum, ongeluk tussen Hank en Werkendam, 6 kilometer en een half uur vertraging. Controle staat 13 naar Rotterdam, 6,0. A50 naar Arnhem, 197,0. En de A67 naar de Belgische grens bij 18,0.
7: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
3: Daar is hij weer. Welkom bij de enige echte. Komende uren hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Dit is jaargang 62, editie 3194.

0: laatste editie van zaterdag 3 oktober 2026. Met deze week 12 stijgers, 20 zakkers, 6 zittenblijvers en 2 nieuwe binnenkomers. Bijna dierendag, hè? Dus remindertje om vanmiddag nog even een nieuw irritant piepend speeltje te halen. Of een nieuwe krabpaal. Of extra sappig hooi voor een van je furry friends. We gaan eerst over naar de orde van deze dag. De 40 grootste hits van ons land op een rijtje. Ja, het wordt toch steeds spannender of Die Die op nummer 1 blijft staan. En ook spannend hoe lang Alex Warren überhaupt nog in de top 40 staat. Vorige week had hij een hattrick met 3 noteringen, maar daar vallen er nu 2 van af. Na 15 weken dus afscheid van Passenger van Alex Warren en... Na 30 weken ook afscheid van Fever Dream. Maar voor de fans van Alex, hij staat er dus wel gewoon nog 1 keertje in. Eerste nummer 40, Lost Frequencies en Live It All in de top 40 op Q.
1: Nummer 40.

0: De eerste nieuwe binnenkomer is voor Sommieu uit Den Haag. Vorige week waren ze nog live hier bij Q in Stefans Piano Bar om dit nummer samen met mij live te spelen. En gisteren hingen ze gezellig aan de lijn bij Domien. Olivier, a.k.a. de drummer en bijna trotse papa, kreeg het nieuws.
1: Te gek.
2: Gefeliciteerd. Weet je uit je hoofd de hoeveelste hit van Sommieu dit inmiddels is?
1: De top 40?
2: Ja, top 40 hit, ja.
1: Ik doe een schatting, ik denk 6 of 7.
2: Het is nummer 9.
1: Nee!
2: Oh. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Nou ja, de 9 tot 40 hit van vandaag.
0: Dat vind ik dus heel grappig. Dolly Parton verloor ooit zelf tijdens een Dolly Parton lookalike contest. En Sommieu weet de antwoorden niet op een eigen Sommieu top 40 quiz. Maar ze zijn er wel heel blij mee.
1: Ja, het blijft gewoon echt heel bijzonder. En het is niet dat het draait om de cijfers, maar het voelt toch als een erkenning voor wat wij doen. En ja, dat het resoneert met mensen. Dat is heel mooi.
0: Nieuw in de top 40. Dit is Feels Part 2 op Q Music. Nummer 8.

keertje in de top 40. En dan ook nog een plek omhoog. Alex Born en Emerald Eyes net op 37. Door naar Bente. Ja, die gaat hartstikke lekker. Mooie optredens, super trouwe groep fans. Of vrienden eigenlijk, de vrienden van Benny. Maar soms... Succes kan ook een beetje ongemakkelijk zijn en al die complimenten. Ze heeft een gouden plaat gekregen voor Kan Je Me Zien. En omdat ze dat toch een beetje awkward vindt om op te hangen thuis of naar te kijken... is hij nu dus weggemoffeld achter de bank. Vind ik ook echt iets waar. Wie weet binnenkort wel een tweede gouden plaat achter de bank voor deze. Parachute, 3 plekken gestegen naar nummertje 36 in de enige echte, de top 40 op Q.

0: hoop te vieren vandaag. Het is weekend, Leidens Ontzet, dag van de bruine kroeg. Draag me weg. Zometeen een track die bij elk van zo'n feestje past in de top 40. Dat was geen Nederland. Justin de Wild en Cheerio. Zometeen op nummer 33. En op 34 eerst nog Sorry Papi, hoor je zo.
1: Hey, Mattie.
2: 51% in mij wil latten.
1: Hij
2: heeft
1: er al helemaal
2: eens
1: van.
2: Nou ja, zeg, zolang het Channing Tatum niet is.
3: Hey, Mattie. Elke ochtend bij Q-Music.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
11: In de keuken alles ready.
12: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
13: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Keukenkopers, opgelet! Nu!
16: Big deals bij Keukenconcurrent.
15: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
20: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
20: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
22: Wat in overal 4 flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 18 files in het land. De langste, langer dan 20 minuten, vind je op de A6 Emmeloord Lelystad. Tussen Emmeloord en de Ketelbrug, 6 kilometer, 20 minuten. Een ongeval op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Badhoevedorp en Rotterpolderplein, 5 kilometer, 24 minuten. En de langste op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Hank en Berkendam. De weg is daar nu dicht na een ongeval. Ik weet niet hoe je moet omrijden, maar ik gok dat je daar omgeleid wordt. In ieder geval 6 kilometer, 3 kwartier vertraging en hij loopt nog op. 1 noemenswaardige controle. De A67 naar de Belgische grens 18,0. Zo meteen feest met Justin de Wild en Cheerio. Maar eerst lekker dansen op Topic en Becky G. Dit is Sorry Papi in de top 40 op 34.
23: De top 40.
24: Nummer
23: 34.

beginnen te komen aan dat succes van hem. En daar ben ik blij mee. Justin de Wild en Cheerio, ondertussen al 24 weken in de top 40. Vorige week heb ik gedraaid op een feestje. En vorige keer, trouwens, was het niet vorige week, 2, 3 weken, maar niet uit. In ieder geval, wordt gewoon harder meegezongen dan de meeste classics. Ik denk dat Cheerio met recht een blijvertje is deze week op 33. Goris, die was gisteren op een feestje in Maassluis. Heeft hij een topavond gehad. Joost, die is er gezellig bij. Zit te relaxen naast de radio. Ja, dat moet af en toe ook, hè. Dat moet af en toe ook. Lekker stokbroodje erbij met aioli en tomatentappenade. Meid, treat yourself. Marieke, ja, die heeft een beetje pech. Die staat enorm in de file. Ik had het net over die A27. Nou, dat is inmiddels ruim een uur vertraging. Ik hoop dat je er snel uit bent. In ieder geval in de tussentijd

0: Hij bel, nou, het is een bruggetje van je welste. Maar Mattie, die ramde op de deurbel van Gillian deze week. Over 2 weken gaat hij met een vriend naar Miley in Hollywood. Ja, had een te gekke filmposter gemaakt met: hey Mattie, ik wil naar Miley, en voor zijn raam gehangen. Nou, ding dong.
1: Gillian.
2: Die gaat naar Miley Cyrus! Oh, ze is helemaal te trillen.
0: Leuk, en, nou, en alles erbij, hè? Vliegtuigie, hotelletie, concertie en Miley.
3: 30. Let's go.

Deze week is Stefans Pianobar Douwe Bob. Ja, elke week kruip ik achter de piano om samen met artiesten van over de hele wereld muziek te spelen. En we hebben ook zeker wereldartiesten in Nederland. Natuurlijk speelden we ze top 40 hit, die je zo ook hoort. Noten zelf, die hoor je zo meteen op 28. Maar met Douwe is het altijd even spannend wat we verder nog gaan doen. Dus we waren aan het kletsen over hoe trots hij is op zijn liveshows nu. Alles klopt. En hij speelt dan dus ook een nummer van Dolly Parton. I Will Always Love You. Dus, we hebben snel even geoefend. En daar kwam het toch een te gek live optreden uit. So I-

de video even checken in de Q-Music app. Minstens net zo mooi, zijn eigen nummer. Noten zelf op 28 in de top 40.

0: de top 40 op Q-Music. Note to self, weer één plek gestegen. Douwe Pop, zometeen het nieuws van 4 uur met Daphne.
1: Ja, er worden fietsbroekjes uitgedeeld op het Oktoberfest in München.
0: Oké. Ook u wel hoor je zo en move into the sun.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional. Even bollen
5: met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet A-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
10: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
11: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
13: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben

0: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
1: Hey koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
3: nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
11: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis

0: 29. En Eester Beterleven XXL kiepdijfilet 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
3: De maaltijden van Kippie. Zoals de tortilla rol. Lekker, Kippie.
4: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
5: Mijn werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty,

0: 25.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel maandag mee.
0: Het is 4 uur geweest. Goedemiddag, Q-music nieuws van nu.nl. Daphne van der Meijs.
3: Goedemiddag. Bij een schietpartij vannacht in Amsterdam is een 34-jarige man om het leven gekomen. Hij werd neergeschoten bij een bar. Hulpverleners hebben hem nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De schutter is gevlucht en wordt nog gezocht. De mannen die begin deze maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels via sociale media geronseld, meldt RTL Nieuws. Via Snapchat werd 10.000 euro per persoon geboden voor de klus. Later kregen de mannen via berichten instructies over wat ze dan moesten doen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige beveiliger om het leven. De co-piloot van Fly Dubai, die de gezagvoerder aanviel, heeft volgens de Emiraten geprobeerd een terroristische aanval uit te voeren. Hij viel tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder aan met een bel. Daarna probeerde hij de controle over het vliegtuig over te nemen. Passagiers en de gezagvoerder wisten hem uiteindelijk te overmeesteren. Naar zijn motief wordt nog onderzoek gedaan. En op het Oktoberfest in München worden gratis fietsbroekjes uitgedeeld aan vrouwen. Dat is om te voorkomen dat ze onder hun rok worden gefilmd. Ja, bij een attractie met een groot draaiend rad kunnen rokken dus omhoog vliegen. En dat wordt dan vaak gefilmd en gefotografeerd. Op sociale media zijn ruim 30.000 video's daarvan verschenen en worden miljoenen keren bekeken. Ja, onder een rok filmen is in Duitsland verboden.
0: Toen jij net vertelde, er worden dus in München fietsbroeken uitgedeeld op het oktober. Dus waar gaat dit verhaal in godsnaam heen? Maar blijkbaar is het een heel goed doel.
3: Ja, het heeft wel inderdaad een goed doel. En dan het weer van Buienradar. Het is zonnig met 21 graden en ook morgen is het weer dezelfde zachte temperatuur.
0: Daphne, dankjewel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. De langste vertragingen vind je op de A6 Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord en de Ketelbrug. 4 kilometer, een kwartier. A15 Ridderkerk-Oost-Voorne tussen Vaanplein en Benelux. 7 kilometer, ook een kwartier. En de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en de Merwedebrug. 9 kilometer, er is nog een half uur over. Het was eerst echt bijna een uur, dus het gaat de goede kant op. En één controle, de A67 naar de Belgische grens, 18,0.
1: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
2: Stefan Bouwman.
0: Daar gaan we weer met de enige echte verder. Ja, we zijn al bij 27 en toch hebben we de hoogste nieuwe binnenkomer nog niet gehoord. Verklap het alvast, hoor je straks op nummertje 21.
2: De top 40. Q Music. 27.

Lexi Dekker en Bare Minimum in de top 40 op 26. Kijk, sociale media, het heb zijn slechte kanten, maar het heb ook zeker zijn goede kanten. Jonas Blue die zat lekker te scrollen op zijn telly en die opende Instagram. En daar kwam er me toch een track voorbij in een set van een vriend van hem. Daar ontdekte hij Malief, de artiest. Nou, gelijk een DM gestuurd. En die DM had geen seconde later verzonden moeten worden. Want Malief, die wilde stoppen met muziek maken. Het lukte hem maar niet om door te breken. Hij dacht, ik geef deze droom op. Nou, dat is inmiddels achter ons, want ze hebben samen een wereldhit met Edge of Desire. Nu in de top 40. 25.

uit Beste Zangers. Busy en Anne. Het lijkt me toch leuk als hij deze nog samen gaat doen met Clouseau. Ik hoop dat ze zo slim zijn geweest bij de Avrotros om dat erin te pompen. Ja, over 2 weken dan is namelijk de duettenaflevering. Ik heb daar toch weer hoge verwachtingen van dit jaar. Stel dat Yves Berendsen en Zoë Levi samen een duet gaan doen, dan wordt dat een top 40 hit. Dat kan niet anders. Vanavond eerst nog Jean-Guy McCroy in de hoofdrol. Q Music. En deze week in de top 40 op 23.

0: De kant op met Taylor Swift, een nieuwe track van haar betekent vaak ook wel een nieuwe top 40 hit. Vorige week kwam ze met de mededeling, er kwam nieuwe muziek aan. Nog geen 2 dagen later was het al zover. 3 bonus tracks toegevoegd aan de album. Het werd hier bij Q meteen uitgeroepen tot Q-Music Alarmschijf. En een week later komt ze nieuw binnen in de lijst. En hoe? Patient Zero is de hoogste nieuw binnenkomer van deze week op
1: 21.

0: maakte net al een bocht van 180 graden. Ik trek weer aan de handrem. Oh, we gaan weer vol de andere kant op in de top 40. Zometeen is ons in zakken in de zee. Met z'n allen Rutger van Barneveld. De top 40 op Q.
1: Wil jij na jarenlang bankhangen toch weer gaan voetballen? Of ga je nu wel echt twee keer in de week naar de sportschool? Beginnen met sporten is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Joost Swinkels je vanaf maandag samen met Team NL om de eerste stap te zetten. Vertel je verhaal en maak kans op een jaar gratis sporten. Alle details op qmusic.nl.
2: Q sounds better with you.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
5: nee,
4: proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Thuisbatterij,
2: einde salderingsregeling,
3: terugleverkosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
9: Sneldertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Wild avontuurtje? Ontwaak deze herfst op de Veluwe. Trap door kleurrijke bossen en voel de frisse wind op je gezicht. Spot edelherten in het gouden herfstlicht. En sluit de dag af met een lokaal wildgerecht bij een knisperend haardvuur. Er is altijd meer Veluwe. Laat je verrassen op Veluwe.nl. Wild avontuurtje? Laat je verrassen op Veluwe.nl.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
15: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
18: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
19: Let's go for more, some extra, Max.
18: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
20: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
20: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
22: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
23: Ik vind het toch altijd een leuk moment. Ik zit in de Q-Music app terug te appen naar René. Die heeft net de app aangemaakt en wil heel graag meespelen met het geluid. Nee, moet je aanmelden in de Q-app onder het kopje het geluid. Maandag tot en met vrijdag dan spelen we het. Maar hij vraagt dan nu, ben jij een computer of niet? Ben je echt? Ja, ik ben echt René. Ik ben echt. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. A4 Rotterdam Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp. Dat is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer, een half uur vertraging. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam. 7 kilometer, een kwartier. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Leusden en Hoevelaken. Daar word je omgeleid. 3 kilometer, een kwartier vertraging. Verder nergens langer dan 10 minuten. Wel een controle, de A67 naar de Belgische grens. Hectometerpaal 18,0. Hi, we gaan verder met de enige echte. Het linkerrijtje wordt afgetrapt door Rutger van Barneveld. Deze week in de top 40 op 20. Zwoele zomernachten.
0: De top 40. 20.

0: Bankzitters en Robert van Hemert gaan rapido omhoog in de lijst. Ja. Ik vond hem ook leuk. Snel stijgen deze week maar liefst 15 plekken winst. En daarmee komt die tattoo voor Robert steeds dichterbij. Want als Rapido op nummer 1 komt in de top 40... dan komen er 5 gezichten van bankzitters op het been van Robert. Denk je, is dat echt zo? Ja, dat is bewijs.
1: Ik ben wel een jongen van mijn woord. Als dat echt gebeurt, ja, en mijn vrouw weet het ook nog niet. Dus, dan moet ik die 5 gasten gewoon op mijn kuit zetten.
0: Ja, Robert, ik zeg erbij, agendas van tattooartiesten lopen snel vol. Dus ik zou hem voor de zekerheid alvast inplannen.

Echo. Isabel Usher stijgt weer 3 plekken met haar allereerste top 40 hit. Niemand wil een popster. Net als in de enige echte op nummertje 17. Ja! Het is zaterdagmiddag dus met de lijst op Q. Wat ben jij aan het doen dan? Ben je aan het luisteren tijdens het sporten? Misschien op weg naar een feestje, ken ook. Of lig je gewoon lekker om 4:15 nog in je bed? Mag ook, hè? Altijd leuk om van je te horen in de Q-app. Dit is Kingdom of...

0: Ilse Delanchet. En So Incredible, Q Music in de top 40. Nou, ik durf wel te zeggen, haar comeback track. Deze week op 15 in de top 40 op Q Music. Paul is lekker bezig.
1: Nou, gewoon lekker plafondetje aan het verven hoor. Met Q op de achtergrond. Altijd goed toch? Groetjes.
0: Groetjes terug. Verf ze. Ook Marina is druk bezig. De muren aan het opfrissen met een ander kleurtje. Lekker met Q erbij. Linda is ook aan het verven. Maar dan de nagels. Moet ook af en toe gebeuren, hè? Tweet yourself, girl. Jennifer die is lekker onderweg naar de weekboodschappen. Morgen naar de dierentuin met onze familie. Ilona die hoopte naar Duitsland te gaan. Alle winkels bleken dicht. Nou ja, maakt niet uit. Ik heb trouwens een tip. Nooit met honger naar de supermarkt gaan. Ik had net honger. Ik heb weer allemaal foute dingen besteld hier bij Q. En ik heb er één iemand gevonden. Eén iemand. Yvonne, ze lag toch.

0: Ultra. Zometeen het nieuws van 5 uur met Daphne.
1: Ja, een misschien wel emotionele dag voor Virgil van Dijk in Oranjemorgen.
0: Huh? Morgen ook dierendag, dus daarom Cat's Eye, Animal.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimel, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
7: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
8: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
9: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
7: Dat is een Veldzinkadvies.
9: Hier ben ik weer. En het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
10: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzinkadvies.nl.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Je avond groter dan groots beginnen, doe je met 2 stukken kip. Op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: De maaltijden van Kippie, zoals kip in pangangsaus. Lekker! Kippie!
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
18: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van ons eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van ons eten.
19: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
18: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van ons eten.
20: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
21: Het eten is klaar, aan tafel.
22: Zo, dat ziet er lekker uit.
23: Ja, mag ik een broodje?
24: Goed,
25: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
26: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor €110... tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeanspecialist.
27: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
26: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
28: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
4: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
5: Het geluid.
6: Het geluid van Q-Music is nu waard
8: 25.000 euro.
24: Bram, jij mag morgen weer, dat is normaal.

0: Het is 5 uur geweest. Goedemiddag, Q-Music nieuws van nu.nl. Daphne van der Meijs.
1: Goedemiddag. De man die gisteren dood werd gevonden in Hoofddorp is door een misdrijf om het leven gekomen. Dat blijkt uit onderzoek

0: Virgil van Dijk kan morgen zijn 100ste interland voor Oranje spelen. De verdediger debuteerde precies 11 jaar geleden in oktober 2015 tegen Kazachstan. Sindsdien speelt hij onder meer op 2 WK's en een EK. Bondscoach Xavi Hernandez stond vandaag op een persconferentie daar even stil bij.
1: Well, it can be an emotional day for, you know, for Virgil tomorrow. I'm so happy to be to work with him. He's a true leader.
0: Ja, morgen een emotionele dag dus voor Virgil. Ze trappen dan af om 8:15 in Eindhoven. En dan het weer van Buienradar. Het is zonnig met 21 graden. En ook morgen is er weer dezelfde zachte temperatuur.
2: Daphne, dank jou wel. Flitsmeis verkeersinformatie bij Q-Music. Vertragingen langer dan 10 minuten op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp. Ongeluk gebeurt, 4 kilometer, 20 minuten. En de A15 Ridderkerk-Oostvoorne tussen Vaanplein en Benelux. 7 kilometer, ook 20 minuten. 1 controle, de A67 naar de Belgische grens. Hectometerpaal 18,0.
3: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
4: Stefan Bouwman.
2: Welkom bij De Ontknoping. Staat Die Die nog steeds op nummer 1? Of is er inmiddels een andere hit te sterk? Je hoort het voor 6 uur op 13. Cat's Eye Animal.
5: De top 40. Kill Music.
4: 13.

0: in de top 40 op Q. Hoe lekker zou het zijn als jij gewoon nu even je telefoon pakt en je opent je app van je bank, weet ik veel, ING, KNAP, noem er eens even een, ABN, whatever. En jij ziet 25.000 euro staan. Wordt toch helemaal gek. Dat is de waarde van het geluid op dit moment. Het is nog steeds niet geraden. En daarom kwam er een hint van de jury, vrijdagochtend. En die hint, nou ja, die is door de jaren heen altijd wel wat anders geweest. Soms cryptisch, soms kwam er in één keer iets binnenlopen. Nu werd Bram Krikke op pad gestuurd. Ja.
1: Wat ik zie is een soort date-achtige setting. Er zit ook iemand aan een tafeltje. Een jonge dame, hallo. Ik ben Bram, hallo.
2: Hallo, kom je vaker 10 minuten te laat op je date?
1: Huh? Nou, de toon is gezet, Matt.
3: Niet echt van hart, het gaat niet vanzelf, Bram.
1: Het gaat niet vanzelf.
2: Nou ja, sorry man, maar ik ga er echt vandoor.
1: Wil je niet nog even je donut?
2: Het gaat niet werken tussen ons.
1: Nee? Nee. Huh? Wat een ramp date. Wat een ramp, wat een ramp date.
3: Hey, maar Bram, loopt ze dan
1: ze
3: weg?
1: Ze loopt weg.
0: Ze liep weg, ja, ik snap er niks van. Laat ik dat vooropstellen. Ja, ik zou de hele video even checken, qmusic.nl.
4: 11.
0: Ik hoop dat het je helpt. Vooralsnog heeft

top 10 af deze week in de top 40 op Q-Music. Linda, die is druk bezig, zie ik in de Q-app, met de voorbereiding voor een Halloweenfeest voor de buurtkids in het buurthuis. Leuk. Demis, die viert vandaag de verjaardag van de dochtertje Pixie. 15 jaar is ze geworden. En Marnix is onderweg naar een concert. En die stuurt daarbij heerlijk rondjes rennen in de Circle Pits, met een paar bandnamen erbij. Nou ja, als ik Circle Pit hoor, dan denk ik al, oké, dit is het heftigere werk. Nou, Marnix.

Ja, dat is wel hard. Maar wel vet, man. Ja, heel ander soort concert, denk ik, dan Jason Derulo. Ik weet niet of je hier op het podium geroepen wordt om een dansje te doen, maar daar staat hij inmiddels bekend om. Bij zijn concerten kan het zomaar dat je in één keer uit het publiek wordt getrokken om samen met hem te dansen. Dus ik zou zeggen, mocht je ooit naar Jason Derulo gaan, even oefenen.

0: en Shoes in Texas in de top 40 op Q nummertje 8 deze week. Ik liet je net horen waar Marnix heen gaat, toch? Het concert dit. Ja, waarop Judith dus dit stuurt met de app.
1: Zo klinkt mijn puber ook als ze de zin niet krijgt.
0: Toch een leuke grap. Ook zometeen Shanna Spyro, de enige echt op Q Music.
2: Hey Mattie.
3: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Heel Nederland lijkt eigenlijk volledig gek geworden door vermoeidheid.
4: Dus ik loop naar de voordeur en opeens maakt mijn kat me wakker. Sta ik helemaal naakt voor de voordeur. Om naar mijn werk te gaan.
3: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik praat dus tegenwoordig 's avonds in bed met AI. Maar ik moet wel zeggen, iemand begint je wel goed te kennen. Die persoon is heel stabiel. Dat is een heel stabiel persoon.
0: Nou,
5: nee.
3: Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
6: Hey Mattie.
3: Elke ochtend bij Q-Music.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Chris?
11: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
17: Kippie.
18: Is... dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
19: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
20: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
21: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
22: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
23: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben

0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar 2,99. Lidl, je verdient het.
1: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met... bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
2: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Soms zul je zeggen...
4: jij bent mijn rots in de branding.
3: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
5: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
7: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Plus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
13: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
14: Dag vriendjes en vriendinnetjes en alles tussenin. Het 5:30. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Vertragingen van langer dan 10 minuten vind je op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Soest en Hilversum Noord. 4 kilometer, 3 kwartier. A4 Rotterdam Amsterdam tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp. Als een ongeluk gebeurt, 3 kilometer, een kwartier. En de A27 Gorkum Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 4 kilometer, 16 minuten. Dan nog controles langs de A6 naar Muidenberg. Hectometerpaal 62,3. En langs de A67 naar de Belgische grens bij 18,0. Staat Die Die nog steeds op 1? Dat hoor je zo meteen. In ieder geval staat Shanna Spyro en Great Expectation op nummertje 7. Wat een wereldster is dit geworden.
15: De top 40. 7.

haat online, zegt deze meid. Jeetje. Papa zij is dan zeg maar een nepo-baby. Want haar vader die heeft een coupon of zo uitgevonden. Weet ik veel. In ieder geval multimiljoen. Die man heeft heel veel geld op de rekening. Die hoeft het geluid niet te winnen, laat ik het zo zeggen. Dan heb je een beetje in een beeld. Dan wordt ze vervolgens heel erg vaak boos aangekeken omdat ze liedjes gejat zou hebben. Dat geldt voor dit nummer ook. Nou, uiteindelijk is dat allemaal opgelost. Het zou dan gaan om Stick Season van Noah Kahan. Hij heeft nu ook credits gekregen. Dus elke euro die naar Stella Lefty gaat, daar gaat dan 50 cent van of zo naar Noah Kahan. Dus dat is ook allemaal opgelost. Maar ja, het zal allemaal wel. Want ondanks die haat heeft ze miljoenen fans. Ik ben er een van Stella Lefty. En ook deze week is ze toch de lachende derde. Want ze stijgt gewoon weer een plekje in de enige echte. Ook self-aware stijgt een plekje. Temper City.

0: is inderdaad verandering boven in de lijst. Na 16 weken is de podiumplek voor Magnetic gewoon weg. Maar de een zijn dood, is de ander zijn brood. Antoon, Kulas en Boef, zij gaan als een malle. Vorige week nieuw binnen op 14. Deze week het hoofdpodium alweer bereikt. 11 plekken winst voor 100 tranen.
1: 3. Ik ben

Teddy blijft gewoon waar hij vorige week ook stond. Nummertje 2, Mr. Know-it-all met de zilveren plak. Ja, is het dus een nieuwe nummer 1? Nee, gewoon weer wederom dezelfde. Al 15 weken op rij niet van de troon te stoten. Shakira en Burna Boy, dit is...

0: 1.
1: Ja, ik denk wel echt dat dit de laatste week is, hoor.
0: Is het zo?
1: Ja, maar dat zeg ik ook al maanden, dus op zich.
0: Mij moet je niet geloven. Goedenavond, de top 40 zit erop. Het fout, oké, jij blest ons ook nog even met je aanwezigheid, Tom.
2: You're all blessed.
3: Bless you.
0: Kom weer lekker te laat binnenwandelen, dat jij dat pikt, Tom.
2: Te laat? Mijn show begint over 8 minuten om precies te zijn.
0: Ja, we hebben nog alle tijd. Alle tijd, Stefan. We moeten rustig inlopen en dan straks hoor je ons vol energie en als duo. Ja, ik wilde gewoon even checken of het een goed huwelijk is sinds jullie getrouwd zijn. Er valt niet te stoken tussen jullie.
3: Nee, hè?
0: Nee. Nee. Nou, weet je waar de eerste haarscheurtjes eigenlijk zijn ontstaan?
3: Hoofdstel.
0: Dat het niet eens een discussie was wie de bruidsjurk aan moest. Nee, ik moest meteen die bruidsjurk aan. Voor als je het gemist hebt, check even de Instagram van Q-Music, @QMusicNL.
2: Maar dat is goedkoper, want jij bent klein. Dus dat is handig. Ja, kunnen we het gewoon van de kinderafdeling halen. Het is gewoon een prinsessenjurk.
0: Wat een knap bruidje was het, hè. Zometeen het foutuur.

0: heb het op qmusic.nl.
1: Wil jij na jarenlang bankhangen toch weer gaan voetballen? Of ga je nu wel echt 2 keer in de week naar de sportschool? Beginnen met sporten is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Joost Swinkels je vanaf maandag samen met Team NL om de eerste stap te zetten. Vertel je verhaal en maak kans op een jaar gratis sporten. Alle details op qmusic.nl.
2: You sound better with you.
3: De nieuwe Wet 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Beginnen is winnen wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor van Team NL.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Elke sportieve droom begint met die eerste stap. Dat moment waarop je denkt, ik ga ervoor. Staatsloterij geeft als hoofdsponsor van Team NL sportieve dromen graag een duwtje. Van je eerste training tot het allerhoogste podium. Want wie begint, heeft al gewonnen. Staatsloterij. Supporter van dromen. Staatsloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
11: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
16: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: Schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt

0: jarig is, trakteert.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
4: Wil jij makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages? Kijk op numbers.nl.
5: Het geluid.
6: Het geluid van Q-Music is nu waard
7: exact 25.000 euro.

0: Goedenavond. Goederentreinen kunnen bij het Gelderse Herveld niet over de Betuwe-route. Demonstranten hebben het spoor geblokkeerd. Ze horen bij een actiegroep die strijdt tegen de klimaatcrisis en het schenden van mensenrechten. De politie grijpt nu in, maar hoe lang het duurt voordat alle activisten van het spoor af zijn, is afwachten. Door de lage waterstand van de Rijn in Duitsland heeft een Nederlands binnenvaartschip 5 dagen vastgezeten op een zandbank. Het schip met aan boord de lading bestelbusjes kon daardoor de haven van Düsseldorf niet uit. Uiteindelijk is het door een ander vrachtschip van de zandbank afgeduwd en kon het naar Nederland varen. Het was weer Open Huizendag en daar zijn meer bezoekers op afgekomen dan de vorige keer, ruim een half jaar geleden. Vandaag namen 66.000 mensen een kijkje bij een huis dat te koop staat. Dat er meer belangstelling was, komt volgens makelaarsvereniging NVM door het zonnige weer en doordat meer huizenverkopers meededen. En wat een topjaar voor wielrenster Demi Vollering. Ze heeft er opnieuw een titel bij. Voor de 2e keer op rij is ze Europees kampioene op de weg geworden. In Slovenië was ze iedereen te snel af. Vorige week pakte Vollering nog de wereldtitel en ze won eerder dit jaar al de Tour de France en de Giro d'Italia. Het weer? Vanavond in het noorden en westen meer wolken en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Michiel, dankjewel weer. Q-music verkeer krijg je van Flitsmeister. Paar vertragingen gemeld op deze zaterdagavond. De A1 richting Duitsland. Klein beetje stauw, kwartiertje vertraging. Dan de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Eembrug en Hilversum Noord. Daar 40 minuten vertraging. En dan de A4, daar is een ongeluk gebeurd tussen Rotterdam en Amsterdam. Tussen Rijswijk en Leidschendam. Daar 35 minuten vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
2: Dit is
3: het Foute Uur!

0: in het foute uur. Gezellig jongens, zaterdagavondshow met Tom en Joe. De ene naar de andere foute hit vlieg je hier om de oren. Het is heerlijk, want het is ook etenstijd.
1: Ja, nou wij hebben het net al achter de kiezen, maar ik kan me voorstellen... iets over zes, dat je of nog in het pannetje staat te roeren... of dat je net aan het opscheppen bent, dat kan ook, hè?
0: Nou, Martina die stuurt hem al door. Vandaag een hartige taart maken met een vriend. Gezond en niet te veel boter.
1: Oh.
0: Er staan allemaal pannetjes op. Er gaat ook broccoli en zo in die taart, volgens mij.
1: Sisamblokjes, dit vind ik een hele bijzondere hartige taart.
0: Een kies, het is gewoon een kies.
1: Het is een kies, inderdaad, een kies. Hé, maar dat is misschien wel even leuk. Laat even weten wat je op dit moment aan het maken bent. We willen even de meest foute maaltijd tevoorschijn zien komen in de Q-Music app.
0: Ja, dus hoe vetter, hoe beter.
1: Ja, vorige week stuurde iemand al in die heel veel friet en snacks aan het eten was. Dan is die even gedisqualificeerd, wil ik even iets anders zien.
0: Oh.
1: Dus wat ben je nu aan het eten? Welke foute, vette maaltijd ben je nu aan het eten?
0: Ja, dan hebben we het over pizza's, pita gyros.
1: Een kapsalon.
0: Om het helemaal te kwijlen.
1: Oh ja, eigenlijk alles van een dunne paal, maakt mij niet uit. Burgertjes, laat het even weten. Hoe vetter, hoe beter. Hoe fouter, hoe beter. Stuur het in de Q-Music app.

0: I love rock and roll op je music.
1: Dit is het Foute Uur.
0: Zeker, en we zijn op zoek naar het foutste maaltijdmoment van Nederland. Althans, ja, er komt heel veel binnen. We hebben gezegd hoe vetter, hoe beter.
2: Ja, dat klopt. Lotte Brink, zelfgemaakte eierballen. Heb ik nog nooit gehad. Lijkt me heel leuk om een keer te proberen.
0: Is Gronings, toch?
2: Ja, heel Gronings inderdaad. Talicia zelf hamburgers aan het maken. Els heeft een nacho-tafel. Raymond zegt... Oh. Jongens, zaterdagavond net klaar bij de voetbal. Dus het is pizza-avond. Lekker. Heidi heeft net zelf de allereerste erwtensoep van het jaar gegeten.
0: Oh, ja, eigenlijk...
2: Snert.
0: De temperaturen zijn er nog niet naar, maar de tijd van het jaar wel. Oktober vind ik wel echt... het snertseizoen is dan geopend.
2: Ja, maar ik link het niet aan een maand. Ik link het echt aan het weer buiten. Maar Heidi, lekker doen, joh. Lekker doen. Wim, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Goedenavond. Wim, welke vette, foute maaltijd heb jij voor je staan?
3: Ik heb een McFlurry, Maltesers en een kip 20.
2: Een kip 20? Ga je in je eentje 20 nuggets wegvreten?
3: Nee. Ik moet hem helaas delen met mijn vriendin.
0: Oké. En zit je in het restaurant of in de auto?
3: In de auto zit ik, in de auto.
0: Oh, ja, is ook altijd wel treurig natuurlijk.
2: Ja, is ook een beetje sneu, maar altijd ook wel lekker. Wim, tellen we de nuggets? Doen we echt 10 om 10 of heb jij er stiekem 11?
3: Ik heb er stiekem 11.
2: Oh, weet je vriendin het al of stap je nu boos uit?
3: Nee. Ze kijkt geschrokken naar me toe.
2: Nou, dat wordt een nieuw rondje, denk ik. Tot even compenseren straks.
3: Komt goed. Nee, die heeft zelf nog een ijsfrappé.
2: Ijsfrappé, helemaal
0: lekker. Nou, moet je kijken. Nou, dat het smullen wordt. Geniet ervan, Wim.
3: Komt goed.
0: Hoi.
3: Bij de uitzending.
0: Gaan wij door met het Foute Uur. Wat dacht je van Scooter? Met Weekend, hoe toepasselijk ook.
4: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Trigger Tricker.

0: over en out.
1: Scooter op je music. In het foute uur. Ja, het foute uur dat dendert zo meteen verder. Met echt een klassiekertje.
0: Ach, ja.
2: Wil jij na jarenlang bankhangen toch weer gaan voetballen? Of ga je nu wel echt twee keer in de week naar de sportschool? Beginnen met sporten is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Joost Swinkels je vanaf maandag samen met Team NL om de eerste stap te zetten. Vertel je verhaal en maak kans op een jaar gratis sporten. Alle details op qmusic.nl.
3: You sound better with you.
4: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
8: Kippie.
9: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja, een broodje.
13: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speelbewust.
14: Wild avontuurtje? Ontwaak deze herfst op de Veluwe. Trap door kleurrijke bossen en voel de frisse wind op je gezicht. Spot edelherten in het gouden herfstlicht. En sluit de dag af met een lokaal wildgerecht bij een knisperend haardvuur. Er is altijd meer Veluwe. Laat je verrassen op Veluwe.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Wild avontuurtje? Laat je verrassen op Veluwe.nl.
16: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
19: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
20: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
22: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
23: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
24: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
25: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
0: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
1: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
2: In de keuken alles ready.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1+1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus. Let's
4: go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
26: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we

0: rond Q-Music-verkeer krijg je van Flitsmeister. Er staan een paar vertragingen op deze zaterdagavond. De A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Eembrug en Hilversum-Noord is een ongeluk gebeurd. Ze zijn bezig met onderzoek, daardoor 3 kwartier vertraging. Dan de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Paspoelpolder en Leidschendam. Ook een ongeluk gebeurd, daardoor 1.5 uur vertraging. En een korte vertraging op de A76 richting de Duitse grens. 20 minuutjes daar.
1: Tom en Joe.
2: Door met het foute uur. Dit is Hanson. Mbop.

0: En Danza Cordero in het Foute Uur. Ja, Spaans is leuk, maar Nederlands...
1: Hollandse Battle.
0: Gepresenteerd door de volkszanger himself, Joe.
2: In stand-by-modus dat wel. Ja, ik mag graag mijn collega volkszangers in het zonnetje zetten. Vandaar de Hollandse Battle. In het Foute Uur bepaal jij al wat wij draaien, mag je elke keer stemmen. En nu dus twee Hollandse tracks. In de ene hoek. Deze track hebben ze gemaakt toen ze samen op muziekreis waren in Turkije. De track die begon op een avond. De volgende ochtend werden ze wakker, gingen ze bij het zwembad zitten. En binnen een uur was hij klaar. Stef Ekkel en René Karst.
3: En weet u wat mijn trainer zei?
4: Lieve
0: Was op schrijverskamp in Turkije of zo.
2: Schrijverskamp wel, denk ik wel, ja. In de andere hoek. Hij twijfelde dus eerst om deze track uit te brengen, want hij voelde hem niet helemaal. Gelukkig is die twijfel verdwenen, want hij heeft inmiddels bijna 40 miljoen streams op Spotify.
0: Liedjes voorbij.
2: Ja, maar dan is het niet meer te volgen. Dan is het niet meer te volgen. Gelukkig is het twijfel verdwenen. Hij heeft bijna 40 miljoen streams op Spotify. Ik heb het over... Hek Dizzle!
5: Je aas op geen moment en past me volop op de mond en...
2: Oh, moeilijk hoor. Als kiezen tussen je kinderen.
0: Waar kan je stemmen?
2: Qmusic.nl of de Qmusic app.
0: Even kijken. Zijn de stembussen open? Jazeker! Ga je voor Stef Ekkel, Liever te dik in de kist, of Henk Dissel, een bom? Laat het nu weten. De winnaar draaien we zo in de Hollandse Battle. Na ABBA, Dancing Queen.

0: En Dancing Queen in het Foute Uur. Komt een appje binnen van Priscilla.
1: Hey Tom en Joe, waarom maken jullie die keuze nou weer zo moeilijk?
2: Hollandse Battle.
3: Ja, sorry. Sorry Priscilla, maar dat is gewoon hoe het zit. Kijk, in het Foute Uur kan je altijd stemmen tussen twee tracks. En in de Hollandse Battle zet ik twee Hollandse grootheden tegenover elkaar. Vandaag kon je stemmen op Stef Ekkel en René Karst met Liever te dik in de kist. Of dus Henk Dissel met een bom. Nou ja, de appbox overstroomt. Mark zegt, ik ga voor René. Tim zegt, ja, ik vind ze allebei top. Maar ik ga toch voor een bom.
0: Het was echt een close call, zie ik nu ook.
3: Ja, het is echt een close call. Claudi zegt, dit is ook niet te doen. Sanne zegt, ja, René, perfect voor het indrinken voor dit feestje van deze zaterdagavond. Bart zegt ook, ja, we moeten echt voor René Karst gaan. Jongens, hij heeft nipt gewonnen. Stef Ekkel, René Karst, liever te dik in de kist. Ja.

0: Sanne Paul.
1: Sanne Paul.
0: Nog een keer moeten dansen voor gym.
2: Oh, nou.
0: Middelbare school.
2: Eerst onvoldoende.
0: Ja, was niet best.
2: Nee, toch houterig, hè? Ben je toch te wit voor?
0: Nou, hoezo?
2: Nou, hier moet je toch een beetje, hè? Een beetje schoen voor hebben. Ik zie jou gewoon als een houten pop, houten Klaas.
0: Nou, ik heb wel een goede polonaise in me.
2: Ja, ik bedoel maar.
0: Hey, het is vandaag een bijzondere dag.
2: Ja, het is Nationale Kringloopdag.
0: Ja.
2: En de dag van de Bruine Kroeg. Wij bellen zo meteen met Malle Pietje. Ja, dan is het aan jou te raden. Is dat dan een kringloop? Of is dat een Bruine Kroeg?
0: Je hoort het zo.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man, man, man. Als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
8: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
9: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
12: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
2: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
3: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
2: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
1: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Soms zul je zeggen, mam, jij bent de beste. Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
5: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. En voor elk type weer slaag je bij Jumbo Golf keer op keer. Aan het weer ligt het dus niet meer. Vanaf nu is het elke dag golfweer. Jumbo Golf weer.
6: Niet weer hetzelfde uitje? Kom naar Preston Palace. Zwemmen, kermis, eten, drinken en veel meer all inclusive. Boek nu op PrestonPalace.nl.
5: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golf weer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
7: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
8: Is dit het?
9: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu
11: big deals bij Keukenconcurrent.
10: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
13: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Het geluid.
5: Het geluid van Q-Music is nu waard...
6: exact 25.000 euro.

0: Het is 7 uur. Het Q-Music-nieuws krijg je van Michiel Frazenstorm.
1: Goedenavond. De dodelijke schietpartij van afgelopen nacht in Amsterdam heeft alles weg van een gerichte actie, zegt de politie na onderzoek. In de buurt van een bar, niet ver van het Vondelpark, werd een Amsterdammer neergeschoten. Hulpverleners konden zijn leven niet meer redden. De schutter is gevlucht en nog niet gepakt. Voor het blokkeren van een goederenspoor van de Betuwe-route in Gelderland zijn tot nu toe 15 mensen opgepakt, meldt de regionale omroep. 4 activisten zitten nog op het spoor, ze hebben zich vastgeketend. Het gaat om leden van een actiegroep die strijdt tegen de klimaatcrisis en het schenden van mensenrechten. Na de mislukte executie van een Amerikaanse vrouw in de staat Tennessee heeft de gevangenisbaas daar zijn vertrek aangekondigd. Intussen loopt er ook nog een onderzoek. De ter dood veroordeelde vrouw kreeg deze week 2 dodelijke injecties, maar ze bleef leven. Ze ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. En er is misschien een grote slag geslagen in de strijd tegen hackersbende Shiny Hunters. In Jordanië is volgens persbureau Reuters een belangrijk lid opgepakt. Shiny Hunters zei eerder dat ze de gegevens in handen hebben van iedereen van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI. De opgepakte verdachten zouden FBI nu helpen. Het weer? In het noorden en westen meer wolken en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Michiel, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. 2 opmerkelijke vertragingen op deze zaterdagavond. De A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Eembrugge en Hilversum Noord. Daar is een ongeluk gebeurd, daardoor 3 kwartier vertraging. En iets korter op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Ypenburg en Leidschendam, daar een kwartiertje vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
3: Q-Music. Tom en Joe.
0: We bellen zometeen met onze favoriete zaak in Nederland, Malle Pietje. Wat ze daar verkopen, dat vertel ik zo.

0: Music.
1: Tom en Joe.
2: Tom en Joe.
0: Met de zaterdagavondshow. Maar we laten vanavond nog kaarten gaan weggeven voor ACTA en de Munnik in het Olympisch Stadion. Dus blijf erbij, zou ik zeggen. Eerst gaan we even bellen met Malle Pietje. Malle Pietje, wat is dat nou? Ja, het is vandaag Nationale Kringloopdag. En wij kennen toevallig de leukste kringloopwinkel van Nederland. Dat is Malle Pietje in Hank, want daar zijn wij deze zomer langs geweest, Joe.
3: Dat klopt, wij hadden een gigantische zomerhit uitgebracht. Daarmee gingen wij het hele land door. En we gingen onder andere langs bij Miep. Ze vierde haar 13-jarig bestaan van kringloop Malle Pietje in Hank. Was een groot succes, dat klonk zo.
4: Ik ben er een beetje klaar voor, hoor.
5: Ik ben er helemaal klaar voor.
6: Kijk hoe druk het is. Hallo allemaal.
7: Hallo allemaal.
6: Hallo allemaal.
7: Hallo allemaal.
6: Hallo.
0: Ging helemaal los bij Malle Pietje in Hank. En de vrouw die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt is natuurlijk de eigenaresse van Malle Pietje. Miep, goedenavond.
8: Goedenavond.
3: Miep, Miep, Nationale Kringloopdag. Hoe heb je uitgepakt?
8: Nou, best goed.
3: Ja?
8: Leuke actie hier gehad. Van kleding een euro per stuk. En alle zomerspullen 50% korting.
3: Nou, dus je bent helemaal leeggelopen.
8: Ja, een heel eind.
3: Hey Miep, nog even voor ons. Hoe lang heb je de zaak al? Hoe lang zit je al in de kringloopbusiness?
8: 13 jaar.
3: Ja, dat is echt al een flinke tijd. Hey, we waren toch even benieuwd. Nationale Kringloopdag. We willen je een beetje helpen. Want we waren al even benieuwd van, nou, wat is nou een item wat echt al heel lang in jouw winkel staat, wat je maar aan de straatstenen niet kwijtraakt?
8: Ja, die hebben we.
0: Oh, vertel.
8: Een grote draaiende pop met een muziekdoosje eronder.
0: Een grote draaiende pop met een muziekdoosje eronder. Je hebt ons ook al een foto en een filmpje toegestuurd. Het lijkt een beetje op een Barbie-pop, hè?
8: Ja, een grote Barbie-pop, ja.
3: Ja, een mooie oude klassieke Barbie-pop. En een pop, het geeft me ook een beetje een horrorgevoel, moet ik zeggen. Want er komt een soort geluid uit deze pop. Kunnen we het even laten horen?
0: Ja, we kunnen het zeker laten horen. De pop klinkt zo. Ja.
3: Hoe lang heb je deze pop al, Miep?
8: Vanaf het begin.
0: Oh, echt? Oh, deze staat ook al echt 13 jaar in de zaak.
8: Ja.
3: Nou, nu dachten wij, het is Nationale Kringloopdag. Wij willen Miep een beetje helpen.
0: Ja, deze moet van die pop af.
3: Die moet van die pop af. Die staat er al als een soort vloek in de winkel. We gaan gewoon een veiling starten.
8: Dat is helemaal leuk.
3: Dat is helemaal leuk. We beginnen gewoon makkelijk. We beginnen bij 1 euro. En Miep, niet schrikken. Dat loopt altijd heel hoog op.
0: Ja, natuurlijk.
3: Ik heb hier een hamer bij me. Ik ga niet slaan met die hamer voordat er 10 nullen achter staan. Dit komt helemaal goed.
0: Oké. Okay, dit kan van jou zijn. We beginnen bij 1 euro. De veiling is bij deze geopend. In de Q-Music app. Laat maar weten. Je kan gewoon bieden.
3: Ja, bieden is kopen, hè. Dus nu niet een onzin bod gaat doen. Als je een bedrag stuurt, moet je hem kopen voor dat bedrag.
0: Ja, de feestdagen staan ook alweer bijna voor de deur. Dus is een geweldig cadeau
3: voor
0: natuurlijk.
3: Voor je schoonmoeder.
0: Zo'n draaiende Barbie-pop. Laat het weten in de Q-app. Miep, blijf hangen. Dan gaan we zo meteen eens kijken hoe ver we komen met de veiling.
8: Is goed.

0: show.
1: Het is vandaag Nationale Kringloopdag. En daarom hebben we vriendin van de show Miep van Kringloopwinkel Malle Pietje in Hank gevraagd. Welk item krijg je nou niet verkocht? Raak je aan de straatstenen niet kwijt? Nou, dat is een soort klassieke Barbiepop. Staat al sinds de opening 13 jaar geleden in de winkel. Dit is het muziekje wat eruit komt.
2: Vuur Elise komt er binnen in de app.
1: Dus wel, het stuk iets versneld en op een soort horror manier wordt het gespeeld. Ja, en we zijn dus een veiling begonnen. Hier in de Q-Music app. De bedragen vliegen ons op de oren. Het startbedrag was 1 euro.
2: Miep, vind je het spannend?
3: Ja hoor.
2: Zou het toch wat zijn als die Barbiepop nou eindelijk een keer weggaat uit de kringloopwinkel? Want die staat er al 13 jaar.
3: Ja, dan krijgen ze een strik erbij.
2: Kijk, precies.
1: Mooi, mooi.
2: Er is veel binnengekomen in de Q-app, Miep. Even kijken hoor. Bo, die begon met 1,50. Toen kwam naar Samantha met 2 euro. Marjolein dacht, daar klap ik overheen. 5 euro. Maar wij willen meer. Wij willen meer voor die Barbiepop. En toen was daar Henry. Goedenavond.
4: Goedenavond.
2: Henry, wat bied jij?
4: Ik bied 10 euro.
2: Zo! 10 euro voor de Barbiepop, man. Dat zijn we nog niet. We hebben ook nog Romano. Goedenavond.
5: Goedenavond.
2: Wat bied jij?
5: Ja, doe maar 20 euro.
2: 20 euro! Dan gaan we terug naar Henry. Henry, wil jij er nog overheen? Of zeg jij van, ik geef hem aan Romano?
4: Nee, ik wil er nog wel overheen, maar 22,5.
1: 22,5! Eenmaal, andermaal gaan we terug naar Romano. 22,5 staat er nu op. Wat zeg jij?
5: 25 euro.
2: 25 euro voor Romano.
1: Oh, terug naar Henry, terug naar Henry. 25 euro, Henry. Eenmaal, andermaal.
4: 40 euro.
1: 40?
4: Ja.
2: Zo, Henry wil hem heel graag hebben.
1: Grootspeler.
2: 40 euro voor Henry.
1: Romano, zie ik het bordje omhoog gaan?
5: Nou, dan mag hij hem hebben.
2: We hameren hem af.
1: Verkocht!
2: Oh, Henry, gefeliciteerd.
4: Dank jullie wel.
2: 40 euro voor een draaiende pop met heerlijke Vuur Elise op de achtergrond. Dit is toch super. Miep, ben je er blij mee?
3: Ik ben er heel blij mee.
2: Ach, iedereen is er blij mee. Miep, effe. Voor hoeveel stond hij eigenlijk in de winkel?
3: 7,50.
2: Harry, veel plezier ermee.

0: Topic en Becky G. Sorry, papi op Q Music. Er komt een appje binnen van luisteraar Sven.
1: Hey, Tom en Joe. Sven hier. Ik ga over 2 weken op solo-reis naar Thailand. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk nog totaal geen idee heb wat ik daar allemaal moet gaan doen. Dus ik vroeg me eigenlijk af of jullie misschien nog wat tips hebben voor me.
2: Ja, dit is ideaal voor Tom en Joe's hulptroepen natuurlijk.
3: Ja, dit komt op het perfecte moment.
0: Er zijn natuurlijk altijd luisteraars die waarschijnlijk ook al in Thailand zijn geweest. Die nu luisteren.
3: Misschien zitten ze er wel, nu.
0: Oh, dat
3: lig je lekker met je voet in het zand.
0: Sta je op een moonparty.
3: Full moonparty, denk je. Ik sta helemaal te trippen. Ik heb ondertussen Q Music aan. Het zou zomaar kunnen.
0: Het zou zomaar kunnen. Tips voor Thailand. Solo reis.
3: Ik ben er nog nooit geweest. Heb jij
0: nog nooit geweest.
3: Oh,
0: ja. Maar ik heb wel... Ja, het heeft natuurlijk wel een imago. Alleen naar Thailand. Ik bedoel, je kan daar natuurlijk alles doen wat los en vast zit.
3: Alles wat God verboden heeft.
0: Ja, de Hangover. Die film is natuurlijk ook daar...
3: Ja. Klopt, ja. Ik moet op meteen aan de pingpongshow denken.
0: De pingpongshow?
3: Pingpongshow.
0: Ja, ja.
3: Zouden er mensen luisteren die wel eens naar een pingpongshow zijn geweest?
0: In Thailand. Dat is ook wel heel stereotyp, toch? Een pingpongshow.
3: Ja, maar ja, als toeristen naar Nederland komen, dan gaan ze ook een wietje roken. En dan lopen ze waarschijnlijk ook een rondje over de wallen. Dat stereotyp hoort een beetje bij. Dus er zullen gerust toeristen zijn geweest in Thailand. Die ook even bij de pingpongshow naar binnen zijn gegaan.
0: Nou, laat van je horen, jongens. Ik ben benieuwd.
4: Hey, 51% in mij wil latten.
5: Hij is er al helemaal eens van.
4: Nou ja, zeg, zolang het Channing Tatum niet is.
6: Hey, Mattie, elke ochtend bij Q Music.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Karokrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
12: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
11: Karokrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
12: Ga

0: perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
4: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
5: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
4: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
3: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
2: Nu bij Dirk, Wagner Piccolini's, 1,69. Klein prijsje toch?
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
10: Oh, sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
12: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
13: Even bollen met z'n lijn.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
19: Let's go for more, for Max, for Max.
18: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
22: Van het bos tot in de tuin.
21: Zagen.
22: Snoeien.
21: Blazen.
22: Maaien.
21: Meer maaien.
22: En nog meer maaien.
21: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
22: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
21: Stiel. Sterk werk.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Goedenavond, Key Music Verkeer. Krijg je van Flitsmeister 2 vertragingen gemeld op deze zaterdagavond. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Eembrugge en Hilversum Noord. 35 minuten vertraging. En er is een ongeluk gebeurd op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Zoetermeer en Nooddorp, daar 40 minuten vertraging.
24: Luisteraar Teun, het is bij een pingpongshow geweest.
23: Nee.
24: Ja, we hebben er een gevonden.
23: Nee, echt?
24: Ja, die moeten we zo echt even bellen. Ja, in Thailand hemzelf. Nou, ik ben zo benieuwd.
25: Tom en Joe.
24: Zometeen even bellen. Na Ed Sheeran en Eyes Closed.

0: love you, baby.
1: Chris Cross, Amsterdam Q Music, die je natuurlijk zometeen vanavond om 9 uur weer een uur lang live in de mix hoort hier op Q Music. Maar je hoorde ze nu alvast met My Oh My.

0: Soms dan zit je gewoon met een probleem, dan weet je niet wat je ermee moet. Hebben je vrienden misschien niet het juiste advies? ChatGPT komt niet met een oplossing. En dan ben je hier in het juiste adres. Want de hulptroep is eigenlijk iedereen die nu luistert naar Q-Music. En dan zitten er gewoon zoveel mensen met zoveel levenservaring. Ja, daar kan ChatGPT niet tegenop.
1: Nee joh, dan komen we altijd tot een op maat gemaakte oplossing. Dat is gewoon het verhaal.
0: Ja, zo is het ook. Dus heb je een probleem, dan mag je die altijd achterlaten in de Q-Music app. Dat heeft ook luisteraar Sven gedaan.
2: Hey, Tom en Joe, Sven hier. Ik ga over 2 weken op solo-reis naar Thailand. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk nog totaal geen idee heb wat ik daar allemaal moet gaan doen. Dus vroeg me eigenlijk af of jullie misschien nog wat tips hebben voor me.
0: Ja, gaat op solo-reis naar Thailand. Joe, jij duwt er hem al vrij snel in de hoek van... Ja, in Thailand dan moet je naar de pingpongshow.
1: Nou, moeten. Ik was gewoon heel benieuwd, want dat is het eerste waar ik aan dacht. Ik was ook benieuwd of het dan de moeite waard was. Dus ik vroeg me af, is er iemand die er ooit geweest is? En ja, we hebben een luisteraar gevonden.
0: Teun, goedenavond.
3: Een hele goede avond.
0: Teun, jij bent wel eens in Thailand geweest. En jij bent wel eens niet naar die befaamde pingpongshow geweest.
3: Dat klopt helemaal. Ik ben denk ik 2 jaar geleden ongeveer ben ik inderdaad gaan backpacken in Thailand. En toen stond die inderdaad ook op de planning.
1: Die stond, je ging al met voorbedachte raden ging je erheen.
3: Ja, absoluut. Dit is een beetje, als je naar Bangkok gaat, dan moet je eigenlijk hier wel even langs. Want ja, je hebt natuurlijk van iedereen gehoord, dus dan, nou ja, dan besluit je toch maar een kijkje te gaan nemen daar.
0: Wat kost het, zo'n pingpongshow?
3: Ik stond daar voor de deur en dan staat dus al zo'n grimmige pooier. En nou ja, dan is het eigenlijk een beetje afdingen. En volgens mij heb ik iets van €5 betaald. En dan binnen, dan komen ze ook nog een paar keer langs met mandjes. De dames in kwestie. En daar gooi je dan een paar euro in. Dus ja, ik denk allemaal €10 of zo.
0: €10, nou, dat is natuurlijk geen geld.
1: Nee, dat is geen geld voor een avondfilmprogramma. En is het een avondfilmprogramma? Hoe lang zit je daar? Duurt het zo'n show 1,5 uur? Ik bedoel, na 5 minuten pingpongballen. Kan ik me voorstellen dat je het wel gezien hebt?
3: Nou, ik denk dat je echt maar 10 minuutjes binnen bent. Maar ik moet ook zeggen dat na die 10 minuten ongemakkelijkheid... toen ben ik ook snel weer naar buiten gelopen.
0: Oh ja. Dus maar vertel even, wat krijg je allemaal te zien?
3: Nou ja, het begint al dat je naar binnen loopt... en dan moet je door iets van die krokante gordijntjes eigenlijk naar binnen. En dan vervolgens word je op een bankje geplaatst voor naakte vrouwen. Dat is al vrij ongemakkelijk. Ja. En vervolgens begint de show, de pingpongshow. Dan, de dames die stoppen wat pingpongballen in de vulva naar binnen.
1: Oh, mooi.
0: Mooi, goed omschreven. Het lijkt wel Radio 1 langs de lijn verslag. Gaan we door.
3: En vervolgens dan knallen ze die pingpongballen eruit op jou.
0: Oh ja. Oh, maar echt hard ook.
3: Die vliegen langs je oren in principe door de hele bar heen. Dus,
0: en wat doe je dan? Want er komt zo'n pingpongbal op je af. Zo ook schrikken.
3: Nou ja, dat is leuk. Ze hebben dus een soort spelelement hebben ze erin gemaakt. En dan krijg je dus een tafeltennisbedje. Oh. En dan mag je met dat tafeltennisbedje die ballen ook weer terugvuren. En dat heb ik gedaan.
1: Dan krijg je een soort kermisgehalte zit eraan. Dan kan je nog een prijs winnen.
0: Ja, een soort wedstrijd gelijk.
3: Ze trekken je wel helemaal leeg. Want na elke bal die ze afschieten komen ze even langs met een mandje om een weggeld te
1: krijgen.
0: En geef je nog applaus of...
3: Nou, ik gaf alleen een aardige topspin richting die dames.
1: Gevaarlijke band.
0: Ja. Okay. Maar zeg maar onderaan de streep, raad je dit aan voor iemand die naar Thailand gaat?
3: Nou, ik moet zeggen, zelf na 5 minuten kom ik er heel ongemakkelijk uit. Het is iets wat treurig en het is ook een beetje viezig voor je. Ja. Dus als je een keer wat anders wil, dan zou ik zeggen, ga er zeker naartoe. Het hoort ook een beetje bij de cultuur daar. Maar zou ik er zelf nog een keer naartoe gaan... Nee, ik zou hem zelf overslaan.
1: Gewoon 1 keer gaan en dan even 5 minuten in en uit. Maar verwacht niet dat je er van 8 tot 11 s'avonds kan zitten.
3: Precies. Nee, het is echt een paar minuten inderdaad naar binnen. En dan weer zo snel mogelijk naar buiten.
1: Nee. Eigenlijk net als die pingpongballen, hè. Ga er heel snel in en dan zo snel ook weer naar buiten.
0: Oké, Teun, de pingpong-expert, dankjewel.
3: Alsjeblieft, fijne avond, jongens.

0: Mars op Q-Music.
1: Q-Music presents Agda en de Munnik.
0: Zo, ja, hoor je dit weekend Agda en de Munnik op Q-Music? Dan moet je zo snel mogelijk appen, Agda en de Munnik, via de Q-Music app. Dan maak je kans om erbij te zijn. In juni staan ze namelijk in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Dan geven ze naar eigen zeggen hun grootste concert ooit.
2: Ja, dat klinkt heel vet. Je zou toch denken, zijn we al grotere zalen gedaan? Maar dit wordt dus het grootste concert ooit. Ja, vind ik heel tof. En je gaat ze dus heel snel voorbij horen komen. En bij ons op de zaterdagavond, bij Tom en Joe, moet je er nog een klein beetje extra moeite voor doen. Hoe je dus kans maakt om erbij te zijn, ja, dat vertellen we je zo.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de Beef Rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
9: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
11: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
12: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
15: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
12: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
15: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
14: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis.
16: Plezier start hier.
13: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
17: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
18: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
19: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
20: Download de app en start met Vin.
21: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
0: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Sarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
1: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
16: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
23: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Het geluid.
4: Het geluid van Q-Music is nu waard
5: exact €25.000.

0: Het is ook exact 8 uur. Het Q-Music nieuws krijg je van Michiel Frazen-Storm.
1: Goedenavond. In Jordanië is volgens een internationaal persbureau een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters opgepakt. Hij zou meewerken met de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI bij het opsporen van andere leden. Shiny Hunters beweerden vorige maand dat ze de gegevens hebben gestolen van alle FBI-medewerkers. We kennen ze ook van de grote Odido-hack. Er zijn nog altijd veel vragen over de dodelijke schietpartij in Amsterdam van afgelopen nacht. Maar één ding lijkt voor de politie duidelijk: het was een gerichte aanslag. Het slachtoffer is een 34-jarige Amsterdammer. Hij werd in de buurt van een bar in Amsterdam-Zuid aangevallen. De schutter is op de vlucht. Veel mensen in ons land vinden dat het Nederlandse slavernijverleden veel aandacht en erkenning verdient. Maar 4 op de 5 Nederlanders zijn tegen een financiële vergoeding, blijkt uit onderzoek van RTL. Mensen vinden bijvoorbeeld de slavernij te lang geleden. Ze zeggen dat je die rekening niet moet neerleggen bij de mensen van nu. En Frenkie de Jong is weer op de weg terug naar zijn vervelende knieblessure. Hij heeft zich na maanden weer laten zien op het trainingsveld van FC Barcelona. Op foto's die hij deelde is te zien hoe hij loopoefeningen doet en traint met de bal. Frenkie liep de blessure op tijdens een training op het afgelopen WK. Het weer? Opklaringen en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Michiel, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. 2 flinke vertragingen op deze zaterdagavond. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Vlak voor Hilversum Noord is een ongeluk gebeurd. Zijn ze bezig met reddings- en bergingswerkzaamheden. Daardoor 50 minuten vertraging. En ook op de A12 is een ongeluk gebeurd. Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Nooddorp. Daar 50 minuten vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
3: Q-Music. Tom en Joe.
0: Binnen nu en 15 minuten maak je kans op kaarten voor Agda en de Munnik. Na Taylor Swift en Opalite.

0: Show met Tom en Joe. Ik hoop dat je sowieso al een lekkere zaterdag hebt. Ik word belachelijk gemaakt door mijn zaterdag. Om het feit dat ik worstenbroodjes heb gegeten.
1: Ja, jij...
0: Lacherig over gedaan hier.
1: Jullie Brabanders gaan zo hard op het worstenbroodje. Ja, ik heb het ook wel eens gehad, maar ik snap de hype gewoon niet zo.
0: Maakt het nou uit? Ik ga lekker naar het bakkertje op zaterdag. Shout-out naar Bakker Pol, waar ik dan heen ga. En dan haal ik lekker 4 worstenbroodjes.
1: Ja, maar...
0: Ja, heerlijk!
1: Ja, maar ja, oké, maar ja, weet je, niemand hoeft het te horen, weet je wel.
0: Nee, jij vraagt ernaar. Jij vroeg aan mij, heb je zeker weer worstenbrood gegeten? Ja, dat doe ik, ja.
2: Het is ook niet zo bijzonder lekker.
1: Alles wat anders, alles een zijzenbroodje.
0: Oh,
1: alles een frikandelbroodje.
0: Nu doe je echt mensen pijn. Nu ben je aan het beetje beter.
1: Nou, ik snap. Ik heb echt wel eens een worstenbroodje op. En ook van die goede bakker die jij zei. Nou ja, ik vind het lekker, maar ik snap de hype niet dat je dit wekelijks wil eten.
0: Nou ja, het is ook helemaal niet duur, hè? Een worstenbroodje. 1,20. Nou goed, ik ga mijn worstenbrood niet verdedigen.
1: Dat proef je.
0: Blijf er maar vanaf ook, boven de rivieren. Van ja,
1: hou ze maar, hou ze maar.
0: Probeer een carnaval ook al van ons af te pakken. Nou goed, we gaan het even gezellig houden. We gaan even fantastische prijzen weggeven vanavond.
1: Oh, elke week spelen we de Ticket Battle. Maak je kans op 100 euro ticketgoed. Deze week hebben we een hele andere vette prijs. Ja, 2 tickets voor Q Music Presents Agda en de Munnik in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Zaterdag 19 juni 2027 staan ze daar. Daar wil je absoluut bij zijn. Nou, hoor je ze voorbij komen dit weekend, dan moet je gelijk appen.
0: Ja.
1: Agda en de Munnik, dan maak je dus kans om erbij te zijn. Bij ons moet je er nog wat extra voor doen.
0: Ja, de Ticket Battle spelen.
1: Ja, en dat is simpel, maak je niet druk. Je hoort een liedje en daarna hoor je er nog een. En dan is de vraag, is dat tweede liedje eerder of later uitgekomen dan het liedje dat je daarvoor hoorde? Win jij straks de Ticket Battle? Ja, dan ben je erbij.
0: App nu Agda en de Munnik alvast naar de Q Music app. Dan kan je meespelen met de Ticket Battle.

0: deze, Agda en de Munnik.
1: Tom en Joost. Ticket Battle.
2: Ticket Battle.
0: Ja, als je dit weekend hoort, dan moet je appen. Agda en de Munnik in de Q-app. Dan maak je namelijk kans op kaarten voor hun grootste show ooit in het Olympisch Stadion volgend jaar. Bij ons moet je alleen dan wel nog de Ticket Battle winnen. En ja, dat is niet zomaar gebeurd natuurlijk. We hebben twee kandidaten. In de linkerhoek staat Teun. Hij is 34 jaar oud. Moe Gerstel. Teun, als jij gaat, wat hoop jij dan dat ze spelen, Agda en de Munnik?
3: Het regent zonnestralen, mijn houten hart, een beetje dat soort nummers eigenlijk.
4: Mooi, ja. Prachtig. De klassiekers.
0: Prachtig. Maar de vraag is of je erbij bent, want je neemt het op tegen Christa, die is 36, komt uit Oosterhout. En houdt ook van worstenbroodjes, dat vind ik sowieso leuk om te horen. Christa, lekker hè? Zijn lekker hè?
5: Ja, zeker, heel lekker.
4: Cool. Kijk, alright.
0: Die valt een puntje voor.
4: Nou, gillen lekker met je neuzel over die worstbroodjes. Voor mij willen we gewoon een spel gaan spelen.
0: Jij wil er ook graag bij zijn, hè, Agda en de Munnik. Jij zou het ook fantastisch vinden.
5: Ja, heel graag. Zeker weten.
0: De vraag is of dat zover komt. Moet een van jullie natuurlijk wel de Ticket Battle winnen.
4: Ja, de Ticket Battle. Jongens, ik leg het nog één keer uit. Jullie horen zometeen een liedje. En dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan de track die je daarvoor hoorde? Teun, Christa, jullie spelen tegen elkaar. Jullie moeten dus om en om antwoord geven. En de eerste die het fout heeft, die ligt er meteen uit. Wint automatisch de ander. Bij ons begint altijd de oudste, Teun, 34 jaar, geboren in 1992. Christa, 36 jaar, geboren in 1990. Jij bent daarmee de oudste, jij gaat beginnen. En jouw geboortejaar, 1990, dat is ook je startjaar.
5: Oké.
0: Okay. Ben je er klaar voor?
5: Ja.
0: Daar gaan we.
4: Ja, Christa, is dit eerder of later uitgekomen dan 1990?
5: Later.
4: En dat is hartstikke goed. K3, oh ja lele, uit 2003.
0: Oké, dan gaat de beurt nu naar Teun.
4: Ja, Teun, is dit dan eerder of later uitgekomen dan 2003?
3: Ja, eerder.
4: Eerder is fout.
0: Oh nee!
4: Nee, Teun! Madonna, Justin Timberlake, 4 Minutes, komt uit 2008. Is echt 5 jaar later uitgekomen.
0: Oh, wat ging dit snel fout, Teun.
3: Wow, oké.
0: Okay. Ja, nou, dat betekent Christa, jij gaat naar de Munnik!
5: Yay!
0: Super vet! Zo! Ja, dat snap ik, dat is hartstikke leuk. En je ziet hoe snel het kan gaan.
4: Zo, bijzonder snel.
5: Ja, inderdaad.
0: Christa, wij wensen je heel veel plezier volgend jaar bij Agda en de Munnik.
5: Ja, superleuk, dank jullie wel.
0: Het hele weekend maak je nog kans hoor, op kaarten. Hoor je ze nou voorbij komen? Zorg ervoor dat je Agda en de Munnik appt via de Q-Music app. En wie weet pak jij nog die kaarten dit weekend. Dit is Chris Brown op Q-Music. Yeah!

0: Dit is Q Music.
1: Topic en Becky G.
2: Sorry, papi, no me puse guapa, papi.
0: En dit is Q Music.
1: Sienna Spyro.
3: So I sing just to know I'm alive.
0: En dit is nieuw.
4: En komt uit Wales. Overleefde 10 rondes in repeat of niet? En ga je dus vaker horen op Q Music. Dit is Jamie Miller en Baby Doll.
5: This

0: Wat een leuk liedje. Jamie Miller en Baby Doll uit Wales. Dus ja, wat komt er toch veel goede muziek uit Groot-Brittannië, hè?
1: Niet normaal. De Beatles, Rolling Stones, Queen.
0: Nee, maar serieus, dat is wel echt een muziekland.
1: Ja.
0: Toch? Ik ga er over een paar weken weer naartoe.
1: Nou, misschien wie loop je tegen het lijf dan?
0: Naar Bristol.
1: Oh ja.
0: En uit Bristol komen natuurlijk ook grote artiesten.
1: Nou,
0: Ik heb ze net even gegoogeld, hoor.
1: Oh.
0: George Ezra is daar groot geworden.
1: Oh, wat leuk.
0: En is daar eigenlijk doorgebroken.
1: Nou.
0: Die daar heeft hij het geleerd, in Bristol.
1: Als je hem ziet, doe hem de hartelijke groeten. Greetjes van Tom & Joe.
0: Ik weet niet of hij er nu zit. Nou goed, zij komt niet uit de UK. Uit Zweden.
1: Oh ja, Zweden.
0: Zara Larsson. Ja, dat is Abba inderdaad. Die hoor je zo meteen. Zara Larsson.
2: Hey Matty.
3: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Heel Nederland lijkt eigenlijk volledig gek geworden door vermoeidheid.
2: Dus ik loop naar de voordeur en opeens maakt mijn kat me wakker. Sta ik helemaal naakt voor de voordeur. Om naar mijn werk te gaan.
3: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik praat dus tegenwoordig 's avonds in bed met AI. Maar ik moet wel zeggen, iemand begint je wel goed te kennen. Die persoon is heel stabiel. Dat is een heel stabiel persoon.
1: Ja,
0: nee.
3: Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
4: Hey Matty.
3: Elke ochtend bij Q Music.
5: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.
6: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
7: Shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
8: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
9: In de keuken alles ready.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
12: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Het is weer laat.
5: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
6: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
10: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
9: Nu bij Dirk, Wiskas Pouch. 12-pack, €3,99. Is de kat blij mee?
11: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Tom en Joe.
8: Q-Music. Rihanna met Diamonds hoor je zo naar Zara Larsson en Midnight.

0: Rihanna en Diamond Subcu Music. Het is een zaterdagavondshow met Tom en Joe.
1: Leuk zien appje binnenkomen van Brenda. Die was vandaag naar de open huizendag. Zo'n dag, weet je wel, dat al die huizen die te koop staan, dan hoef je geen afspraak te maken, kun je gewoon lekker in en uit lopen. Even buurten. Even kijken hoe de buren erbij wonen.
0: Oh ja, maar misschien is Brenda gewoon op zoek naar een nieuwe plek natuurlijk.
1: Oh ja, nee, ja. Dat snap ik. Nou, ik heb zo'n open huizendag wel eens gebruikt om gewoon even in huizen te kijken ook. Vind ik altijd wel, ja, wel leuk hoe de mensen wonen.
0: Echt waar?
1: Ik heb één keer een bezichtiging gehad. Dat was een serieuze bezichtiging. Dat was op het kamp.
0: Op het kamp?
1: Ja. Ja, er stond een, ja, hoe zeg je dat? Een woonwagen stond te koop.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, en mijn vriendin en ik die waren net op zoek naar een huis. En we hadden niet zo'n groot budget. Dus we zagen op een gegeven moment op Funda staan... €175.000 voor bijna 300 vierkante meter. Nou, dat is bizar veel.
0: Ja.
1: Bizar weinig geld voor heel veel vierkante meter.
0: Ja.
1: Dus toen dachten we gaan kijken.
0: Ja.
1: En toen hadden we het adres ingevoerd. Ja, toen reden we opeens een kamp op.
0: Ja, oké.
1: Ik was daar nog nooit geweest.
0: Zie je niet vaak op Funda?
1: Zie je niet vaak op Funda?
0: Ja, dat altijd een beetje gewoon... in de campuswereld blijft. Gewoon in de familie.
1: Nee,
0: dit was gewoon openbaar. Iedereen mocht binnenkomen.
1: Iedereen. En okay. We mochten gewoon in en uit lopen. En schoonste huis waar ik ooit geweest ben.
0: Ja, wordt natuurlijk goed gestofzacht. En schoenen uit als je er binnen gaat, denk ik.
1: Nee, ik hoef er geen schoenen uit. Oh. Nee, het was allemaal heel makkelijk. We mochten gewoon binnenlopen. Ja, super groot, jongen. Ja. Echt niet normaal. Ja, we hebben echt serieus overwogen. Ja, het is toch de moeite waard. Maar je krijgt echt heel veel vierkante meters ervoor terug.
0: Ah, nou,
1: uiteindelijk niet gedaan.
0: Oh, toch niet?
1: Nee, we wonen nu niet op het kamp. Nee, dus je weet, we hebben het niet gedaan. Het past ook niet helemaal, weet je wel, in de route naar werk. Dus we kwamen toch nog andere huisjes ook tegen die iets beter matchten. Maar we hebben het serieus overwogen om toch even te bezichtigen op het kampje.
0: Was dit in jouw volkszangerperiode? Je bent ook volkszanger geweest een tijdje. Nou,
1: dat had misschien wel nog meer gekickstart kunnen worden.
0: Ja, ook voor het image, weet je wel.
1: Ja.
0: Joe van het kamp.
1: Nou, dat was hartstikke leuk geweest.
0: Ja, precies.
1: Nou, misschien moet ik toch eens overwegen om Funda te openen.

0: Miley op Q-Music.
1: Tom en Joe.
0: Wij hebben trouwens niet meer gewonnen, hè? Die tickets voor Miley naar LA.
2: Echt jammer, want ik vond wel dat wij de meest spraakmakende hadden. Je keek ernaar, er gebeurde wel wat. We hadden een hele mooie poster gemaakt van Matty tongend met Miley.
0: Ja, je kon tickets winnen voor Miley in LA. Daar moest je een filmposter voor maken met de tekst: hey Matty, ik wil naar Miley. Ja, wij hebben ze laten tongen met elkaar. Ik dacht, dit is kassa. Ik heb de hele middag voor de deur gezeten. Ik dacht, die komt langsrijden om het goede nieuws te vertellen.
2: Kat in het bakkie, toch naar iemand anders gegaan.
3: Hey Matty, ik wil naar Miley.
4: Ik ben in Utrecht, Domien.
0: Ah, oké dan.
4: Ik ben in jouw woonplaats.
0: Oh ja, ik zie het ook.
4: En ik loop nu naar het huis van de winnaar.
0: Oh mijn god.
4: Ik hoop dat hij, want het is een hij, thuis is. Ik ga bellen.
0: Oké.
4: Ik heb mijn microfoon in de brievenbus gestopt.
2: Ja, dat hoor ik.
4: Goedemiddag. Ben jij Gillian?
5: Ja, ik ben Gillian. Ja.
4: Gillian.
5: Je gaat naar Miley Cyrus! Ja, dat gedacht niet! Oh, dat is echt... Nou, ik sta helemaal te trillen. Oh, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik weet niet wat ik moet zeggen.
4: Gefeliciteerd.
5: Dankjewel.
4: Wie staat er bij je in de gang?
5: Ja, dat is mijn vriend. Die gaat mee.
4: Oh, je gaat mee?
5: Ja. Ja,
4: ik ben Matty.
5: Ja, ik ben Gwan.
4: Hey, Gwan. Jullie gaan naar Miley Cyrus!
0: Ja, wat een feest daar, die woensdagochtend, toen Matty het bekend maakte. Ja, die tickets voor Miley die zijn er helaas niet meer. Maar je maakt dit weekend nog wel kans op tickets voor Agda en de Munnik. Ik kan alvast verklappen. Mag ik dat verklappen?
2: Dat mag jij verklappen. Nee, doe het gewoon.
0: Vanavond gaan dan sowieso nog tickets uit voor Agda en de Munnik. Hoor je ze nou voorbij komen, app dan Agda en de Munnik via de Q-Music app.

0: tijd om de palingen te pakken.
1: Ja, maar de mannen van Kris Kros Amsterdam staan voor je klaar.
0: Ja, en die pakken alle generaties mee, hè, qua muziek.
1: Groovy.
0: Gooi alles in de mix. Een uur lang zometeen hier de mannen van Kris Kros Amsterdam.
2: Wil jij na jarenlang bankhangen toch weer gaan voetballen? Of ga je nu wel echt twee keer in de week naar de sportschool? Beginnen met sporten is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Joost Swinkels je vanaf maandag samen met Team NL om de eerste stap te zetten. Vertel je verhaal en maak kans op een jaar gratis sporten. Alle details op qmusic.nl.
3: Q sounds better with you.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Beginnen is winnen wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor van Team NL.
5: Is dit het?
6: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
5: Dit is het.
6: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Elke sportieve droom begint met die eerste stap. Dat moment waarop je denkt, ik ga ervoor. Staatsloterij geeft als hoofdsponsor van Team NL sportieve dromen graag een duwtje. Van je eerste training tot het allerhoogste podium. Want wie begint, heeft al gewonnen. Staatsloterij. Supporter van dromen. Staatsloterij.nl. 18+, speelbewust.
8: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
9: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
12: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
8: Van 3 tot en met 10 oktober. De Week van Ons Eten.
14: Nu niet 1, maar 2 merk jeans voor €110. Tijdens de Denimarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
15: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Ook bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
14: Nu 2 merk jeans voor €110. Tijdens de Denimarket bij Jeans Center.
16: Soms zul je zeggen...
17: Jij blijft mij inspireren, pap.
16: Voor de eeuwige optimist, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
22: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
23: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
22: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
21: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego... een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand... bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
24: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Het eten is klaar, aan tafel.
27: Zo, dat ziet er lekker uit.
28: Ja, uit een broodje.
29: Zullen we breken, hè?
30: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
0: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Het geluid.
6: Het geluid van Q-Music is nu waard €25.000. Weet jij al wat het is?
7: Meld je nu aan in de Q-app en speel maandag mee.
10: Het leukste feestje van je zaterdagavond straks, maar eerst het nieuws van 9 uur.
28: Goedenavond. Er is meer bekend over de schietpartij van afgelopen nacht in Amsterdam, waarbij een man om het leven kwam. Parool meldt dat hij onder vuur werd genomen door iemand met wie hij al langer een conflict zou hebben over geld. Het slachtoffer is een Amsterdammer die met criminelen optrok, maar volgens het Parool zelf geen zware crimineel was. Op het Griekse eiland Kreta hebben ze al een paar dagen last van noodweer. Heftige buien hebben voor overstromingen gezorgd. Tientallen mensen kwamen vast te zitten in een auto en er zijn auto's de zee ingedreven. Ook in Spanje zijn er problemen door overstromingen. In het zuidoosten verdronk een vrouw van 102. Het Nederlandse slavernijverleden verdient volgens de meeste mensen veel aandacht en erkenning. Maar een financiële vergoeding vinden 4 op de 5 Nederlanders een slecht idee, blijkt uit onderzoek van RTL. Ze vinden bijvoorbeeld de slavernij te lang geleden. Ze zeggen dat je die rekening niet moet neerleggen bij de mensen van nu. En de voetballers van Kroatië hebben in eigen huis een ongekend pak slaag gekregen. Ze gingen in de Nations League met 7-0 onderuit tegen Engeland en hadden ze recordverlies voor de Kroaten. Het publiek was trouwens extra jong. Vanwege een Europese straf voor Kroatië zaten er bijna alleen maar kinderen in het stadion. Het weer? Opklaringen en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Welkom bij een gloednieuwe Crisscross Amsterdam op Q-Music. Jordi heeft vanavond een avondje vrij, dus doet het vanavond gezellig met mij alleen. Sandertje hier in de building. Zometeen Madonna en Earth, Wind & Fire, maar we trappen de boel direct af.

Sweet Freedom van Michael McDonald. Altijd goed, lekker die 80s vibe. Ik zie in de app een berichtje binnenkomen van Thomas. Ik sta in de keuken heel diner aan elkaar te flansen voor vrienden. Met deze platen gaat het helemaal vanzelf. Lekker bezig, Thomas. Eet smakelijk alvast. Crisscross Amsterdam hier tot 10 uur.

0: Michael Klootzaf, heerlijke 80's klappen weer op Q-Music. Omdat ik vanavond alleen achter de microfoon sta, dacht ik, laat ik eens een persoonlijk feitje delen. We draaien vanavond heel veel classics en mijn absolute favoriete oldschool dance move is toch een beetje die sidestep zo, de Rutger van Barneveld stilo. Dat is echt 80's. Zo dansen alle moeders vroeger en ja, ik ben eigenlijk ook best oud, dus ik ook. We zijn zo bij je terug met onder andere Whitney Houston en Michael Jackson. Tot zo!
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
7: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
8: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje?
9: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
9: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
12: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
13: Is dit het?
14: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
15: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
16: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
17: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
20: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker,
5: voor het leven.
17: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
13: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: app en start met Vin.
1: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
2: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

Jouw zaterdagavond hier op Q-Music. Sanne Ebt, we gaan goed, we gaan lekker. Mijn ouders gaan helemaal los op deze mix. Dat snap ik. Al die oude klappers achter elkaar. Ik doe er vanavond speciaal voor jullie een schepje bovenop met Boogie Wonderland en Earned with the Fire. Let's go.

Castaway hier op Q Music. De allerlaatste minuten van deze mix tikken helaas alweer weg op de klok. Whitney Houston, Fleetwood Mac krijg je zo nog. En je hoort zometeen de beste 90s en Zero's op Q Music. Heel veel plezier. Geniet van je zaterdagavond en maak er een onvergetelijk weekend van. Tot volgende week met Jordy erbij.

0: het dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zaak. Zakelijke behoeften. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
2: Oh. Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
7: Nu bij Dirk, Coolbest 100% Juice, €1,99.
9: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
11: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
12: In de keuken alles ready.
13: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
14: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
17: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Het geluid.
19: Het geluid van Q-Music is nu waard
20: een prachtige €25.000. En het geluid klinkt zo.

0: 2 minuten over 10. Goedenavond, dit is het Q-Music Nieuws. Krijg je van Michiel Frazenstorm.
1: Goedenavond. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. De arrestatie van de man was ergens anders in Amsterdam, waar zwaar bewapende agenten vanavond een huis binnenvielen. Het slachtoffer werd afgelopen nacht onder vuur genomen vlakbij een café. Hij had volgens het parool al langer een conflict over geld. Het is in Spanje bar en boos langs de Catalaanse kust. Rond Barcelona geldt vanwege noodweer code rood. De Catalaanse regiopremier waarschuwt voor zware overstromingen. Veel theaters en bioscopen zijn dicht en onder meer een KLM-vlucht van Barcelona naar Schiphol is gecanceld. Een prominent lid van Shiny Hunters is opgepakt. De hackersgroep die pas nog de gegevens van Amerikaanse FBI-medewerkers zou hebben buitgemaakt. De arrestatie was volgens een internationaal persbureau eerder deze week in Jordanië. De verdachten zouden FBI nu helpen om andere leden van Shiny Hunters op te sporen. En vogelaars in ons land hebben de hele dag omhoog gekeken. Ze telden alle overvliegende trekvogels die onderweg zijn naar warmere gebieden. Het waren er 500.000. Trekvogels hebben het al een tijdje erg zwaar. Het worden er steeds minder door bijvoorbeeld illegale jacht en klimaatverandering. Het weer? Opklaringen en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: Dankjewel Michiel, dank je. Verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging op de A10 tussen Koenplein en Amstel. Tussen de Nieuwe Meer en Amsterdam Rivierenbuurt. Daar is een ongeval gebeurd. Vertraging is daar 30 minuten. En er wordt geflitst op de A13 tussen Rijswijk en Rotterdam. Ter hoogte van Den Haag. Daar staan ze bij 6.1. En op de A27 tussen Hilversum en Almere. Bij Almere daar staan ze op 108.5. Ik zeg goedenavond. Ik wil meteen even het volgende met je doen. Als je luistert, laat even weten waar je luistert. Waar hang je uit? Wat doe je op dit moment? Mag heel makkelijk door even een foto te sturen van je uitzicht. Dus ja, maak even een foto van dat wat je ziet. Gooi die in de Q-Music app.
2: Dan weet ik waar je uit hangt.
3: Q-Music. 90s en zeros hits.

van der Velde, het is weer zaterdag in de auto. Lekker hoor, hé. Potverdorie. Smullen.

0: music, 90s en zeros hits.
1: Ja, dit liedje dat werd al gedraaid voor het officieel was beklonken. Voordat er officieel toestemming was. Producer Mac, die zag in de platenzaak zag een heel oud singeltje liggen uit 1977 van ene Leo Sayer. En hij dacht, hé, dat klinkt goed.

dacht, weet je wat, ik maak er gewoon een remix van. En die remix die stuur ik dan naar bevriende DJ-collega's, zoals bijvoorbeeld de Fatboy Slim. En die draaiden hem dan met heel veel succes in de discotheken. Terwijl eigenlijk niemand wist dat het dus om een onbekend, ja, country liedje ging. Nou, toch maar toestemming gevraagd en de rest is geschiedenis. Ik zeg welkom, welkom, welkom. Welkom bij Q-Music, 90's en Zero's. Ik ga zoveel mogelijk liedjes uit de 90's en de Zero's draaien. Trouwens, gewoon met de toestemming. Ik heb alle artiesten netjes opgebeld, want hey, mag ik je draaien? Dus dat zit helemaal goed. Mijn vraag aan jou is, waar hang je uit? Waar luister je? Wat ben je aan het doen? Maak even een foto van je uitzicht, dan weet ik waar je bent. Nou, heel veel Q-luisteraars onderweg. Meesten onder andere, Bram is onderweg, Mila, Otis, Yara, Luna Wegman die schrijft, ik zit in de auto om naar huis te gaan. Dan Björn Steven. Die stuurt heel veel Lego. Succes met bouwen daar. Dan Mitchell Vetter. Lekker aan het werken op de bus. Lotte Soer doet een spelletje. Elise Anker, daar zie ik een vuurtje in een vuurkorf. Laura Martens speelt Rummy Cup. Tenminste, is dat Rummy Cup met die cijfers? Dat weet ik eigenlijk niet. En Jennifer die zegt altijd fijn tijdens het verven. En Eveline die doet nog eventjes een laatste rondje in de thuiszorg. En die trakteert zichzelf zometeen op een wijntje met een lekkere snack. Kijk, dat zijn fijne vooruitzichten. Zometeen de zanger die nooit zanger wilde worden. En nu die zanger is, heeft hij maar één doel. Vertel het je na Alanis Morissette. Dit is Ironic. Thank you.

What is Love? Q-Music, 90's en Zero's met zometeen weer een liedje dat achterstevoren wordt gedraaid. En op het spel wederom het Q-Music prijspakket. Eerst ga ik even het artiest draaien die nooit artiest wilde worden. Ja, zingen is leuk, maar dan niet om je brood mee te verdienen. En in plaats daarvan wilde hij heel graag het bedrijf van zijn pa overnemen. Hij wilde de grootste sloper van Nederland worden. En nu kan ik de grap maken, nu breekt hij ook de tent af, maar dat... Dat ga ik niet doen. De dobbelstenen rolden echt helemaal anders voor deze man. Van Hazes imitator tot veelgevraagd zanger door het hele land. Met echt een rits aan samenwerkingen. En ja, als je dan toch zanger bent, dan wil je natuurlijk de arena vol krijgen. Dat is nu zijn grootste droom.

0: Rewind the 90s.
1: Ja, moet je opletten. Gaat zo meteen gaat het weer gebeuren. Ik ga een liedje achterstevoren draaien. Dat is misschien wel een van de laatste keren dat ik dat ga doen. Want ik heb iets nieuws bedacht. Dus ja, heb je dit spelletje altijd al een keer willen winnen? Dan is dit echt je kans. Misschien wel de laatste keer dat ik Rewind the 90s speel. Op het spel staat natuurlijk weer het Q-Music prijspakket. En meestal rond dit tijdstip doe ik even een klein voorproefje. Een klein appetizertje. Even een heel klein stukje van wat je zo meteen dan volledig gaat horen. Oké, dit is de opgave. Ja, als je het nu al weet, zou je mogen appen. De rest krijg je zo meteen. En ik ga deze draaien. Corona. En West. Ja, leuk.
2: Wil jij na jarenlang bankhangen toch weer gaan voetballen? Of ga je nu wel echt twee keer in de week naar de sportschool? Beginnen met sporten is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Joost Swinkels je vanaf maandag samen met Team NL om de eerste stap te zetten. Vertel je verhaal en maak kans op een jaar gratis sporten. Alle details op qmusic.nl.
3: Q sounds better with you.
4: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
5: Beginnen is winnen wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor van Team NL.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Elke sportieve droom begint met die eerste stap. Dat moment waarop je denkt, ik ga ervoor. Staatsloterij geeft als hoofdsponsor van Team NL sportieve dromen graag een duwtje. Van je eerste training tot het allerhoogste podium. Want wie begint, heeft al gewonnen. Staatsloterij. Supporter van dromen. Staatsloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïneshakes.
12: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
10: Milner.
14: Karo Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
13: Lekker bezig.
14: Karo Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
15: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
16: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
17: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
18: Het eten is klaar, aan tafel.
19: Zo, dat ziet er lekker uit.
20: Ja, een broodje.
21: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
24: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
25: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
4: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
11: In de keuken alles ready.
3: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
26: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
27: Let's go for more, for Max, from Max.
26: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
28: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Joey van der Velden.
2: Yo. Zometeen een liedje dat je heel lang niet hebt gehoord. Daughtry en Home.

0: Music Nice's Heroes, Daughtry and Home.
1: Rewind the 90s.
0: Oké, let op ski. Als je een Q-Music prijspakket wil winnen, dan zou ik nu de radio even wat harder zetten. En roep iedereen bij elkaar. Hoe meer zielen, hoe sneller het juiste antwoord misschien wel op tafel ligt. Ik ga een liedje uit de 90s ga ik laten horen, maar wel achterstevoren. Weet je titel en artiest, dan zou ik zeggen, stuur het deze

dan maak je kans op het Q-Music prijzenpakket. Kan dus via de Q-Music app. Je mag het typen. Veel gezelliger nog. Spreek het even in. Druk je op je microfoontje en roep je het naar. Daft Punk, na het best. Dit is Allah.

0: one more time.
1: E-R. Rewind the 90s.
0: En het applaus voor Ingrid Kuper. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, goedenavond. Onderweg naar...
2: Het werk.
0: Het werk. Tot hoe laat?
2: Tot 7:15 morgen vroeg.
0: Nou, het klinkt alsof dat je enorme puf erin hebt. Dat je het wel zin in hebt.
2: Ja, weet je, als ik er eenmaal ben, gaat het altijd wel weer. Hè? De zin om er weer naartoe te gaan, vooral in zo'n nacht.
0: Ja.
2: Dat is altijd weer even omschakelen. Hè?
0: Ik denk dat heel veel nachtwerkers het volledig met je eens zijn op dit moment. Hey, welkom bij Rewind the 90s. Je hoorde net een liedje uit de 90s, maar dan achter de voren. Even luisteren, dat klonk zo. Ja, en jij was eigenlijk meteen, je was gewoon de allereerste. Wat riep je nou in de app?
2: Ace of Base met I Sell Design.
0: En dan moet ik altijd vragen, heb je er lang over na moeten denken of zat het echt meteen pam, poef in je hoofd?
2: Nou, ik hoorde hem gewoon en ik denk, hey, die ken ik.
0: Laten we even luisteren. En het is helemaal goed.
2: Yeah, geweldig. Je
0: krijgt van mij het Q-Music prijzenpakket, gefeliciteerd daarmee.
2: Dankjewel.
0: Ga ik direct naar je toe sturen. En nog even iets anders.
2: Ja?
0: Zometeen tickets weggegeven voor Agda aan de Munnik. Roep jij eens een liedje van Agda aan de Munnik? Gewoon het eerste dat in je opkomt.
2: Niet of nooit geweest,

0: vida.
1: Q Music presents Agda en de Munnik.
2: Als je Nights and Zeros zegt, dan zeg je natuurlijk ook Agda en de Munnik. Ja, er is niemand te vinden die niet tenminste één volledige liedtekst uit zijn hoofd kent. Kapitein deel 2, niet of nooit geweest. Vandaag ben ik gaan lopen. Ren, Lenny, ren. Ja, die liedjes die zingen ze dit jaar 3 keer in de Ziggo Dome. Volgend jaar juni pakken ze het nog net iets groter aan. Ze staan dan in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het grootste optreden ooit in 30 jaar tijd van dit iconische duo. En als je daar naartoe wilt, als je daarbij wilt zijn, dan zou ik zeggen, let goed op. Ik draai zo meteen deze.
3: Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest.
2: En als je die hoort, stuur dan Agda in de Munnik in de Q Music app. Misschien ga ik je dan wel terugbellen. En je hoort ook de freestylers.
4: Hey, Mattie.
5: 51% aan mij wil latten.
4: Echt er al helemaal
5: eens van. Nou ja, zeg. Zolang het Channing Tatum niet is.
1: Hey, Mattie. Elke

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Wild avontuurtje? Ontwaak deze herfst op de Veluwe. Trap door kleurrijke bossen en voel de frisse wind op je gezicht. Spot edelherten in het gouden herfstlicht. En sluit de dag af met een lokaal wildgerecht bij een knisperend haardvuur. Er is altijd meer Veluwe. Laat je verrassen op Veluwe.nl.
5: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Wild avontuurtje? Laat je verrassen op Veluwe.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
10: Oh. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
12: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Goedenavond, dit is het Q-Music Nieuws. Krijg je van Alissa Hippe.
1: Goedenavond. Er zit iemand vast voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. Daar werd afgelopen nacht iemand doodgeschoten voor de deur van een café. Een Amsterdammer van 34 die volgens het parool al een tijdje ruzie had over geld. De opgepakte verdachte zit in volledige beperkingen, dus mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat. Veel Nederlanders vinden dat er aandacht moet zijn voor het slavernijverleden. Maar herstelbetalingen gaan de meeste te ver. Uit onderzoek van RTL blijkt dat een ruime meerderheid tegen een financiële vergoeding is. Tegenstanders vinden dat de slavernij te lang geleden is gebeurd en dat mensen van nu niet verantwoordelijk zijn. Trekvogels hebben het zwaar. Het worden er steeds minder door klimaatverandering en illegale jacht. Tijdens de jaarlijkse telling van de vogelbescherming werden ongeveer 500.000 overvliegende vogels gespot. Op ruim 120 locaties zagen vogelaars meer dan 200 verschillende soorten, waaronder een paar zeldzame exemplaren. En op het Griekse eiland Kreta hebben zware stormen en hevige regenval voor veel overlast gezorgd. Straten kwamen onder water te staan, waardoor meer dan 20 mensen vastkwamen te zitten in hun auto. Ook moesten meerdere toeristen worden geëvacueerd. De autoriteiten roepen inwoners op om zoveel mogelijk thuis te blijven. En dan nu het weer? Vannacht valt in het noorden af en toe wat regen en de temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af en het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel, dankjewel. Verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Wel twee flitsers op de A13 tussen Rijswijk en Rotterdam bij Den Haag. Daar staan ze bij 5.9. En de A27 Hilversum en Almere bij 108.5.
2: Q-Music. 90s en Zero's hits.
3: Joey van der Velden.
0: En als je heel graag naar Agda aan de Munnik in het Olympisch Stadion wil, over precies 3 minuten 40 is je kans. Eerst hier de freestylers. Dit is Push Up.
2: 90s en Zero's. 90s en Zero's hits.

0: geweest.
1: Q Music presents Agda en de Munnik.
0: 19 juni 2027 is een dag die je in je agenda kan zetten. Dan vindt in het Olympisch Stadion in Amsterdam iets bijzonders plaats. Namelijk het grootste optreden van Agda en de Munnik in 30 jaar tijd. Nou, dat wordt memorabel en mooi. Want zeg je Agda en de Munnik, dan zeg je natuurlijk waanzinnig goede liedjes, scherpe songteksten, een dosis melancholie en humor. Jessica, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Sinds wanneer ben jij er eigenlijk bij Agda en de Munnik? Wanneer dacht jij, oh, dit is goed?
2: Ik heb ze live gezien, vaker bij de Vrienden van Amstel.
0: Oh, ja.
2: Bij de streamers.
0: Ja.
2: En toen zijn ze natuurlijk weer bij elkaar gekomen. En toen hadden ze toen in de Ziggo Dome geloof ik een concert, maar daar is niet gelukt.
0: Oh.
2: Dat vond ik wel heel jammer.
0: Ja, jij dacht, ik wil het nog een keer allemaal meemaken.
2: We proberen het gewoon, ja.
0: Heel goed. Welk liedje kijk je dan het meest naar uit op zo'n avond?
2: Ik vind CD van jou, CD van mij vind ik wel een leuk nummer.
0: Kapitein deel 2.
2: Ja, die, ja, sorry. Precies.
0: Nee, het mag. Ja, nee, goed, ze hebben maar, natuurlijk ook CD van jou, CD van mij uitgebracht nog gezegd.
2: En ik ben even de naam kwijt, maar die redelijk nieuwe single, vorig jaar of zo?
0: Ja, morgen wordt fantastisch.
2: Ja, die, ja.
0: Dat is leuk,
2: ja,
0: hè?
2: Die vind ik ook echt heel leuk.
0: Jessica, gefeliciteerd!
2: Yay!
0: Yeah, je gaat ze allemaal live zien, al die leuke liedjes. Je wint 2 tickets voor Q Music Presents Agda en de Munnik in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Dat is op zaterdag 19 juni. En jij bent erbij.
2: Super gaaf, dankjewel.
0: En je gaat met je vriend die naast je zit.
2: Ja, misschien, maar hij was te bang, hè? Dus...
0: Wat? Hij was te bang om mijn telefoon te krijgen.
2: Ja, zeker.
0: Ja, oké, dan zou ik ook nog even nadenken. Oké.

Heroes met Eric Preet en Calumny. Ik ga zo meteen weer twee liedjes tegenover elkaar zetten in een zinderende battle. Eerst ga ik een liedje draaien met een bijzondere videoclip. En Gary Halliwell die is daar in als poppetje in te zien. Ondanks dat ze niet meer onderdeel uitmaakte van de Spice Girls toen dit liedje uitkwam. Heeft alles te maken met het feit dat de videoclip is gemaakt met stop motion. Makkelijk gezegd, je hebt een poppetje, je maakt een foto, je verandert het poppetje iets, maakt weer een foto, doet dat nog een keer. En zet dat dan achter elkaar. Ja, dat is echt dus monnikenwerk. Duurt heel lang. En voordat je een clip van 3 minuten hebt, ben je maar even bezig. Daarom hebben ze de clip die ze al aan het maken waren, maar gewoon gebruikt. Want ja, opnieuw beginnen, dat was eigenlijk geen optie. Zo ongelooflijk veel werk. Dus de Spice Girls met Gary, ook een beetje zonder. Dit is Viva La Vida. Back you.

0: Forever, Spice Girls, Q Music 90s en Zero's. Met zometeen een battle met alleen maar filmliedjes. En ik ga ook George Michael draaien. I don't want to free. Freedom en iets uit een tv-serie. Zijn de Rembrandts.
1: Wil jij na jarenlang bankhangen toch weer gaan voetballen? Of ga je nu wel echt twee keer in de week naar de sportschool? Beginnen met sporten is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Joost Swinkels je vanaf maandag samen met Team NL om de eerste stap te zetten. Vertel je verhaal en maak kans op een jaar gratis sporten. Alle details op qmusic.nl.
2: He sounds better with you.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
6: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja,
10: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Beginnen is winnen wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor van Team NL.
11: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
12: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
13: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
14: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
15: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
11: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
16: Elke sportieve droom begint met die eerste stap. Dat moment waarop je denkt, ik ga ervoor. Staatsloterij geeft als hoofdsponsor van Team NL sportieve dromen graag een duwtje. Van je eerste training tot het allerhoogste podium. Want wie begint, heeft al gewonnen. Staatsloterij. Supporter van dromen. Staatsloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
17: Nu niet één, maar twee merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeansspecialist.
18: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
17: Nu twee merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
18: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
19: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
20: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
19: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
22: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
23: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen.
0: wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht, toch gedaan.
1: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
24: Fans van voordeel.
9: Aldi.
25: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
9: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
24: Fans van voordeel.
9: Aldi.
25: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
26: Joey van der Velden. Yo.
27: Zometeen Bartez en On The Move. Eerst Shaggy.
28: Yo man.
29: Yo.
28: Open up man.
29: What do you want man?
28: My girl just caught me.
29: You made her catch you?
28: I don't know how I let this happen.
29: With who?
28: The girl next door, you know? I don't know what to do.
29: Say it.

0: 90s en zeros hits.
1: Alright, ik ga weer een battle organiseren. Een battle tussen twee liedjes. Vanavond zijn er twee liedjes uit de 90s. Overeenkomst tussen beide liedjes. Het is een soundtrack van een film. Ja, ik dacht leuk. Twee filmliedjes tegenover elkaar. Je stemmen kan in de app van Q. Het leuke is, als je stemt op de winnaar, dus het liedje dat zometeen gedraaid gaat worden, dan ga ik je naam voorlezen. Dan moet je wel aangemeld zijn in de app van Q. Dus je moet wel een account hebben. Dat is wel belangrijk, anders weten we natuurlijk niet hoe je heet. Wie je, nou goed, dit zijn de keuzes vanavond. Hero, toen ik je zag. All-Stars natuurlijk. Het is wel duidelijk, Celine Dion. En My Heart Will Go On. Oké, nog even een resume. Hero met Toen ik je zag uit de film All Stars. Prachtig liedje. Ik hoop stiekem dat die wint. Die is wel echt heel mooi. Of wil je My Heart Will Go On van Celine Dion. Van natuurlijk Titanic. Ik ga de poll nu starten. Als je de Q-Music app opent, dan zie je hem nu. Tenminste. Nou, hier moet ik nog even aan werken. De winnaar, die hoor je zo meteen.

Be there for you. Oké, daar gaan we. Er liep een battle in de app van Q tussen twee liedjes uit de 90's. Het zijn twee filmsoundtracks. En ik zei net, als je stemt op de winnaar, dan ga ik je naam voorlezen op de radio. Vorige week ging dat een beetje fout. Toen liep het allemaal vast hier, maar volgens mij heb ik het getackled. Je kon kiezen uit de volgende twee liedjes.

0: uit de Titanic. Oké, er is een winnaar. Het liedje dat heeft gewonnen met maar liefst 59% van de stemmen. En iedereen die op dat liedje heeft gestemd, ga ik nu voorlezen.
1: Daar gaan we.
0: Nina Franke, dankjewel. Sanne, dankjewel voor het stemmen. Sandra, Alain Heren, Amanda de Leeuw heeft gestemd. Max van Rijswijk, Yvette Stam, Danielle Determan, Rosanne van der Lans, Fenna van der Lans, Larissa Winters Roman, dankjewel voor het stemmen. Ayla Bakker, Patrick Kramer, Anouk de Veer, Angelique van Wetering van de Hoge Band, Gerda heeft gestemd, J.E.Keizer, dankjewel voor het stemmen op de winnaar, Serena Tempelaars, Shanti Hindori, Jacqueline van Drogenbroek, Trudy Jonkamp, Ingrid Jansen, Marcel IJsselstein, sorry, Femke Westerlaan, Cindy de Koning heeft gestemd. Ja, we zijn het nog niet. Iedereen die een Q-Music account heeft, ga ik bedanken bij deze. Mark van Zanten, Willeke van Bergen, Ralf Westland, Robin Oldhoff, Jessica Floor. Iemand van onze nieuwsredactie heeft nog zitten stemmen, dankjewel ook. Esti van den Broek, loopt dan even langs, jongens. Loopt dan even langs. Jos Appelmans, Luc, Mirabella Kroon, Christine Baart, Miloetje Nouwens, Tanja Smiley, Brenda Krijvenaar, Waterman, Nora, Thai, Esther. Esther, nog een Esther Scholthof, Sleehof. Stefan heeft gestemd. Sandra Turlings, Marleen Duivelaar. Oh, dat was het. Nou, iedereen bedankt voor het stemmen. Namelijk op het liedje dat ik het allerliefste wilde horen, namelijk deze.
2: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: een beetje stem hebt voor vannacht.
1: Ja, ik wil net zeggen, het is echt een nauwe noot hè, vanavond uitzending.
0: Ik ben een beetje schoor.
1: Ja, wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Helemaal doorweekt kom je binnen. Of je gezwommen hebt.
0: Ik ben helemaal bezweet inderdaad. Ik ben schoor, ik ben half doof. Ik heb vanavond iets meegemaakt, Joey. We hebben een personeelsfeest gehad.
1: Ja.
0: En er hebben artiesten opgetreden, dat is niet normaal. Ik ga straks even vertellen wat er allemaal is gebeurd vanavond.
1: Ja, even set the stage. Het is hier gewoon bij ons een soort 10 meter in het fabriekshal. Is het, hè?
0: Ja, want het is in de drukkerij. Wij zitten met een heel groot pand van DPG Media. Nou, het is een heel lang verhaal. Met allemaal zijn moederbedrijf die ook de Margriet en de noemde kranten en tijdschriften.
1: Hij zou het allemaal vertellen natuurlijk.
0: Ja, ga ik ook allemaal uitleggen. Maar goed, en we hebben dus hiernaast de drukkerij van alle kranten die DPG Media ook beheert. Dus de Volkskrant en het Parool. En in die drukkerij, waar dus 's nachts al die kranten worden gedrukt, daar wordt nu dus een gigantisch feest gehouden. Nou, as we speak nog.
1: Ja, dan ga je zo meteen vertellen welke artiest je hebt. Ja. Het live. Echt van heel dichtbij.
0: En hoe ik schade heb opgelopen aan een act die daar heeft gestaan.
1: En deze hoor ik nou weer allemaal. Ja, ik ben wel verzekerd.
0: Ik ben niet helemaal meer heel.
1: Oké. Okay. Zometeen Kane.
2: Wil jij na jarenlang bankhangen toch weer gaan voetballen? Of ga je nu wel echt 2 keer in de week naar de sportschool? Beginnen met sporten is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Joost Swinkels je vanaf maandag samen met Team NL om de eerste stap te zetten. Vertel je verhaal en maak kans op een jaar gratis sporten. Alle details op qmusic.nl.
3: Sounds better with you.

0: tonnen diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Beginnen is winnen wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Hoofdsponsor van Team NL.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Elke sportieve droom begint met die eerste stap. Dat moment waarop je denkt, ik ga ervoor. Staatsloterij geeft als hoofdsponsor van Team NL sportieve dromen graag een duwtje. Van je eerste training tot het allerhoogste podium. Want wie begint, heeft al gewonnen. Staatsloterij. Supporter van dromen. Staatsloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
5: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Keuken!

0: 100%, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
4: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
13: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
14: De Mega Jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Het geluid.
17: Het geluid van Q-Music is nu waard
18: €25.000.

0: 12 uur, goedenacht. Het Q Music nieuws krijg je van Alissa Hippe.
1: Goedenacht. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de schietpartij in Amsterdam-Zuid afgelopen nacht. Een 34-jarige man kwam om het leven toen hij voor de deur van een café werd beschoten. Volgens het Parool had het slachtoffer al een tijd ruzie, mogelijk over geld. De politie onderzoekt het schieten en gaat uit van een gerichte actie. Israël heeft met een luchtaanval op een appartementencomplex geprobeerd om de belangrijkste Hamas-leider in Gaza te doden. Bij de aanval kwamen zeker 5 mensen om het leven. Volgens het Israëlische leger was de leider betrokken bij de aanslagen op 7 oktober, 3 jaar geleden. Het is nog onduidelijk of het kopstuk de aanval heeft overleefd. In Letland heeft de partij van premier Koolbergs volgens exitpolls de verkiezingen ruim gewonnen. Zorgen over de nationale veiligheid en mogelijke Russische dreiging speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. Koolbergs heeft gezegd dat hij premier wil blijven, maar hij wil niet samenwerken met de rechtspopulistische partij Letland Eerst. En er geldt code rood voor uitzonderlijk noodweer in en rondom Barcelona. Er valt zoveel regen dat het kan zorgen voor zware overstromingen. Theaters en bioscopen zijn dicht. Spanje kampt na een snikhete zomer al dagen met harde wind en heel veel regen. In het oosten van het land zijn overstromingen en zelfs aardverschuivingen gemeld. En dan nu het weer? Er valt af en toe wat regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen een mix tussen zon en wolken met 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Keer voor keer van Flitsmeister. Geen vertragingen gemeld op dit moment. Wel nog 2 controles vind je op de A13 van Rijswijk naar Rotterdam bij hectometerpaal 5.9. En de A27 van Hilversum naar Almere staan ze bij 108.5.
2: Het is 12 uur geweest en Kane Slobbe is binnen. Dus kunnen we de dag fout gaan beginnen. Maar voordat we dat doen, doe even gezellig mee. Wens ik jullie allemaal een Happy New Day!
0: Music. Kane Slobbe. Dankjewel, Jul. Ja, ik hoef eigenlijk niks meer te zeggen. Even een lekkere foute start van je zaterdagnacht. Dit is de jeugd van tegenwoordig. What's gebeurd?
3: Drops voor de highest rocker. En de

0: Ik ben doorweekt van zweet. Ik ben een klein beetje schoor. Ik ben half doof aan mijn rechteroor. En dat is allemaal te danken aan deze mannen. De jeugd van tegenwoordig bij Q-Music. Je hoorde What's Gebeurd.
1: De Q-Nacht met Kane.
0: Hé, dat ben ik. Yeah.

ongelooflijk groot fan van de jeugd van tegenwoordig. Ik heb staan dansen alsof mijn leven eraf hing. Ja, sterker nog, ik heb zo hard staan springen. Gewoon het moment... Oh, zo. Zo hard heb ik staan springen. Nee, het moment dat je dit hoort, weet je natuurlijk al gelijk wat er komt. Dus die hele zaal gaat uit zijn dak. Gewoon al vanaf de eerste... Ja, ik heb toen zo hard staan springen dat er een gat in mijn broekzak is geboord door mijn telefoon. Ik wist ook niet dat dat kon, maar het kan blijkbaar. Dus mijn telefoon viel op de grond. Ik dacht eerst dat hij uit mijn zak was gevallen, maar dat bleek dus niet. Hij is echt door mijn broekzak heen geboord, waardoor ik nu met een gat in mijn zak zit. Ik moet zeggen dat ik hem net uit automatisme dus ook weer mijn telefoon in mijn zak deed. Toen viel hij weer op de grond en dacht ik, oh ja, er zit natuurlijk een gat in. Dus mocht iemand nog een goede naaier kennen, dan hoor ik het graag. Goh, ik hoop dat ik het feestje ook nog een beetje mee kan nemen naar hier. Naar jou op de radio zo. En dat ik je een beetje kan verblijden met de muziek vannacht. Ik heb een knaller van Dua Lipa voor je klaarstaan. Naar de Bausa. Dit is Magnetic.

0: Dit is Q Music.
1: Ella Langley.
2: He's choosing Texas, I can tell.
0: En dit is Q Music.
1: Bruno Mars.
0: En dit is nieuw.
3: Het is nieuwe muziek van mijn, een van mijn favoriete bands, laat ik het zo zeggen. Het vijfde nummer van hun vijfde album en hij heet Number 5 van Nothing But Thieves.

bent een beetje aarzelend. Ja, een van mijn favoriete bands van dit moment. Maar ik wilde niet zo gelijk de stempel erop drukken dat het echt mijn favoriete band is van dit moment. Maar ja, ik denk dat het wel gewoon echt zo is. We hebben even een paar minuutjes over na zitten denken. Coldplay is leuk, de script is tof, Train is wel vet. Ik vind Keane nog steeds waanzinnig. Maar er is gewoon geen band die op dit moment zulke goede muziek uitbrengt als Nothing But Thieves. Je hoort number 5 bij Kim Music. Jouw zaterdagnacht bij Kim Music. Zometeen gaan we darten in de discotheek naar Avicii. Dit is Levels.

Ik heet je van harte welkom bij de discotheek genaamd Q Music. Ik ga 3 dartpijlen gooien in een dartbord hier in de studio. En als jij weet te raden welke score ik heb geworpen, dan mag je een liedje bij me aanvragen. Dat is eigenlijk gewoon de bedoeling van Dart in de discotheek. Je kan je gokje zo meteen sturen met een berichtje via de Q Music app. Een kleine tip van mij alvast, dat moet een getal zijn tussen de 0 en de 180. Anders dan gok je sowieso op een score die niet op een dartbord past. Oké, ik sta voor het dartbord. Ik haal de dartpijlen even uit het bord. Ik loop even naar achter, zo. Alright, hier komt worp nummer 1. Oké. Ik moet echt even, weet je wel, ik moet even mijn Raymond van Barneveld aanzetten hier. Even op die triple 20 mikken. Worp 2. Oké. En worp nummer 3. Oké. Ik moet zeggen, ik heb wel eens beter gegooid. Dat kan ik je wel alvast vertellen. Nou, je mag je gokje doen. Een getal tussen de 0 en de 180 in de Q Music app. Dit ga ik wel onthouden. Ik sta nog even te kijken naar de cijfertjes die ik heb geraakt. Dan loop ik ondertussen weer terug naar de knoppen. Stuur je dus even een berichtje in de Q Music app. Ben je dus de eerste persoon die het goede antwoord stuurt? Of zit je er het dichtste bij? Dan bel ik je zometeen terug en dan ga ik een liedje draaien dat jij... en jij alleen graag wilt horen hier op Q Music. Q Music. Na dit waanzinnige herfstliedje van Shanna Spyro. Dit is Great Expectation in de Q Music nacht.

0: Fireboy DML en Nico Santos Body bij Q Music. Ik hoorde zojuist 3 dartpijlen hier in de studio richting een dartbord. En als jij weet te raden welke score ik heb geworpen, dan mag je een liedje bij me aanvragen. Dat is de bedoeling van Dart in de discotheek. Ik kwam toch weer een hoop gokjes binnen. Ik zei al, het is niet mijn beste worp die ik vandaag heb gedaan. Nou, dat maakte voor, wat was het ook weer? Even kijken, Jacqueline helemaal niet uit. Die dacht nog steeds dat ik gewoon een goede 98 had geworpen in totaal. Dat was ook wel gelijk de hoogste score die binnenkwam. Ashley die had er minder vertrouwen in. Die dacht dat ik 3 zou hebben gegooid in totaal met 3 verschillende pijlen. Nou, dat is het gelukkig ook niet geworden. Oh nee, ik zie dat Lorenzo nog 101 heeft gestuurd. Nou, wat een vertrouwen vannacht, jongens. Vind ik wel heel lief. Manon, goeienacht.
1: Goeiedag.
0: Ik kan me verklappen, jij zit er het dichtste bij vannacht. Ik ga je heel even meenemen door wat ik zojuist heb gegooid. Mijn eerste pijl ging in de 5. Mijn tweede pijl ging in de 12. En mijn derde pijl, ja, het is lichtelijk gênant. Ik heb het lang niet meer gehad. Maar die ging net buiten de scores. Weliswaar nog op het bord. Maar niet meer in een vakje waardoor er een punt aan verbonden zat. Dus die was eigenlijk gewoon hartstikke naast. Daarmee kom ik uit op een 17 qua score. En wat heb jij gestuurd, Manon?
1: 18.
0: En daarmee zat jij er het dichtste bij van iedereen die een gokje heeft gedaan. En is mijn grote vraag nu eigenlijk... Welk liedje kan ik voor je draaien? Waar kan ik je mee verblijden?
1: Van Lady Gaga, Abracadabra.
0: Lady Gaga, Abracadabra, leuk! Ja. En waarom die? Ben je groot fan van Lady Gaga?
1: Ja, ik ben heel groot fan van Lady Gaga sinds 2009. En ik ben 2 keer naar de concert geweest.
0: Nou, wat geweldig!
1: Ja.
0: Hoe noem je fans van Lady Gaga ook alweer? Zijn dat monsters?
1: Little Monsters.
0: Ja, geweldig. Dus je bent al jarenlang, eigenlijk decennia lang een Little Monster.
1: Ja, ik heb zelf een tattoo op mijn arm, een Born in This Way.
0: Oh, wow.
1: Ja.
0: Maar dan lijkt het me toch dat Born, zeg maar, niet dat ik iets wil beïnvloeden in je muziekkeuze, maar dan is Born This Way dus een groter favorietje, lijkt me toch, dan Abracadabra, of niet?
1: Ja, ik had ook wel een beetje twijfels of ik toch Born in This Way. Ik weet niet of je het kan nog veranderen.
0: Ja, tuurlijk, joh, het is aan jou.
1: Ja, dan wil ik liever Born in This Way. Want,
0: nou, gaan we dat gewoon doen, hoor.
1: Ja.
0: Even kijken, dan zoek ik hem even op. Lady Gaga, Born This Way. Geweldig nummer ook, joh.
1: Ja, zeker.
0: Nou, en nog even, ja, dan ben ik toch nog even benieuwd. Je hebt een tatoeage van Born This Way gewoon omdat je het een mooi liedje vindt? Of zit er zoveel lading ook nog achter voor je?
1: Je mag weten wie je bent.
0: Dat is het gewoon, ja.
1: Ja.
0: Nou, wat prachtig.
1: Dat maakt niet uit.
0: Wat een mooie gedachte om te vereeuwigen op je lichaam, denk ik.
1: Ja,
0: ook,
1: en ik vind het liedje ook heel mooi.
0: Nou, geweldig. Ik ga hem voor je draaien, Manon. Lady Gaga, Born This Way. Geniet ervan, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Graag gedaan. Hoi, hoi.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Snap bij Q-Music en Rhythm is a Dancer. Daarvoor nog Ella Langley, Choosing Texas.
1: Het geluid.
0: Als er op dit moment één bericht is wat heel vaak binnenkomt in de Q-Music app, dan is het wel, ik weet wat het geluid is. Nou, vergeet je dan vooral ook niet aan te melden in de Q-Music app. Momenteel stuurt Patrick Meijer ook, ik weet wat het geluid is, met heel veel uitroeptekens. Ja, het ding is wel, het heeft niet zo heel veel zin om het te sturen met een berichtje in de Q-Music app. Je moet vooral je aanmelden. Word je dan teruggebeld, dan kan je je antwoord geven. Wel goed om even een rekening mee te houden als je zegt dat je heel zeker weet wat het geluid is. Check ook even de hint. Er is afgelopen vrijdagochtend bij de ochtendshow van Mattie en Bram is de allereerste hint gegeven voor het geluid. Daarbij werd Bram op pad gestuurd naar een soort parkje, een grasveld ergens in Amsterdam aan de Amstel. Daar trof hij aan een gekleed, net gedekte tafel met croissantjes erop, met aardbeien, donuts en dus een date aan tafel. Isabel heette de dame. En dat ging als volgt.
2: Wat ik zie is een soort date-achtige setting. Er zit ook iemand aan een tafeltje. Een jonge dame, hallo. Ik ben Bram, hallo.
3: Hallo. Kom je vaker 10 minuten te laat op je date?
2: Huh? Nou, de toon is gezet, Matt.
4: Niet echt van hart. Het gaat niet vanzelf, Bram.
2: Het gaat niet vanzelf.
3: Nou ja, sorry man, maar ik ga er echt vandoor.
2: Wil je niet nog even je donut?
3: Het gaat niet werken tussen ons.
2: Nee?
3: Nee. Huh?
2: Wat een ramp deed. Wat een ramp. Wat een ramp deed.
4: Hé, maar Bram, loopt ze nou
2: ze
4: weg?
2: Ze loopt weg.
0: Ja. Ik raad je echt van harte aan om ook even de beelden erbij te checken. Die vind je op qmusic.nl en in de Q-Music app. Het is namelijk zoveel wat er eigenlijk gebeurt binnen een paar minuten tijd. Dit is nog een soort ingekorte versie. Maar er wordt nog zoveel gedaan in die eigenlijk 4-5 minuten dat Bram aan die tafel gaat zitten. En ergens in al die dingen die je dus ziet gebeuren zit een hint verscholen. Een hint waaruit jij zou moeten kunnen halen wat dit geluid dus is. Nou, weet jij wat het is?

Somje bij Kim Music. Dark Before the Dawn. Ik heb het er eigenlijk nog helemaal niet over gehad vannacht. Maar ik mag vannacht tickets weggeven voor Akda en de Munnik. Volgend jaar geven ze hun allergrootste show ooit in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Echt heel vet. Ik ben zelf ook een heel groot fan van Akda en de Munnik. Sterk nog, vind ze echt, misschien wel de allergrootste artiesten van Nederlandse bodem. Op André Hazes en Marco Borsato na dan wellicht. Ik vind ze echt top 3 cultureel erfgoed van Nederlandse bodem. Dit hele weekend kan je dus tickets winnen voor Akda en de Munnik bij Kim Music. Dus hoor je een liedje van Akda en de Munnik, stuur dan, je zou het niet raden, Akda en de Munnik met een berichtje via de Kim Music app. Duurt wel nog heel eventjes voordat je ze gaat horen. Dat verklap ik je wel alvast. Maar weet je wat ik doe? Gewoon even tussen jou en mij. Ik ga later vannacht een feitje vertellen over Akda en de Munnik. En als ik dat feitje vertel, dan weet jij hierbij dat ik daarna binnen 5 minuten Akda en de Munnik ga draaien. Goed? Dus dan zeg ik er op dat moment niet bij dat ze binnen 5 minuten voorbij komen. Maar dan heb jij dus hierbij even een kleine voorsprong, een kleine voorrang. Dat je alvast de Q-Music app erbij kan pakken. De namen alvast in kan typen. En dat je weet, binnen 5 minuten moet ik op send drukken. En dan ben ik echt snel van de partij. Overigens is het feitje zelf ook heel leuk, denk ik. Ik denk echt dat weinig mensen maar zullen weten wat ik straks ga vertellen over die gasten. Ik zou zeggen, blijf luisteren. En misschien heb jij straks wel tickets voor Akda en de Munnik. Eerst Bruno Mars bij Q-Music.

Ik heb lang getwijfeld of ik dit zal zeggen op de radio. Want ik weet niet of mensen het met mij eens zullen zijn als ik dit zeg. Maar ik hoor dus altijd in dit nummer natte poep en natte poep en natte poep en natte poep.

0: Nou, nu kun jij het ook nooit meer horen.
1: Het geluid.
2: Het geluid van Q-Music is nu waard
0: 25.000 euro.

0: 1 uur geweest. Goedenacht. Het Q Music nieuws krijg je van Alissa Hippe.
1: Goedenacht. Amerika heeft 2 Iraanse diplomaten het land uitgezet. Ze waren in New York voor de VN-top en besloten langer te blijven dan de bedoeling was. De VS had ze maandag al gevraagd om het land te verlaten, maar dat deden ze niet. Vrijdag bleken ze namelijk nog steeds in Amerika te zijn. Inmiddels zijn de 2 diplomaten alsnog vertrokken. De 34-jarige Amsterdammer, die gisternacht werd doodgeschoten voor een café in Amsterdam-Zuid, is misschien neergeschoten vanwege een langlopende ruzie. Dat zegt het Parool. Volgens de krant ging het mogelijk over geld. Er is inmiddels een 32-jarige verdachte opgepakt. Het is nog onduidelijk of hij degene is die schoot. Een belangrijk lid van de criminele hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt. Volgens een internationaal persbureau gebeurde dat eerder deze week in Jordanië en helpt de verdachte mee met het opsporen van andere leden van de hackersgroep, die achter grote datadiefstallen van Odido en Ticketmaster zat en ook in de systemen van de FBI kwam. En vogelspotters zijn vandaag druk geweest met het tellen van overvliegende trekvogels die op weg zijn naar warmere gebieden. Bij de jaarlijkse telling zijn 500.000 vogels gespot, 200 verschillende soorten en een paar zeldzame. Trekvogels hebben het al een tijd zwaar door bijvoorbeeld illegale jacht en klimaatverandering. En dan nu het weer? Er valt af en toe wat regen en het koelt af naar 1 graad of 11. Morgen in het noorden wat regen, verder droog met zon en stapelwolken en 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Flitsmeister meldt geen files op dit moment, wel nog 3 flitsers. Vind je op de A4 van Amsterdam naar Leiden bij hectometerpaal 4.2. De A13 Rijswijk naar Rotterdam staan ze bij 5.9. En de A27 wordt geflitst van Hilversum naar Almere bij 108.5. Er is dus 1 soort muziek waar ik echt een ongelofelijke scheidshekel aan heb. Maar ik heb een uitzondering erop gevonden en die laat ik zo aan je horen.

0: David Guetta, Elvaville, Eva Max, Forever Young bij Q-Music. Er is één soort muziek wat ik echt verschrikkelijk vind. Waar ik echt een beetje een allergie van krijg. En dan zou je misschien na dit liedje denken dat het remakes zijn van oude liedjes. Nou, dat is in zekere zin valt dat nog wel mee. Sterker nog, er zijn remakes zoals bijvoorbeeld Forever Young. Die vind ik echt wel tof. Maar ook New Religion vind ik ook wel echt kicken. Van Bebe Rexha aan Faithless. Nee, ik heb het met name over hertalingen. Hertalingen van Engelse liedjes. Vooral van die TikTok-video's of Instagram-reels. Van die video's van mensen die dan zeggen... hoe zou dit liedje klinken als hij in het Nederlands zou zijn? Nou, dan denk ik, het wordt er nooit beter op. Het is nooit een verbetering van het origineel. Op twee voorbeelden na. Er zijn eigenlijk maar twee voorbeelden waarvan ik durf te zeggen... nou, dat zijn liedjes waarbij ik enigszins vind... dat het zo'n eigen authentieke versie is dat het weliswaar... nou, geen verbetering is van het origineel, maar echt dat ik het echt een leuk liedje vind. Dat is Bente met Kan Je Me Zien, wat natuurlijk van origine Believe is, van Cher. Kan je me zien als ik voor je dans? En Thijs Boontjes. En Thijs Boontjes, dat zegt je misschien niet heel veel, want hij heeft nog geen top 40 hit gescoord. Maar dit had zo een top 40 hit kunnen zijn. Ben benieuwd of je hem al herkent als je het liedje hoort.
1: Deze nacht bij mij. Deze nacht.
0: Ja, dit is zo'n klassiekertje in mijn woonkamer. Het is regelmatig in mijn hoofd. Ook die verse.

Thijs Boontjes, jongens. Anita stuurde, oh wat gaaf dat je het nummer van Thijs kent. En jammer dat je het origineel draait. Nou, jammer van het origineel is het nooit, Anita. Maar Thijs heeft ook wel echt een waanzinnige versie. Moet zeggen dat er ook een kleine tweedeling ontstaat in de Q-Music app. Want Gerda die vindt het verschrikkelijk, hertaling van Thijs Boontjes. En Andy Limoens zegt ook, laat Thijs maar lekker zijn eigen liedjes blijven zingen. Ja, het is gewoon een lekker liedje.

0: Camper City bij Q-Music, Self-Aware. Oei, oei, oei, oei, ik word wel een beetje... ja, ik word een beetje gewezen op mijn, laten we zeggen, cognitieve dissonantie door Backs in de Q-Music app. Cognitieve dissonantie is gelijk een hele dure term die ik trouwens erin gooi. Dat betekent als je twee gedachten hebt die met elkaar botsen. Gelijk een lesje zo in je zaterdagnacht. Nee, Backs die wijst mij erop in de Q-Music app dat ik eerder vannacht al heb gezegd... André Hazes vind ik echt een van de grootste culturele erfgoed die we hier hebben. Of van Nederlands bodem. Een van de allergrootste en beste artiesten die we hier hebben. Maar ik heb het net ook heel duidelijk gemaakt dat ik een ongelofelijke hekel heb aan hertalingen. Ik vind het echt verschrikkelijk als liedjes van het Engels naar het Nederlands worden hertaald. En dat mensen dan gaan afvragen hoe zou dat klinken op een paar uitzonderingen na. Dat dan wel. Maar goed, ja, Backs die stuurt, hallo, heel het oeuvre van André Hazes bestaat ook gewoon uit hertalingen. En dat is eigenlijk wel een heel goed punt, want Zij gelooft in mij is ook van origine van Kenny Rogers. Ja. En dit zou je eigenlijk voor het hele oeuvre kunnen zeggen van André Hazes. Want echt elk nummer van André Hazes is eigenlijk van origine of een Engels nummer, of een Italiaans nummer, of een Frans nummer. Dus ja, laten we het houden bij cognitieve dissonantie. Ik ben het nog steeds met allebei de gedachten eens. En er zullen misschien wat meer uitzonderingen zijn dan ik eigenlijk had verwacht. Maar goed, hertalingen van tegenwoordig, laat ik het daarop houden. Moderne hertalingen, daar heb ik niet zoveel mee. Daarentegen is er ook gelukkig een hoop leuke nieuwe muziek van tegenwoordig. Origineel zelfs, zo hebben we Sven Siliers nieuw bij Q-Music. Sven Siliers is een dusdanig nieuwe artiest op dit radiostation... dat zelfs ik nog nooit van hem had gehoord. Het enige wat ik wist over deze man... is dat hij een paar weken terug te gast was bij Stefan Bouwman... in Stefans Pianobar, mijn lieve vriend en collega. Dus dan heb ik even aan Stefan gevraagd... Stefan, zou jij wellicht aan mij willen uitleggen... wie deze man is en waar hij vandaan komt en hoe hij ineens een hit heeft gescoord.
1: Sven Siliers, onze grote Zuid-Afrikaanse vriend... die nu echt een superlekker liedje heeft, Somebody New. Ja, de laatste keer dat je dit aan mij vroeg, toen ging het om Shanna Spyro. Want je had het even gemist, je had toen vakantie gehad... en dat hele fenomeen was je een beetje ontgaan. Nou, we weten allemaal waar Shanna nu staat. Dat is gewoon een van de grootste sterren van de wereld geworden. Dus wie weet staat Sven die toekomst ook wel te wachten. Aan hem ligt het in ieder geval niet. Het is een super aardige gast. Hij is een beetje begonnen door liedjes te gaan maken... of in ieder geval viral gegaan op TikTok... door liedjes te gaan maken bij wachtrijen... van concerten en zo. Ging hij dan gewoon liedjes spelen voor mensen. En dat werd uiteindelijk zo gek... dat hij ook met Benson Boone samen op het podium... een nummer heeft mogen zingen. Dus Benson Boone is ook fan van hem. Ja, en het is gewoon een goede songwriter. Leuk voor jou om te weten. Ik denk dat de naam Blanks jou wel wat zegt. Simon de Wit. Ja. Ook een Nederlandse artiest. Nou ja, die produceert eigenlijk alles voor Sven samen met hem. Schrijft ook zijn nummers. Ik denk dat hij een glansrijke toekomst tegemoet gaat. Ik zou hem lekker draaien. Nieuw Q-Music. Somebody New. Doei!
0: Ja, geweldig. Blanks is ook de man die achter de productie zat van Atlas van Pommelien Thijs. Nou, daar ben ik ook wel helemaal een groot fan van. Dus grote kans dat we nog veel van deze man ook gaan horen. Nieuw Backy Music, Sven Siliers, dit is Somebody New. Dankjewel nog trouwens, Stefan, voor je berichtje.

0: Swiss DMC, Bees and Honey. Show Me Love bij Q Music. Hey, je maakt het hele weekend kans op tickets voor ACDA en de Munnik in het Olympisch Stadion bij Q. Volgend jaar 19 juni treden ze daar op. De grootste show die ze ooit hebben gegeven. Hoor je nou een liedje van ACDA en de Munnik voorbij komen hier op Q? Stuur dan even ACDA en de Munnik met een berichtje via de Q Music app. Ja, en als je mij een beetje kent, dan weet je dus dat ik ongelooflijk groot fan ben van deze mannen. Dat vertaalt zich niet alleen door in mijn waardering voor hun muziek, maar ook een beetje in hoeveel ik inmiddels weet over ACDA en de Munnik. En daarom dacht ik, misschien leuk om ter ere van de ticketactie dit weekend even een leuk feitje te droppen over deze mannen. Waarvan ik denk dat, nou, jij die niet zal weten. Het gaat ook erg diep in de lore van ACDA en de Munnik, moet ik toegeven. Maar wist je dat ACDA en de Munnik in de klas hebben gezeten met Frank Lammers? Dat is de acteur van de Jumbo-reclames van vroeger. En ook van de streamers zit hij natuurlijk ook in. Ja, die hebben samen op de toneelschool in Amsterdam bij elkaar in de klas gezeten. En dat niet alleen. Ze hebben later zelfs een nummer geschreven over Frank Lammers. Dat nummer heet Andere Maan. Waanzinnig mooi liedje. Gaat dus over de vriendschap die Thomas ACDA heeft met Frank Lammers. Ik zou hem heel graag aan je willen laten horen, maar als ik dat doe, dan kun je dus ACDA naar de Munnik sturen. Dus dat ga ik even aan me voorbij laten gaan. Maar ik zou je toch aanraden om hem een keertje aan te zetten dit weekend. Dat is echt een heel mooi liedje. Met de uitzonderlijk briljante zin, als je het aan mij vraagt. Wanneer ben je twee vrienden die elkaar niet elke dag hoeven te zien? En wanneer ben je geen vrienden meer? Ja, dat is die pen van Thomas en Paul. Dat is toch zo onovertroffen goed in het Nederlands, vind ik. Echt een van hun allermooiste teksten. Ja, tot zover dus het feitje. Ik zal morgen nog weer een feitje voor je opgraven als ik weer tussen 12 en 2 programma maak en weer tickets mag weggeven. En ergens voor 12 uur vannacht hoor je dus nog ACDA en de Munnik.
1: Kane Slobben.
0: Maar eerst hartstikke stellen, Lefty. Dit is Boston.

0: Oi. Ja, ik zei net al, die pen van Thomas en Paul is onovertroffen. Maar de zinnen, als het haar voor je ogen waait. Als je jas om je lichaam draait. Als de wind langs je wangen aait. Weet dat ik je mis. Gewoon de tekst van dit liedje is zo ongelooflijk goed.
1: Q Music presents Agda en de Munnik.
0: Weet je dat ook niet, Lily?
2: Jazeker.
0: Is dit ook je favorietje van Agda en de Munnik of niet?
2: Nee, niet helemaal.
0: Wat is dan wel je favorietje?
2: Nou, ik weet niet of het origineel van hem is, maar ons levenslied bij de sport vroeger was Groen als Gras.
0: Welke?
2: Groen als Gras van All Stars.
0: Zo, Groen als Gras. Ik moet zeggen, ik ken heel veel liedjes van Agda en de Munnik, maar Groen als Gras.
2: Ik weet ook niet of die echt origineel van hun is.
0: Zo, Groen als Gras.
2: En hij staat ook helaas niet meer op Spotify, maar wel op YouTube wel als Agda en de Munnik.
0: Zo, maar Lily, dus nu klink jij echt als een diehard fan.
2: Nou, weet je wel, hè.
0: Ja. Goh, Lily, heb jij volgend jaar 19 juni al plannen?
2: Nee, nog niet.
0: Nou, hierbij wel. Jij wint 2 tickets voor Agda en de Munnik!
2: Yay!
0: In het Olympisch Stadion, dat is hun grootste show ooit.
2: Ja, gaaf.
0: Hebben ze wel eens eerder gezien live?
2: Ja, ik ben vorig jaar in Ahoy geweest.
0: Hoe vond je dat?
2: Ja, fantastisch.
0: Het kan zomaar zijn dat wij elkaar zijn gepasseerd zonder dat we door hebben gehad, Lily. Dat is altijd een gekke gedachte, hè?
2: Ja, dat is altijd wel een beetje gek. Maar ja. De wereld is heel klein.
0: Ja, dat is zo. Ja, ik ben echt naar alle shows van de afgelopen jaren van Agda en de Munnik geweest. En ja, je zal het zelf dus ook beamen als je het in Ahoy hebt gezien. Het verveelt nooit, ja, hè, met deze mannen.
2: Nee, zeker niet.
0: Echt
2: waanzinnig. Live zijn ze echt waanzinnig.
0: Dat is echt waar. Ja. Ja, je maakt het hele weekend dus nog kans. Dus mocht je nou hebben geluisterd en helaas geen tickets hebben weten te pakken, dan maak je dus vandaag nog de hele dag kans. Maar Lily, voor jou is het in ieder geval in de pocket. Volgend jaar 19 juni ben jij erbij in het Olympisch Stadion.
2: Yes.
0: Heel veel plezier alvast, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: En hoor je dus dit weekend Agda en de Munnik, stuur dan een berichtje in de Q Music app waarin je zegt Agda en de Munnik.

0: Hit is Q Music.
1: Adela.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Whitcomb. Ask me how it goes. Say
0: I'm fine. En dit is nieuw.
2: Het is lente in de herfst. Nieuwe muziek van een nieuwe stem. Jamie Miller, Baby Doll bij Q Music.

Sugar, nieuw bij Q Music en Baby Doll. Ja, mocht je dit liedje nou nog nooit eerder hebben gehoord, dan zou ik zeggen, wen er maar aan. Want dit wordt een ongelofelijke hit. Dat kan ik je wel alvast vertellen. Jamie Miller, Baby Doll, onthoud die track. En dit is de Purple Disco Machine, Substitution.

Cat's Eye bij Q-Music. An Animal. En dit is Toto. Met welke vrouw was het ook alweer? Ze hebben zoveel titels in liedjes met vrouwennamen erin. Was dit Rosanna? Nee, dat was niet Rosanna. Carmen? Nee, dat was het ook niet volgens mij. God, het is zo frustrerend hoeveel vrouwenliedjes zij hebben. Echt. Precies. God, Lia? Was het Lia? Nee. Anna? Yeah. Nee, was het niet Anna? Oh, Pamela!

0: 25.000 euro. Weet jij al wat het is?
1: Meld je nu aan in de Q-app en speel maandag mee.
0: Q. Het Q-Music Nieuws. 2 uur.
2: Goedenacht. 2 Iraanse diplomaten die na de VN-top in New York te lang in Amerika zijn gebleven, zijn het land uitgezet. Ze moesten maandag eigenlijk al vertrekken, maar vrijdag bleek dat ze nog steeds in New York waren. Eerder deze week sprak de Amerikaanse president Trump met Iran, onder meer over het heropenen van de Straat van Hormuz. De meeste Nederlanders vinden een financiële vergoeding voor het slavernijverleden een slecht idee. Dat blijkt uit onderzoek van RTL. Tegenstanders vinden de slavernij te lang geleden en willen dat de rekening niet bij de huidige generatie wordt neergelegd. Wel vinden de meesten dat er aandacht moet blijven voor het verleden. De hoogste gevangenisbaas in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na een mislukte executie van een 50-jarige gevangene. De ter dood veroordeelde vrouw kreeg deze week 2 dodelijke injecties, maar bleef leven. Ze ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er loopt intussen ook nog een onderzoek naar wat er precies misging. En de bondscoach van Kroatië heeft zijn excuses aangeboden na de historische nederlaag tegen Engeland. Zijn ploeg ging in de Nations League met 0-7 onderuit. Volgens de coach konden ze de Engelsen zowel technisch als fysiek niet aan. En voor de ogen van duizenden kinderen, want vanwege een Europese straf voor Kroatië, zaten er geen volwassenen in het stadion. En dan nu het weer? Het is 9 tot 14 graden met in het noorden wat bewolking en regen. Vandaag is het overwegend droog met een mix van zon en wolken en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.